niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in die gemeente. En bij een amateurclub in Hengelo, in Overijssel, hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. Het slot van de wedstrijd werd daarom overgespeeld. Maar dat heeft niets aan de uitslag veranderd. En het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren

0: voor de kaart had gekregen. Het slot van de wedstrijd werd daarom overgespeeld, maar dat heeft niets aan de uitslag veranderd. En het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de acties van de relschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip gewoon varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade die is berekend van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Tijdens het optreden van Israël, die ook door is, waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. En het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en het koelt af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En dan wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van relschoppers een diepe impact heeft op de bewoners van de noodopvang en van omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit de aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. En het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid reageerde. Hij zegt dat de actie niet zal worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er nog een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Ook Israël heeft zich geplaatst. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avro Tros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. En het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend. Nederland en andere Europese landen proberen juist de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland zelf wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt van een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. En eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. In Engeland heeft een pedoseksueel geprobeerd zijn rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. De man werd verdacht van seksueel misbruik van 3 jongens tussen de 4 en 14 jaar. Bij het eerste politieverhoor kwam hij in een rolstoel aan en praatte hij niet. Volgens zijn broer had hij een beroerte gehad en kon hij daardoor niet het misbruik hebben gepleegd. In eerste instantie geloofde de politie dat, maar later bleek via camerabeelden dat de man loog. Hij is gisteren alsnog veroordeeld tot 15 jaar cel. Het weer, de hele dag wisselvallig, met een mix van zon en wolken en ook regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.

0: zielig te kijken. Nederland doet tenslotte niet mee. Maar ik weet niet hoe het jullie is vergaan. Maar uiteindelijk word je toch dat circus ingesleept, hè?
1: Ja, je gaat toch op een soort van denken, heel even kijken dan. Toch even een momentje pakken. Ja, dat doe ik de eerste helft. Dan ga ik toch even een paar leetje landen kijken. En dan op een gegeven moment zit je gewoon volledig de zet uit. En denk je, het is 10:30. En dat je denkt, ik heb ook nog Godsdienstshow vanmorgen.
0: Hoe zit het bij jou, Carmen?
2: Nou, ik zat eigenlijk met een soort half oog ook te kijken. Dat ik dacht van, ik zet het op en misschien val ik wel in slaap. Nou, het was eerst Moldavië die langskwam. Nou, ik werd mijn bed uitgetrild.
1: Ja.
2: Toen dacht ik, dan ga ik de rest ook kijken. Dus ik vond het weer verrassend allemaal.
0: Ja, Moldavië een heel stevig begin. Hè? Ik hoorde Henry trouwens zeggen, onze grote vriend Henry Schut, die natuurlijk een van de commentatoren is, dat een van zijn favorieten is. Vond ik wel grappig. Heb jij het ook gezien, Carolijn?
3: Ik had een bizar drukke dag en middag. En ik dacht, ik moet nu naar bed. Dus ik heb niet gekeken, nee.
0: Waar was jij zo druk mee dan?
3: Met van alles. Na mijn werk ook ben ik een soort taxichauffeur voor alles en iedereen. En ik moest zelf gisteren ook even naar de huisarts. Dus ik denk, even niet. En ik had eters, dus het was gezellig. En ik heb een leuke avond gehad.
0: Oké, maar vandaag hou je het wel vol, want anders neem ik het gewoon van je over.
3: Oh, je neemt het gewoon over. Weet je wat? Ik loop een beetje vooruit op dit verhaal. Maar we gaan straks zelf eventjes kijken bij een café hoe het daar was. Hebben mensen meegekeken? Hoe was de sfeer?
0: Oké.
3: Dus dat weet je dan vast.
0: Hartstikke leuk. Wat vond je overigens van het niveau van de nummers?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had wel het een beetje het idee dat het allemaal een beetje copy-paste is van de afgelopen jaren. Ik vond er geen bijzonder origineel liedje tussen zitten. Het een beetje Joost Klein hoorde ik af en toe. Ik hoorde in heel ergens Common Linnet weer terugkomen. Arcade van Duncan Lawrence heb ik 3 keer gehoord, volgens mij. Wat ik wel weer bijzonder vond, is Polen. Dat was een van de laatste. En toen dacht ik, deze vrouw, die kan gewoon zingen. Ja. Dat was echt een dingetje, want ik heb heel veel valse noten gehoord. Ik heb heel veel slechte acts. En deze vrouw, die kon gewoon zingen. En ik denk, eindelijk, gaan we door.
0: Ik heb het toch keurig tot het eind volgehouden, inclusief de uitslag. En de grote verrassing daarbij was toch wel dat België door is.
3: Ja.
0: En we proberen later vanochtend even contact te leggen met onze Belgische vrienden. Hoe het daar gevallen is, want dat moet volgens mij een groot feest zijn. Allereerst gaan we kijken wat er verder in het nieuws zit vandaag.
3: Ik had wel naar het NOS eindexamen spreekuur gekeken, maar dat telt zeker niet mee. Nee, we zijn met hele andere dingen bezig thuis.
0: Oh ja, want
3: mijn dochter doet eindexamen.
0: Oh ja, hoe gaat het daarmee?
3: Vandaag is een hele spannende dag. Economie staat op het programma en kunst.
0: Oké.
3: En economie is een hete hangijzer hier. Dus,
2: ja?
3: Daarna heeft ze zoiets van, die talen en geschiedenis superleuk. Maar economie, dat moet er even
0: Kun je haar daar dan in bijstaan? Ben jij goed geschoold in de economie?
3: Nou, ik heb wel even met

0: mee zitten zoeken, want ze wilden nog weten dat een oligarchie ken ik wel, maar oligopolie niet. Ik weet ook niet of ik het goed uitspreek. Een monopolie, wat is het verschil dan? Gewoon precies. Even mee gaan kijken. En
1: als het aanbod groter is dan de vraag, wat betekent dat?
0: Ja, hele goeie. Het is nog heel vroeg.
1: Nou,
0: zeg het maar. Zeg het maar.
1: Ik geef al bij les. Vertel, wat nog meer?
0: Nou ja, er is ook nieuws. Want gisteravond ging het helemaal mis in Loosdrecht. Relschoppers hebben daar fakkels en vuurwerk richting de tijdelijke noodopvang gegooid. Waar ook mensen binnen waren, die zijn niet gewond geraakt. Maar de ME moest erbij komen. Nou, daar zo meteen meer over. De pensioenopbouw van miljoenen Nederlanders heeft schade opgelopen, meldt het ANP. Grote pensioenfondsen die al over zijn gestapt hebben last van die oorlog in het Midden-Oosten en een gedaalde rente. Maar de fondsen zelf zeggen dat ze nog genoeg reserves hebben om dat op te vangen. Ja, en we gaan natuurlijk even langs bij een café in het centrum van Utrecht. Een queer café waar ze gisteravond ook het Songfestival hebben opstaan.
1: Nou, hartstikke mooi. Allereerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen.
2: Ja, dat doen we met de A van aanbod.
1: Ja, want hier het antwoord op de vraag. Ja. Als de vraag...
0: Wisten we die antwoorden maar,
1: als het aanbod groot is dan de vraag, dan daalt de prijs. Ja, geef dat maar door.
0: Ik
1: ben het nu al kwijt. Eens even kijken. Nou, liedjes dus beginnen met de letter A van aanbod. Geef ze door via de NPO Luister. Want al die liedjes hier op Radio 5 slapen nog. Hè? Die zijn nog in dromenland. Maar met jouw hulp wekken we er eentje. Liedjes beginnen met de letter A. Geef ze nu door via de gratis NPO Luister.

0: Dag Trees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Stoutenburg kom je, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat wist ik, want ik had de Trek en Trace bij handen.
2: Gele kaart hoor, Bert, maar wel leuk.
1: Wat fout.
0: Trace Verhoef uit Stoutenburg, 69 jaar. Hoe was je nacht?
1: Heerlijk, goed geslapen. Ja. Dus het is lekker fris buiten, dus dan slaap je beter.
0: Ja, dat is waar. Heb je het raam open, een klein stukje?
1: Altijd, ja, altijd.
0: Ja, anders dan wordt het ook muffig natuurlijk. Hè?
1: Ja, benauwd.
0: En wie ligt er naast je in bed?
1: Mijn man, maar ik ben nu even. Anders wordt hij wakker, die slaapt nog lekker.
0: Oh ja. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Staat de radio dan op het nachtkastje?
1: Je hebt van die oortjes, hè?
0: Oh ja. Maar je, man, je bent even uit bed gekomen, zodat hij
1: ik was al vroeg wakker, even de kat naar binnen laten. Die zit dan voor de deur te wachten.
0: Maar die kat die moet s'nachts buiten. Zo.
1: Ja, die is s'nachts altijd buiten.
0: Maar vind je dat niet eng?
1: Nee, we hebben een boerderij, dus dan kan die zijn werk doen. Hè?
0: Och, wat heerlijk. En wat voor boerderij hebben jullie?
1: We hebben nog vleesvee.
0: En hoeveel koeien gaat het dan om?
1: Koeien zijn eigenlijk ossen. Gecastreerde stieren. Een stuk of 30, niet zoveel.
0: Oké, en die gaan allemaal naar de slacht op een gegeven moment?
1: Na een paar jaar wel, ja.
0: En eet je zelf ook elke dag vlees?
1: Meestal wel. Ja.
0: En wat is je favoriete onderdeel dan van zo'n os?
1: eigenlijk is alles wel lekker, hoor.
0: Dat is geen antwoord.
1: Dan maar, ik vind... lekker soep getrokken ervan of een lekker sudderlapje.
0: En als je dat sudderlapje dan eet, hè, weet je dan... Oh ja, dat was Bella 4.
3: Oh.
0: Die
3: gist,
0: ja?
1: Nee. We hechten er geen emoties aan, want dan kun je niets meer beginnen. Nee,
0: dan moet je toch zakelijk zien. Hè? Ja, ja. Ik kom zelf ook van een boerderij en ik herken dit wel. Maar bij ons was het vroeger zo dat er één keer per jaar... dan een koe werd aangewezen van nou, die gaat naar de slacht... En die kwam dan de volgende dag terug in allerlei zakjes. En dan hadden we zo'n grote, zo'n brede diepvries, ken je wel? Met zo'n
1: enorme klep. Met zo'n klep.
0: Ja, klopt, alsof je een ijsverkoper bent.
3: Juist, ja.
0: En daar werd dan die hele koe ingedaan.
3: Maar hoe koos je dat dan? Van die koe wordt het?
0: Had ook wel een beetje met de gezondheid van doen. Oh. Maar ik weet ook dat ik de stickertjes moest maken voor op die plastic zakjes. Van nou, lever... Uier.
2: Het voelt een beetje luguber worden, dit.
0: Hersens. Ook, herken je dit?
1: We hebben zelf al... we hebben niet vaak zelf geslacht. Maar je hebt wel heel veel ineens, hè?
0: Ja, dat is waar. Nou, ben je ook al klaar voor Hemelvaartsdag trouwens?
1: Ja, zeker. De spullen staan klaar. Ik vertelde net al van... ik ben EHBO-post bij een rommelmarkt morgen. En ja... Dus dat ben de hele dag om de pannen.
0: En wat voor rommelmarkt is dat?
1: Ja, het is een kleine bij Amersfoort ergens.
0: Oh, oké.
1: Bij een sportpark.
0: En als iemand er flauw van is, dan sta jij om de hoek om...
1: Dan vangen we diegene op.
0: Juist.
4: Alfabet.
0: Nou, wij gaan even een lied uit bed halen. Niet jouw man, die laten we even rustig
1: liggen.
0: Die laten we liggen. Doen we vandaag met de letter A van aanbod... dat is vaak bezongen. Eens even kijken. Bijvoorbeeld de Roxy Music in Avalon. Die komt binnen van via John van Roosmalen. Alles heeft een ritme. Van Frissel Sissel, dankjewel Martien. Albatross van Fleetwood Mac via Fogerty. Aan de Amsterdamse grachten van Wim Sonneveld. Wim Walravens, Always on My Mind in de uitvoering van Elvis Presley. Christine. A Forest van The Cure. Nico. A Big Hunk of Love van Elvis Presley via Twan. Even kijken wat nog meer is binnengekomen. Adanta Andanta, ook mooi van ABBA. Via Beb, Another 45 Miles van de Golden Earring. Tom, Aquarius, The Fifth Dimension. Uit de musical Hair, dankjewel Alex. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Nico Haak, via Rimmert. American Idiot van Green Day, een goede plaat. Dankjewel Patrick, Angel of Mine, Frank Duval. Anneke, Alive and Kicking van Simple Minds. Anja Roeland, Adem en Adem van Peter Schaap via Peter Bakker. We hebben alle tijd hier, hè? Maar ik ben zo benieuwd wat jij gekozen hebt.
1: Ik heb gekozen voor Allemaal Angst van Robert Long.
5: What

0: geeft toch altijd een veilig gevoel, hè? Die boa's om je heen. Zijn nieuwe single heet In The Moment. Het nieuws van 6:35. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Railschoppers hebben gisteravond brandende fakkels en vuurwerk richting de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht gegooid. Daardoor ontstond brand in de struiken vlak voor het gebouw. Binnen werden sinds die ochtend asielzoekers opgevangen en er waren ook medewerkers binnen. Ze zijn niet gewond geraakt. De railschoppers bekogelden ook de politie en hielden de brandweer tegen.
2: Wat vindt u ervan?
3: Ja, dit vind ik niet leuk, als u dat bedoelt. Het gedoe.
2: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
3: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
1: De ME kwam erbij en de politie heeft meerdere mensen opgepakt. Premier Jette noemt het AZC-geweld schandalig en wil dat de daders snel worden berecht. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteren onrustig bij noodopvanglocaties voor vluchtelingen. De pensioenopbouw van miljoenen Nederlanders heeft schade opgelopen, meldt het ANP. De grote pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten en een gedaalde rente. Het is nog te vroeg om in te schatten wat dit betekent voor gepensioneerden volgend jaar. Door Russische luchtaanvallen zijn in Oekraïne gisteren 6 doden gevallen. De Oekraïnse president Zelensky noemt de aanvallen cynisch en zegt dat Oekraïne olie- en gasinstallaties in de Russische regio Orenburg heeft bestookt op 1500 kilometer afstand van Oekraïne. En er was de afgelopen maanden veel om het Eurovisie Songfestival te doen. Vanwege de deelname van Israël is Nederland er dit jaar niet bij. Spanje ook niet, andere landen ook niet. Nou, en fans hebben er gemengde gevoelens bij. In een queer café in het centrum van Utrecht gingen sommigen wel kijken, maar het werd geen feest zoals het normaal gesproken is, zag verslaggever Doortje Deutekom.
4: Lekker aan de borrel, maar geen interesse dit jaar.
5: Nee, er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken, volgens mij.
4: Kijken jullie altijd samen?
5: Nee, dit is een eerste date.
4: Gaan jullie expres weg nu?
6: Ja.
4: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten. Ja.
0: Nou, in de zaal was het ook niet heel erg veel enthousiasme, merkte ik, voor Israël. Want er was weer duidelijk dat het boelgroep weer werd weggeschoten.
1: Ja, en er was een vlag in beeld, maar heel kort.
0: Ja.
1: Ja. De uitslag is dat favoriete Finland en Griekenland door zijn naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is dus door.
0: Ja, dat wat een sensatie is. En dan zo'n queer café, is dat ook een plek waar jij graag het Songfestival ziet, Stefan?
7: Nou, het was volgens mij in de Body Talk of in de Café Kalf wat ik hier hoorde. En dat was beide plekken. Waar kom ik daar graag? Ja, het vind het echt heel leuk. En waardoor je daar met mensen zit die ook daadwerkelijk allemaal de omgeving en het leuk vinden en de muziek kennen. En dan ga je gewoon helemaal gezellig met elkaar langs.
0: Ja. Oké, het weer dan voor vandaag.
1: Bewolkt met soms ook zon, maar ook buien verspreid over het land. Soms met onweer, harde windstoten en hagel. Het blijft met 13 graden ook vandaag.

Mooi om deze nog eens een keer terug te horen. Alice Moyet, die trouwens na de zomer eind september naar Nederland komt. Staat ze in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. This Old Devil Called Love. En dat maakte ze in de jaren 80.

0: I'm a Man. 7:05. Kort nachtje achtergedrukt met z'n allen, want... Ja, we konden het natuurlijk niet laten om gisteravond te kijken naar de eerste halve finale van het Songfestival. Gebeurt allemaal in de Wiener Stadthalle in Wenen. 15 landen waarvan het 10 doorgingen. De aanloop was nogal traag, moet ik zeggen. Een soort voorbeschouwing. Ik dacht even, ga ik nu naar Nieuwsuur kijken? Hoe beleefde jij dat?
1: Ja, het was in NOS Sport studio volgens mij. Dus het was een soort Henry-tintje erbij. Merel Westrik die presenteerde de voorbeschouwing. Ik kreeg een beetje een Sinterklaasjournaal gevoel.
0: Ja.
1: Maar heel officieel en ook best wel heel erg gefocust op Israël. Dat vond ik toch wel jammer. Ik dacht, het draait meer. Het gaat echt om de muziek en het draait meer dan alleen om Israël. Maar goed, ik was blij dat het was begonnen om 9 uur.
0: Maar volgens mij werd het ook heel bewust gedaan om Nederland en de kijkers heel erg duidelijk uit te leggen waarom doet Nederland nou eigenlijk niet mee. Om dat nog eens een keer voor te scholen. Ik moet wel zeggen, dit was 1000 keer beter dan al die mensen voor een zwart doek. Die oude deelnemers afzeiken.
2: Dat ben ik helemaal met je eens. Zo irritant.
0: Dat vind ik altijd zo erg. Mensen die volgens mij niks met het festival hebben, dan een beetje dom lopen te lullen zonder enige kennis van zaken over oud deelnemers. Je weet wat ik bedoel.
2: Ja, ik weet precies wat ik bedoel. Je zit Sherma Rouse daar weer zeg maar achter een scherm en dan zit ze weer te zeggen... ik vind het fantastisch hoor, dat je denkt... ik heb geen idee wat jij ziet, ik vind niks.
0: Goed, toen begon de show uiteindelijk... en ja, dat was een mooie opening.
1: Ja, zeker. Je zag daar Songfestival-fan Tony opkomen... als klein jongetje die al vanaf het begin af aan dus het Songfestival volgt. We gaan eigenlijk 70 jaar terug in de tijd. En al die decennia mooie liedjes komen voorbij. Je ziet eigenlijk de woonkamer waarin zich dit afspeelt... en waarin Tony ouder wordt, waarin de familie groter wordt... waar het echt een soort familiegebeuren is om naar het Songfestival te kijken. Uiteindelijk, Tony die eindigt daar op het podium op het begin. En
0: alleen,
1: opent de show.
0: Alleen,
1: ja.
0: Omdat de vergankelijkheid daarin natuurlijk ook te zien was... en dat zijn partner weg.
1: Juist, dus dat was heel ontroerend.
0: Ja, en dan de presentatoren. Wat vond je daarvan, Victoria en Michael?
2: Ja, ik moest een beetje wennen aan ze. Maar ik denk dat zij ook heel erg aan elkaar moesten wennen. Ik had het idee dat ze de repetities voor het eerst bij elkaar waren gezet. En van straat zijn geplukt. Doe dit maar eventjes met z'n tweetjes. Ik vond het, ik weet het niet. De grapjes kwamen niet zo over. Ik vond het een beetje staccato. Ik vond het jammer. Want wij zijn zo gewend dat de presentatoren echt een bepaalde indruk achterlaten. In Nederland in 2021. Ik denk dat we de hele wereld hebben veroverd met onze fantastische vier presentatoren.
0: Dat was waanzinnig. Ja. Deze man. Michael zag er een beetje uit als een vergane glorie skileraar. En de presentatrice was een soort Nens van 30 jaar geleden.
2: Dat. En ik dacht een beetje Slave to the Music, kom maar in, zeg
0: okay.
2: maar.
0: Nou ja, en dan uiteindelijk natuurlijk de landen die doorgaan. Een van de grote verrassingen. Ze stonden echt heel laag namelijk in de polls. Maar België is erbij.

0: is wel heel leuk voor onze zuidenburen dat ze eindelijk weer een keer van de partij zijn. Met deze dame. Dancing on the Ice, zo heet het nummer. Israël is dus door. Dat is volgens mij geen verrassing. Finland ook niet. Bovenaan bij de bookmakers. Griekenland, een rip-off van Joost Klein.
1: Ja, ik moet ook zeggen, ik vond het niet zo'n heel goed liedje ook. Dat liedje van Joost Klein. Dat geeft mij dan gewoon Joost Klein. Ik vond ook Israël niet zo'n goed liedje. Van België, naarmate ik het vaker hoor, denk ik, nou, hier zit wel iets in.
0: Ja. En we moeten toch ergens op stemmen.
1: Ja, dat wordt wel heel lastig, ja.
0: Ja, en dan San Marino vond ik ook best leuk. Maar dat heeft dan toch ook te maken met het feit dat de Boy George, voorman van de Culture Club, 64 jaar inmiddels, met een snorretje, uiteindelijk ook nog het podium betrad. Ja. Dat klonk overigens zo.
1: Dit was zo cringe. Dit was zo cringe.
0: Maar niet door, dat heet Karma Chameleon.
2: Juist, ja.
0: Oké, nou ja, goed. Laat even weten via de NPO Live app hoe jij dat Songfestival hebt beleefd. Of je het volgt, of vind je het helemaal verschrikkelijk. Dat kan natuurlijk ook. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
2: Ja, zeker. Wat je ervan vond, geef vooral commentaar.
0: Reageer via
3: je vrolijke vriend in de morgen.
0: Luister.
3: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Het is nu bijna 7 minuten voor 7. Wat vonden we eigenlijk van het commentaar, jongens? Dat wil ik ook nog even weten. Want dat is natuurlijk onze grote vriend Henry Schut.
2: Nou, ik vond het best wel goed eigenlijk. Ik vond Henry echt het vaste anker van de twee. Ja, en Jeroen die bracht echt de spontaniteit en het enthousiasme. Dus ik ben best wel enthousiast over
1: ze. Eigenlijk een beetje wat je verwacht had gisteren. Want gisteren zei je ook al zoiets. Ik denk dat dat zal gebeuren buiten de uitzending. En het is dus wel gebeurd.
2: Ja.
1: Ik vond het ook heel fijn dat ze gewoon even niet meer alleen maar de feitjes opdreunde. Van nou, dan gaan we weer met dat San Marino die zoveelste keer meedoet met dit. Wat Cornald dus wel heel goed doet, hoor. Maar dit was zo lekker luchtig.
0: Ja. En veel feitenkennis. Nou ja, je merkt gewoon dat ze toch een Songfestivalmuseum hebben bezocht, hè, onlangs.
2: Oh ja, dat is het, ja. Dat is het.
1: Toch even dat schouderklopje hebben. Klopt, kom maar, heel goed.
0: Oké, jongens, het wordt een beetje een bewolkte dag. Met veel regen. Maar hier schijnt altijd de zon. We lopen altijd de zon tegemoet hier in de vroege ochtend.

0: Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
14: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
15: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
21: Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Maar ze moesten ook vaker in actie komen. Bijvoorbeeld als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. Ook zijn er volgens de politie meer demonstraties waar allerlei verschillende groepen aan meedoen.
22: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dus een groot goed moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Ja, het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich.
21: De politie en ME moesten gisteravond nog uitrukken omdat relschoppers in Loosdrecht brandende fakkels en vuurwerk naar de noodopvang gooiden. De bosjes vlak voor het gebouw vatten vlam. Ook bekogelden ze agenten en hielden ze de brandweer tegen en er zijn meerdere mensen opgepakt. Premier Jette heeft er geen goed woord voor over. Ook in Den Haag en Apeldoorn werd vuurwerk afgestoken bij noodopvanglocaties. Daar zijn 5 mensen aangehouden. Gisteren werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal ging het om 12% van de totale import. Opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen sinds de inval in Oekraïne zo snel mogelijk van het Russische gas af willen. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russische gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam ook een belangrijke doorvoerhaven is voor andere Europese landen. In Engeland heeft een pedoseksueel geprobeerd om zijn rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. Ook zijn broer werkte eraan mee door die man in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte. Hij is gisteren veroordeeld tot 15 jaar cel. En op een parkeerterrein in Nieuw-Vennep zijn een paar auto's door criminelen volledig gestript. Er zijn bumpers en dashboards meegenomen en bij één auto was de motorkap eraf en zaten er ook geen deuren meer in. Mensen die die PNR-plek gebruiken zijn niet eens verbaasd, hoorde NH Nieuws.
7: Griebeszooi. Maar dat is het hier eigenlijk altijd.
9: Ik zie een hele kapotte auto met geen deuren en geen motorkap en alles. En wat dacht je toen je dit zag?
13: Ja, ik vond het wel gek eruit zien. Ja, dat de hele auto is bijna helemaal uit elkaar gehaald.
9: Heb je nu het gevoel dat je auto hier veilig staat vandaag? Nou, ik hoop het wel, maar ik ben eerder bang voor mezelf. Mijn auto mogen ze hebben.
21: Vooral 's avonds is het er onveilig en er wordt ook in drugs gehandeld op dat parkeerterrein. Daar parkeren mensen vaak die naar Schiphol gaan. Het weer bewolkt met soms zon en verspreid over het land buien. Ook onweer en harde windstoten komen voor en het wordt een graad of 13.
23: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

duurt nog tot en met maandagochtend. Je moet rekening houden met vertragingen van 30 tot 60 minuten. En we zingen vandaag Viva Imca Marina. De zangeres van Vino Waar Blijft de Wijn wordt vandaag 85 jaar. Nou, heel bekend Nederland is voor haar verjaardagsfeestje uitgenodigd. Waaronder Gerard Joling en Gordon. En daarmee lijkt de mogelijke verzoening van het jaar dichterbij dan ooit. Kan je niet zijn ontgaan, denk ik, Ger en Goor. Die ligt

0: de Gabriel. En zijn Salisbury Hill. Daarvoor Cliff Richard, die natuurlijk ooit tweede werd op het Songfestival. Het is de Songfestivalweek met gisteravond de eerste halve finale. En ik geef eerlijk toe, eigenlijk was ik dit jaar van plan om maar niet te kijken. Nederland doet tenslotte niet mee. Maar ja, je wordt er op de een of andere manier toch ingezogen. Je kunt er ook niet omheen. Alle kranten schrijven erover op social media. Veel, veel publicaties. En jij bent ook meegezogen gisteravond, Kar.
1: Ja, ik kon het niet weerstaan. En ik vond het toch ook wel weer leuk om te kijken. Al die liedjes, al die landen die voorbij komen. Alle nieuwtjes die je hoort. Het is altijd mooi.
0: Ja, je bent niet de enige die gekeken heeft. Zo blijkt wel uit de enorme hoeveelheid reacties die we binnenkrijgen via de NPO Luister-app.
1: Aafje heeft ook gekeken. Ze vond het weer een spektakel. En vooral Italië vond ze leuk. Die maken er namelijk altijd wel iets moois en elegants van.
2: Ja, en ook Berend heeft gekeken. Die heeft zelfs een audio-appje gestuurd.
3: Ik wil even zeggen dat ik de inzending van Zweden echt super vet vond. En volgens mij wat Georgië in die gele pakjes heeft gedaan, dat moet maar lekker weer thuis blijven gaan zitten of zo.
0: Dag José, goedemorgen.
4: José?
2: Marja.
1: Nee. Oh, José had geappt.
0: José, wacht. Ik kom zo bij. Ja. José Biesheuvel heeft inderdaad geappt. Zij schrijft goedemorgen allemaal. Ook ik heb met toch wel gekromde tenen naar de uitzending gekeken. Het enige rustpunt was Portugal. Inderdaad, viel mij ook op. Maar helaas doet een lied met goede zang en sfeer klaarblijkelijk tegenwoordig niet meer mee. Viel mij ook op trouwens.
2: Ja,
0: Portugal
2: niet door. Eens. Ja.
0: Enorme bak herrie is in mijn kamer ingesmeten. Ik verlang terug naar een live orkest met nummers die je na jaren nog herkent en draait. Ik ben benieuwd wat er morgen gebeurt in de tweede halve finale. Nou, daar heb ik ook wat beelden van gezien. Kun je net zo goed die van gisteravond terugkijken, volgens mij.
2: Ja, ik wil zetten.
0: En dan een ingesproken berichtje via de luisterapp van Saskia.
5: Mijn hoogtepunt was absoluut Kroatië. Ik vond hun super tof op beeld. En mijn tenenkrommende moment was wel de presentatie. Er zat geen sprankeling in, geen humor. Het voelde echt heel erg ongemakkelijk.
2: Ja, daar zitten wij dus in elfzelfde lijn, Saskia. Dat was, ik vond het ook verschrikkelijk.
0: En dan gaat het even over de presentatie daar op het podium. Hè? Niet over onze vrienden Henry en Jeroen, want die hebben het uitstekend gedaan. Carla, goedemorgen. Daar ben je dan.
1: Nee, Marja.
0: Nou, ik zie hier...
4: Ben je me vergeten? Ach,
1: Carla had geappt.
0: Oké.
2: Nou, het was een kort dagje, Bert.
0: Ja, dat zal het zijn. Ja, Marja, hoe heb jij het beleefd dan gisteravond?
4: Ja, ik ben bewust gaan kijken omdat jullie vriendjes er ook naar kijken. Ik denk, ik wil erover mee kunnen praten.
0: Ja, wat goed.
4: En ik ga ook altijd natuurlijk vroeg naar bed, omdat ik om 6 uur naar de show wil luisteren. Maar wat ik ervan vond... Ja, ik ben met José eens. Vroeger vond ik het ook aangenamer om naar te kijken. Maar ik weet ook dat die mensen allemaal hun stinkende best doen. En niet alleen die mensen, maar ook achter de schermen. En die metal, dat hoeft van mij niet. Moldavië was toch de eerste?
0: Ja, dat was de opening. Behoorlijk hard binnen meteen, hè?
4: Ja, maar omdat het een beetje ingeleid werd, ga je er toch wat anders naar kijken. Als ik het een paar keer zie, vind ik het misschien wel leuk.
0: Ja. Mm-hmm. Ik moet wel zeggen, toen ik gisteravond zag en al dat lawaai over me heen liet komen, dacht ik, volgens mij kun je echt dit festival winnen als je gewoon weer een mooi klein liedje stuurt dat melodieus is en goed gezongen. Daar moet toch ook plek zijn voor op het festival? Dat mis ik echt op zo'n avond.
4: Ja, ik ben het zo met jou eens, want ik ben van 1958, dus ik heb die versen gezien. Ja, die zitten echt in mijn hart.
0: Ja, ja.
4: Hè, maar ja, de tijd gaat ook door en je krijgt andere generaties, denk ik dan.
0: Ja, dat is het ook zo. Wij zijn al lang door de tijd ingehaald, misschien wel, Marja.
4: Ja, maar ik probeer toch een beetje bij te blijven.
0: Dat vind ik een heel goed streven, dat doe ik ook. Want als je in de tijd blijft hangen, ja, dan ben je verloren en vergeven en vergeten, volgens mij.
4: Ja, maar die koester ik wel die tijd. Want als die jaren 70 er weer aankomt, dat is een en al genieten natuurlijk.
0: Volgende maand, Henry.
4: Ja. En je staat in de radiogids, heb ik ook gezien in de Max. Die knip ik natuurlijk weer uit. Hè?
0: Oh, dat komt in het plakboek.
4: Die knip ik natuurlijk weer uit. Want ik heb natuurlijk in mijn kamertje ook allerlei dingen over de radio.
0: Dus je hebt ook een eigen museum. Hè? Ja.
4: Een piepklein.
0: Ja.
4: Maar ik wil Henry even een compliment geven en Jeroen. Want ze doen het geweldig.
0: Nou, ben ik helemaal met je
1: eens. Ik weet zeker ook dat Henry luistert. Ja. Dus...
4: Henry, je weet je wel, hè, Marja van het schaatsen. Jij hebt mij leren kijken. Hartstikke bedankt.
0: Nou, hoeveel punten geef je ze?
4: Hillary? Natuurlijk 12. Hè?
0: Juist. En voor wat hoort had, je krijgt ook nog de goede dag aan de deurhanger.
4: Ah, ik hartstikke lief.
0: Goed, nou, we gaan even verder kijken naar de reacties.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook wat Belgische vrienden geprobeerd te bellen deze ochtend. Want grote verrassing is dat België door is naar de finale. Ondanks de verwachtingen, ja, dat ze toch een beetje onderaan bungelden. En over dat onderaan bungelen gesproken. Ja, Kurt, die woont in België, die had ik net aan de lijn. En die zegt eigenlijk van, ja, ik heb het eigenlijk niet gevolgd. En ik ga het ook niet volgen. Het enthousiasme was een beetje ver te zoeken.
0: Dat vind ik dan toch wel jammer. Zonde, België al 180 jaar uitgeschakeld sinds Sandra Kiem het festival won. Ja. Zo voelt het een beetje. Ja. En dan staan ze eindelijk weer in die finale en dan is het allemaal weer zo lauwtjes. Belgen, doet toch eens gek.
2: Ja, ja. Gooi gewoon eens een keer die haren los. Ja. Ja. En volgens Sjaak van der Weijden is het vooral het effect te zien dat jij je museum hebt geopend, Bert. Want hij zegt, wat een basis heb je gelegd. Gisteren gaf Hendry een objectieve weergave zonder de gebruikelijke opsomming die we gewend waren. Een goede voorbereiding heeft duidelijk effect gehad. Wat een bezoek aan je museum al niet kan doen.
0: Nou, kijk eens aan. Misschien moet ik dan toch maar officieel gaan openen en dan tickets gaan verkopen. Ik loop helemaal binnen, jong, met dat museum.
2: Hey, nou, €25 leg ik er zo voor neer, hoor. Zeker waar. Echt waar.
1: Okay. Kan je die munt nog een keer terugverdienen?
0: Die gouden
1: munt die je ooit hebt gekocht.
0: Zo,
1: ja.
0: Goed, oké. Okay. Dank voor alle reacties. En ja, morgenavond de tweede halve finale. Wij blijven het gewoon volgen hier. En ik pak gewoon nog eentje uit de oude doos. Een van de mooiste overwinningen, denk ik, uit de geschiedenis van het festival. Deze van Katrina and the Waves.

0: ABBA. Gimme, gimme, gimme. Straks nieuws van 7:30. Carolijn.
1: Maak jij graag je toilet schoon, Bert?
0: Ja, dat is een van mijn hobby's.
1: Ja.
0: Wil ik bijna zeggen.
1: Ik heb zo meteen ook iemand met die hobby, zeg maar. Een toiletjuf. Ja. Maar die leek er even op dat ze na 30 jaar moest stoppen... omdat ze vervangen wordt door poortjes. Maar ze heeft zelf een hele creatieve oplossing bedacht... waar ook heel Apeldoorn, denk ik, heel blij mee is.
0: Oké. Jammer dat ze niet in de buurt woont.

0: in hand met Bluff. En een prachtige song, Ik ben niet meer bang. 19:30 is het. Carolijn, opnieuw goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Premier Jette noemt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond ronduit schandalig. Ook andere politici reageren verontwaardigd. Honderden demonstranten waren gisteravond bij de noodopvang en gooiden brandende fakkels en ook vuurwerk richting het gebouw. De struiken vlak voor het raam vlogen in brand. Er waren dus veel demonstranten. Verslaggever Nicole de Vever sprak er een paar.
2: Het feit dat het alleen maar mannen zijn, ze zijn bang voor de veiligheid. Vinden het ook dat hun eigen kinderen op huis moeten wachten, terwijl deze mensen zomaar onderdak krijgen. Dat zijn de zorgen die geuit worden. Maar ook veel zwaarwegende uitlatingen, extremere uitlatingen, die zich richten tegen elke vorm van migratie. En af en toe zelfs xenofobisch zijn.
1: Ja, de ME kwam erbij. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Binnen in dat gebouw zaten asielzoekers en ook medewerkers. Zij zijn niet gewond geraakt. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Behalve in Loosdrecht was het gisteravond ook in Apeldoorn en Den Haag onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen aangehouden nadat demonstranten daar ook vuurwerk afstaken. Er wordt daar al dagen achter elkaar geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een noodopvang voor 240 asielzoekers. In Den Haag liep de spanning ook op toen voor- en tegenstanders van een nieuw AZC daar tegenover elkaar kwamen te staan. De politie moest ingrijpen om beide groepen uit elkaar te houden. Na maanden op zee meert marineschip Evertsen weer aan in de haven van Den Helder. Het schip zou eigenlijk op oefening gaan, maar door de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran werd de Evertsen naar de Middellandse Zee gestuurd om Franse schepen te helpen tegen mogelijke drone- en raketaanvallen. Later werd in overleg met Frankrijk besloten om niet langer in het gebied te blijven. En toiletjuffrouw Renate uit Apeldoorn zorgt er al 30 jaar voor dat alles weer blinkt, of het nou in de V&D was en later de HEMA. Maar ja, die winkel gaat haar vervangen door een paar poortjes. En het leek er even op dat ze werkloos zou worden. Balen, maar al snel bedacht ze een oplossing. Ze begint een openbaar toilet in de stad.
3: Toen dacht ik van, nou, dan ga ik kijken of ik ergens toch een pandje in het centrum van Apeldoorn kan krijgen. En dan heb ik zelf toiletten.
4: Dit is uw nieuwe plekje.
3: Dit is mijn nieuwe plek, ja. Hier heb ik dan de toiletten. En het is allemaal een beetje met dat, dan wou ik het ook naar mijn eigen smaak allemaal doen. Dus ook allemaal marmer en een beetje bling bling.
1: Ja, en in haar pandje verkoopt ze straks ook kleding. En ze zegt tegen Omroep Gelderland dat ze niet kan wachten om te beginnen.
0: Nou, ik vind het echt geniaal bedacht. Ja. Heel slim. Maar wat ik niet helemaal begrijp. Zij wordt nu werkloos omdat er poortjes komen. Dat ken ik natuurlijk wel. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld op tankstations. Pinpas ervoor houden en dan gaat het hekje open. Maar die wc's moeten dan toch nog steeds schoongemaakt worden.
1: Dat ik bedoel, klopt, dat vroeg ik me ook af. Dan zullen ze wel 1 keer per dag of 2 keer per dag iemand rondsturen. Maar niet iemand die daar 8 uur lang gewoon elke keer na elk bezoek de toiletten schoonmaakt.
5: En je hebt zelf in Den Haag en in Utrecht heb je nu een wc die zeg maar zich omdraait. Dus dan heb je een wc die dan...
1: Net als in Duitsland.
5: Dan draait de wc zich naar achteren en dat wordt dan door een automaat schoongemaakt. En dan draait dan een andere pot draait dan terug. En zo, dan heb je een soort draaideurachtig. En dan wordt hij helemaal schoongemaakt. Dus dan wordt de toiletjuffrouw ook weer overbodig. Dus ik snap wel dat ze daar al voor sorteert misschien. Maar,
0: dit is toch ook mooi voor het probleem.
1: Eigenlijk een openbaar toilet
0: juist,
1: erbij.
0: Juist, want er is vaak een tekort toch aan toiletten. En zeker voor de dames in ons midden is dat lastiger dan voor een kerel die nog wel eens tegen een boom kan pissen.
1: Zeker. Ja, en er zijn ook heel veel mensen met maag-darmproblemen die echt heel veel openbare toiletten in alle steden missen hier in ons land.
0: Er zijn ook bepaalde supermarkten waar je niet eens naar de wc kunt of mag.
1: Maar dat verhaal heb ik ook van de andere kant gehoord. Met Koningsdag bijvoorbeeld. Dan wil iedereen opeens even bij de Appie of de Dirk naar binnen om te plassen. Ja, dat gaat dan ook weer niet.
0: Nee.
1: Dus daar moet dan ook weer iemand bij meekijken of er niks gestolen wordt. Nou, daar zit weer een heel verhaal achter. Ja,
5: ik heb zo'n openbaar toilet dat ik echt gewoon zo nodig moest. Dat ik echt dat lukt me, maar dan kom je daar binnen. En dan lag er een plakkaat aan, zeg maar, bruine dingen helemaal over de bril. Helemaal met stukjes en dingetjes.
1: Oh.
5: Ik zag hem gisteren had hij volgens mij had hij mais gegeten. Ik weet het zeker. Het zat er helemaal onder. En smakelijk aan je ontbijt, smakelijk. Maar dat wil je toch ook liever niet? Dus heb je zo'n toiletjuffrouw, dus wel nodig. Dus ik ben heel blij.
0: We gaan naar bellen. Renate, het weer voor vandaag.
1: Op de meeste plaatsen nu nog bewolkt met wat zon. Maar in het noorden vallen al wat buien. En later vanuit het westen overal stevige buien met ook kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 10 tot

0: Mooie woensdagochtend in mei. In het weekend is het hier trouwens ook goed toeven.
1: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
2: Berry, hey, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Anita Meijer, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
2: Eva de Rover.
5: Goedemorgen.
2: Boudewijn de Groot.
6: Goedemorgen, Felix.
2: Oscar Harris. Goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
1: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
8: Jacqueline uit Loon op Zand.
1: NPO.

0: Tegelen, 73, net als Nick Racing. Henny Franken uit Prinsenbeek, 72. Ali de Vos, 62. Frans Algra uit Alkmaar, ook 62. John Steenbrink uit Helmond, 80. Anne Fleur van Klaveren uit Sliedrecht wordt 25. René Laarhoven uit Zeist, 66. En José van Hemert uit Papendrecht, 58. En we gaan bellen met Dennis van E.
1: Goedemorgen, Dennis.
0: Hey Dennis, goedemorgen. Welkom hier op NPO Radio 5. Je spreekt met Bert.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Bel ik je in de cel?
1: In de cel?
0: Ja, Dennis van E. Ik heb het even gegoogeld. Er staat Dennis van E. Is in juni 2024 door de rechtbank veroordeeld tot 16 jaar cel en TBS met dwangverpleging.
2: Jezus.
1: Nee, ik niet. Ik zit lekker op de bouw met een bak koffie, man.
0: Oh, oké. Okay. Oh, jij bent niet Dennis van E. uit Diemen.
1: Nee, gelukkig niet.
0: En waar kom jij vandaan dan?
1: Uit Putten.
0: Oh, dan is dat een ander. En je bent ook, je bent ook nog maar 18 jaar, hè?
1: Ja, daarom dus. En
0: druk bezig in de bouw?
1: Ja, lekker tegelen, badkamertje erin, friemelen vandaag. Dus,
0: daar ben ik
1: en
0: altijd,
1: dan hebben we het weekend.
0: Ja, ik ben altijd zo jaloers op mensen met twee rechte handen zoals jij ongetwijfeld zult hebben. Hoe ziet het bij jou thuis uit, Dennis? Ook allemaal spik en span natuurlijk. Alles mooi in elkaar gebouwd en geknutseld.
1: Ja, vanzelf.
0: Oké. Okay. En wat maakt het werk zo mooi?
1: Ja, je hebt altijd zichtwerk, hè. Mensen zijn altijd hartstikke blij met wat je maakt en wat je doet en zo. En dan zijn ze heel dankbaar. Nou, dat is toch top.
0: Ja. Heb je daar een voorbeeld van, hoe je bedankt bent?
1: Ja, dan geef je een krat bier mee, hè.
2: Lekker.
0: Ja, mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat is het.
3: Maar jij mag pas vanaf dit jaar pas al drinken. Dus hoe kan het dan dat ze een krat bier meegeven?
1: Ja, ik hoef hem zelf niet te kopen. Dus dat scheelt.
0: Oh, ja, dat is waar. Ja. Kijk, toch schuilt toch een klein crimineeltje in deze Dennis van E. Op deze
3: onder andere 18 drinken, horen we al.
0: Zeg, hoe gaat je verjaardag eruit zien, Dennis?
1: Vanavond ga ik even met gezin uit eten en dan daarna met de jongens en de meiden even een biertje bij mij thuis en dan gaan we naar de kroeg.
0: Ja, mooi. En wat staat er bovenaan je verlanglijstje of heb je alles al?
3: Kratbier.
1: Ik zat daar. Ja, kratbier.
0: Een kratbier. Ik heb nog iets voor je, namelijk een mooie plaat uit het Evergreen Top 1000. Stefan geeft daar een flinke slinger aan en ik ben heel benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt.
3: We komen uit op 973.
1: Born to be wild. Ik ben thuis, hè. Dit zijn de plaatjes.
0: Is wel lekker, hè?
1: Ja, helemaal top.
0: Vind ik ook wel bij jou passen, deze Steppenwolf en Born to be Wild. Dennis van E. Veel plezier.

0: Maarten. Hè? En vandaag wordt hij 18 en wil je ook op de kalender, je weet wat je te doen staat. Je bent welkom, stuur een appje of bezoek onze website.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 7 minuten voor 8.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: En zometeen, in het komende uur, gaan wij dansen op een heel speciale manier. Hoe zit dat eigenlijk, Carmen?
2: Ja, we gaan niet klassiek dansen zoals de cha-cha-cha of de tango. Nee, we gaan echt wat stoerder dansen. En dat doen we niet alleen, dat doen we samen met een damesgroep op wel iets hogere leeftijd. En die gaan volgende maand iets heel bijzonders doen.
0: Oké, nou Stefan, je weet wat je te doen staat. Pak die dansschoenen erbij, dan gaan we zometeen de voetjes van de vloer.
3: Ik ga lekker twerken hoor.
0: Ja, ik ben benieuwd daar.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
9: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Het is nu 8:00, het NOS-journaal. Goedemorgen, Carolijn.
21: Goedemorgen, Bert. Premier Jette heeft zijn steun uitgesproken aan de geschrokken asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht. Hij spreekt schande van de relschoppers die brand stichten vlak voor het raam van de noodopvang. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waarna de struiken voor dat gebouw in brand vlogen. Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in en meerdere mensen zijn opgepakt. Volgens Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA zijn de rellen het gevolg van ophitsen door extreemrechtse groeperingen. En Mirjam Bikker van de ChristenUnie spreekt van wetteloosheid. Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag liep het uit de hand. De AIVD doet onderzoek naar de AZC-incidenten van de laatste tijd. Vanochtend werd ook bekend dat de politie vorig jaar meer geweld heeft gebruikt en ook vaker in actie moest komen. Er waren 25.000 incidenten.
22: En dan moet je denken aan het forceren van deuren of ramen. Dan wel fysiek geweld om iets te stoppen, rondom demonstraties bijvoorbeeld. Het zit op het gebruik van het spuugmasker. Dat is echt substantieel gestegen.
21: Met zo'n spuugmasker kunnen arrestanten niet meer spugen of bijten. Agenten gebruiken steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken en dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn volgens het CBS relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. In de cijfers zijn zelfdoding en verdrinking na een verkeersongeluk niet meegenomen. Gisteravond was de eerste halve finale van het Songfestival. Nederland doet niet mee, AfroTros boycott het, omdat Israël ondanks de oorlog gewoon meedoet. In een café in Utrecht ging het geluid uit tijdens de Israëlische inzending en werd Duncan Lawrence gedraaid.
0: Ja, dit is expres natuurlijk. Hier hebben we mee gewonnen. Dus dat gaan we aanzetten tijdens Israël.
1: Voelt het goed om dit zo te doen?
0: Ja, ik ben hier heel blij mee. Ja, het raakt mij zelfs.
1: Tranen in je ogen?
0: Ja. Ik vind gewoon... wat er gebeurt in de wereld is niet leuk. Dus dan moeten we daar wat mee.
21: Zaterdag is de finale van het Songfestival. België heeft zich gisteravond gekwalificeerd, net als favorieten Finland en Griekenland. Het weer bijna overal bewolkt met wat zon. In het noorden vallen al buien, later in het hele land. Soms ook met zware windstoten en er kan ook onweer en hagel bij zitten. Het wordt maximaal 13 graden.
20: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: kinderen van verschillende basisscholen uit het hele land. En vanavond is het tijd voor het toetje van The Passion. Want na de variant van Pasen is er sinds een aantal jaar ook een versie op Hemelvaart. Althans aan de vooravond daarvan. Met dezelfde cast als die van Pasen. Vanavond te zien op NPO 1 om 20:30. Verder ook voetbal toch vanavond, Carmen, met jouw clubje Almere City. Hoe zit dat?
1: Ja, Almere City neemt het op in de halve finale van de play-offs tegen Willem II. En dat wordt een spannende wedstrijd, want wie gaat er naar de eredivisie?
0: Oh, superspannend. Nou, dat weten we dan vanavond. Zometeen gaan we dansen en ter voorbereiding daarop deze van Tom Brown.

0: Plaat met de X-Factor. Deze van Dave, de Idoji, Beaky, Mick en Titch. En The Legend of Xanadu om 14 minuten over 8 op deze woensdagochtend. En je weet, we houden van dans hier. Dat doen we graag in de studio, thuis ook veel. Alleen weet ik zeker dat ik niet op kan tegen de danspasjes van de dames van Forever Young uit Helmond. Twee leden daarvan. Die heb ik nu in de telefoon. De ene heet Lisbeth, de andere Joke. Lisbeth is 70, Joke 78. Dag dames, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe soepel zijn de heupen deze ochtend?
1: Zo soepel als nodig is.
0: En die zijn binnenkort heel hard nodig als jullie een groot dansspektakel gaan beleven in Ahoy Rotterdam, hè?
1: Ja, zeker, ja. Ja, wij zijn uitgenodigd om op te treden bij Sing and Dance Up. Dat is een project van meer muziek in de klas. En daar zitten, ik geloof, 7000 kinderen van lagere school. Die scholen hebben zich in mogen schrijven. En die kinderen zijn uitgenodigd daarvoor.
0: En daarvoor mogen jullie optreden?
1: Daar mogen wij voor optreden. En met ons ook nog meerdere artiesten. Dus,
0: dat is toch waanzinnig, zeg. En om wat voor dansen gaat het dan? De tango en de cha-cha-cha?
1: Wel, nee, wij doen hip-hop.
0: Oké, hip-hop. En dat terwijl jullie al in de 70 zijn?
1: Ja, joh, het maakt niet uit. Dat is juist grensverleggend.
0: Ja, dat is leuk, dat is leuk. En dat houdt je natuurlijk ook jong, hè?
1: Zeker. Ja, al is het alleen maar omdat je zo'n choreo moet onthouden en zo, hè. Dus onze hersenen moeten nog wel eens kraken.
0: Ja, want hoe staat het met de voorbereidingen van dit avontuur?
1: We oefenen gewoon hartstikke veel. We zijn druk bezig.
0: Ja, hoe vaak oefenen jullie per week dan?
2: Nu nog één, maar dan worden er twee.
0: Ja, dat mag natuurlijk ook wel, want het lijkt me best lastig om te dansen op die muziek waar jullie niet mee zijn opgegroeid.
2: Nee, zeker niet. Ik zeker niet. Ik denk de meeste niet.
0: En waarom kiezen jullie dan voor dit genre? Omdat jullie optreden voor jong publiek?
1: Nee. Wij in zijn algemeenheid doen we dus alleen maar hip-hop. Wat ik zei, het is gewoon superleuk. Omdat wij zelf hadden dit nooit verwacht. En de mensen waar we voor optreden, die kijken ook altijd hun ogen uit. Die verwachten dat natuurlijk ook helemaal niet. Dat wij in één keer daar gaan staan hip-hoppen.
0: Nee, ik ben ook helemaal verbaasd. Want is dat dan ook muziek, die hip-hop, die jullie thuis draaien?
1: Nee,
0: dat niet.
1: Nee, ik niet tenminste. Nee. Nee, zodra we beginnen gaat dat volume flink omhoog. En dan, ik ken die nummers ook verder helemaal niet. We dansen gewoon op de beat die er is. En nummers kennen we niet, hè?
2: Nee, dat ken ik niet. Thuis had ik hem echt niet draaien, nee. Maar we treden ook op voor een verzorgingshuizen. En die mensen moeten dan ook even wennen aan het volume wat dan aanstaat.
3: Die worden helemaal weggeblazen vooraan. Nee, maar ik ben benieuwd ook, Lisbeth en Joke. Hebben jullie kleinkinderen?
1: Ja, zeker.
3: Wat vinden die ervan dan, dat jullie op hun muziek, zeg maar, dansen?
1: Nou, mijn twee kleinkinderen die doen ook alle twee aan streetdance of hip-hop. Volgens mij is dat ongeveer hetzelfde. Ja. Dus wij staan, als we elkaar zien, dan staan we regelmatig met z'n drietjes dingen te oefenen en pasjes uit te wisselen.
3: Oh, wat leuk zeg.
0: Ik heb even een klein fragmentje van waar jullie dan op dansen, van In The Club. Dat is

0: bejaard zullen ze jullie niet noemen als jullie hierop staan te dansen.
1: Nee, zeker niet. Nee. Daar moeten we echt goed op bouncen. Ja.
0: Goed. Nou, ik vind het een mooi avontuur. 11 juni is het zover, geloof ik, hè?
1: Jazeker, ja.
0: En nou, ik zou zeggen, dansen. En zorg dat al die jongeren helemaal gek worden van jullie. En dat kunnen jullie volgens mij aan.
1: Zeker. We gaan het zeker doen, ja. We zetten de tent op de kop.
2: Heel goed.
0: Okay. Ik heb een leuk liedje voor je. Ja, dat komt natuurlijk niet in de buurt van de heftige platen waar jullie op dansen. Maar het is wel een vrolijk liedje van Juanes.
1: Ja, hartstikke leuk. Bedankt.
0: Dag.

0: 90 die nog maar doorging. Maar dat is dan, op een gegeven moment houdt op natuurlijk. Blondie, I'm gonna love you too. Zometeen het spelletje vroeger of later. Moet ik nog uitleggen hoe het werkt? Ik denk het niet, hè. Dus meteen maar over naar het mooie prijzenpakket.
1: Ja, en daarin zit natuurlijk weer de sleutelhanger van Goeiedag Hendrikman. Ook doen we er een paar Omroep Max sokken bij. Die wil je natuurlijk ook hebben. En als je boodschappen gaat doen, dan komt de Goeiedag Hendrikman boodschappentas van pas.
2: Ja, en natuurlijk moet je daarvoor wel iets doen.
0: Ik mis nog één. Ik wil het toch even noemen.
2: Wat mis je dan?
0: Ik mis de deurhanger natuurlijk.
2: Oh ja.
1: Nou, wil je de deurhanger er ook bij?
0: Die krijg je hoe dan
1: ook. Oké.
0: Ja, dus ook al ga je ook al vliegen helemaal de bocht uit hier in dit spel, dan krijg je toch de deurhanger.
2: Het mooie is hoe je enthousiast die hier staat over die deurhanger. Ja. Het is zo mooi, zoals een hond zo blij. Wat je moet doen om daar kans op te maken, is het gelukkig het codewoord appen. Dat is dansen.

0: Simone. Ain't got no, I got life. En kijk, daar is Caroline met het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Ja, de schrik zit er nog goed in bij de asielzoekers die in Loosdrecht worden opgevangen. Gisteravond liep een protest tegen de noodopvang daar behoorlijk uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor bosjes en ook bomen vlam vatten. Later werd de brandweer ook belemmerd tijdens het blussen. Premier Jetten noemt het schandalig. En de waarnemend burgemeester van Weidemeren was ook fel. Hij noemt het een gerichte actie tegen kwetsbare mensen. En ook Vluchtelingenwerk Nederland is woedend.
2: Laat ik als eerst zeggen dat dat onaanvaardbaar is en dat we dat een halt moeten toeroepen. Want het heeft effect op een politiek debat, het ontwricht de samenleving. Het heeft ook heel grote effecten op de mensen om wie het gaat, om de mensen die daar nu wonen.
1: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag werd met vuurwerk gegooid. De AIVD doet onderzoek naar de AZC-incidenten van de laatste tijd. Iran heeft nog veel wapens. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. En die staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en de Amerikaanse defensieminister Hegseth, die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is. De pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben klappen gekregen op de beurs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog onduidelijk wat dit voor gepensioneerden volgend jaar gaat betekenen. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest dat de pensioenen volgend jaar moeten worden verlaagd. De fondsen BPF Bouw en Zorg en Welzijn denken op dit moment nog dat de pensioenen gelijk gehouden kunnen worden. En 66 kilometer rijden voor 45 seconden voetbal. De spelers van WVF uit Zwolle moesten gisteren naar ATC in Hengelo voor de kortste wedstrijd uit hun carrière. De scheidsrechter had eerder een fout gemaakt. In de blessuretijd gaf hij een speler een tweede gele kaart, maar vergat hem van het veld te sturen. Het restant van de wedstrijd, 45 seconden dus, moest daarom worden overgespeeld. Hart van Nederland ging kijken. De stand was 3-3. En de wedstrijd werd hervat met een vrije trap voor ATC.
3: Ja, we zijn in het volste vertrouwen. Dit wordt een magnifieke variant. Het wordt gewoon 4-3.
4: En als die vrije trap erin gaat, dat zou toch mooi zijn?
1: Ja, het liep anders. De ingestudeerde vrije trap liep helemaal in de soep. En dus is de definitieve eindstand 3-3.
5: Wat een grappig verhaal, joh. Ik krijg hier ook wel eens een gele kaart, maar ik word nooit weggestuurd.
6: Wel teruggevloten.
7: Zeker. Nog niet, hè? Die kan nog komen.
5: Oh ja, dat is waar. Het is nog geen 9 uur. Het weer.
1: Ja, bijna overal bewolkt met wat zon. In het noorden vallen al buien. En die verspreiden zich over het hele land straks. Soms ook met zware windstoten. En er kan ook onweer of hagel bij zitten. En het wordt 10 tot 13 graden.

0: misschien zit je op dit moment nog aan het ontbijt. En dan klinkt hij toch op het allermooist, deze van Brad. Lost Without Your Love.
1: Vroeger of later.
0: Piet, goeiedag.
2: Goedemorgen.
0: Ga je een goede dag tegemoet?
2: Wel hoor, ja, rustige dag.
0: Ja. Want je bent 79, woont in het mooie Wormer.
2: Ja, kerels. Ja, zeker.
0: En wat zijn de plannen dan voor vandaag?
2: Nou, het huis doorwerken. Dat doe ik altijd op woensdag. En als het mooi weer is, ga ik een stukje fietsen. Maar het ziet, beloopt niet zo erg veel. Maar is vanmiddag wel een klaverjas draait. Dus eindelijk heen.
0: Oh, dat zijn mooie vooruitzichten toch, hè? Het klaverjassen, dat kun je bij mooi weer doen. En ook bij wat somberder weer.
2: Precies.
0: Ja. En laat jij je humeur beïnvloeden door de weersomstandigheden? Of valt dat wel mee?
2: Nee, dat valt wel mee.
0: Ja, oké. Nou, wij gaan een mooie reis maken. Piet Klos. Ik hoop niet dat je dat laatste bent natuurlijk, maar dat grapje zal vaker gemaakt zijn tegen jou.
2: Ja, dat gebeurt wel eens.
0: Ja. Dus ik maak hem dan niet. We beginnen in 1990, het jaar waarin Marco Borsato de Soundmix Show van Henny Huisman wint, nadat hij in de huid gekropen was van
3: Billy Vera, de winnaar van de Soundmix Show 1990. Ga je mee, kom met me mee. Marco Borsato, kom mee. Dames en heren, het winnende liedje. Marco Borsato, jongen uit Alkmaar, 22 jaar. Italiaanse vader overgekomen, waar hij nergens, wist je het echt nergens van. En die zal ongekend trots zijn.
0: Ja, ongelooflijk. Als hij toen toch eens zou weten wat voor carrière hem te wachten stond. Vanuit 1990.

0: BZN. Was dat vroeger of later een hit dan 1990?
1: Vroeger.
0: Dat is goed, 1985. We made our love on wasteland. Spandau Ballet Through the Barricades. Vroeger of later een hit dan 1985?
1: Vroeger.
0: Nee, die was later, 1986.

0: natuurlijk Simon & Garfunkel. Zeg het
1: ja,
0: maar.
1: Die is vroeger.
0: Dat is goed. 1970. En de laatste is van de Beach Boys. I Can Hear Music. Vroeger of later niet dan 1970?
1: Vroeger.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: 1969. Ja. Nou, keurig gedaan, Piet. Ik kan niet anders zeggen.
3: Ja.
0: Vertel, wat krijg
3: je? Je hebt gewoon 4 goed. Dat betekent dat je zowel de Max Sleutelhanger, de Max Sokken en natuurlijk gewoon de deurhanger krijgt.
1: Nou, geweldig. Daar ben ik blij mee.
3: Gelukkig maar. Blij om te horen.
0: Fijne dag, Piet. En succes met klaverjassen. Hopelijk heb je daar ook weer zoveel geluk.
1: Ja, dat hoop ik ook.

Blues uit de 60s. Go Now. Cecilia en van Simon & Garfunkel wandelden nog even voorbij, rechtstreeks uit Vroeger of Later. En straks spitten we de post door na deze van Pollen.

0: mooie, deze van de Broertjes Bolland. The Summer of 71 hoorde je om 8 minuten voor 9. We gaan door naar de post. En daarin gaat het onder meer over de dansoma's van Forever Young uit Helmond. Die hebben een belangrijk optreden komende maand. Daar mogen ze voor 7000 kinderen dansen in Ahoy Rotterdam. Eerder dit uur sprak ik al met Lisbeth en Joke. Allebei in de 70 en nog heel soepel in de heupen.
1: Ja, en Erik die snapt wel hoe zwaar dat dansen is. Hij schrijft, mijn zoon doet dit ook, hiphop dansen. Een paar keer is hij zelfs wereldkampioen geworden in zijn leeftijdsklasse. Hij heeft een keertje meegetraind en hij kan je vertellen, het is heel zwaar.
2: Daarover iets anders, want Henny Franken uit Prinsenbeek is vandaag jarig. Ze wordt 72. Goedemorgen Bert, Carmen en Stefan. Bedankt weer voor de verjaardagswens van morgen bij de verjaardagskalender. Eens op de lijst, altijd op de lijst.
0: Ook als je sterft, blijf je gewoon hangen.
2: Zeker, absoluut, ja.
1: In memoriam.
2: Ik luister altijd iedere dag van maandag tot met vrijdag naar jouw programma. Een hele mooie verslaving, heet ze.
1: Ja, en dan nog een andere verslaving, namelijk het Eurovisie Songfestival. Gisteravond was de eerste halve finale. En ja, de grootste verrassing van de avond is dat België door is. Die heeft André Overhagen van Overhagen die reageert. Die heeft trouwens nog wel een goed idee voor komende zaterdag als de finale is.
3: Ik zat me te bedenken over het Eurovisie Songfestival. Kunnen wij het Eurovisie Songfestival niet manipuleren, dan de uitslag, hè, bedoel ik, door met z'n allen een favoriete te kiezen. Bijvoorbeeld, ik noem maar een België. En dat we de luisteraars oproepen om allemaal massaal op België te gaan stemmen. Kijken of dat invloed heeft op de uitslag. Nou ja. Een steuntje in de rug voor onze zuidenburen zou natuurlijk niet verkeerd zijn.
0: Nou, ik snap André van Overhaag wel. We moeten toch ergens op stemmen nu Nederland niet meedoet, hè? Overigens doet er nog een Nederlandse inzending mee in de vorm van Malta. Gaan we het morgen over hebben. Er zit ook een Nederlands tintje aan. Maar ik vind dit allerminst een Belgische mop. Ik vind het een heel leuk idee van André. Zometeen heel veel plezier met Hans. Hij presenteert natuurlijk de arbeidsvitamine op onnavolgbare wijze.

0: Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
6: Ik wil uit!
5: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
7: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
8: Hou je bek, man.
5: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is 9 uur, Caroline Bari met het NOS-journaal.
17: Goedemorgen, Hans. Wat we gisteravond hebben gezien heeft niks te maken met demonstreren, maar met vernieling, geweld en agressie. Dat zegt asielminister Van den Brink over de relschoppers die gisteravond brand hebben gesticht bij de noodopvang in Loosdrecht. Ook bekogelden ze de politie en hielden ze de brandweer tegen. Zag ook deze verslaggever van NH Nieuws gisteravond.
18: Toen de aangesnelde brandweer werd tegengehouden, greep de ME in en werd het protest beëindigd. Daarna kon de brandweer de branden blussen.
17: Ja, en ze weet inmiddels iets meer over die railschoppers.
19: Wat er gisteren ook wel gebeurde, was dat er wel mensen van buiten de gemeente ook zich aansloten. Ik hoorde ook van iemand uit Loosdrecht dat hij wat voetbalhooligans bijvoorbeeld had zien lopen.
17: Een aantal van hen is opgepakt. Minister Van den Brink noemt het geweld totaal onacceptabel. Net als justitieminister Van Wil, die het niet tolereert, zegt hij. Ook premier Jette spreekt er schande van en hij heeft ook steun betuigd aan de geschrokken asielzoekers binnen in die noodopvang. Koning Charles houdt later vanmorgen in het Verenigd Koninkrijk de King's Speech, vergelijkbaar met de troonrede zoals koning Willem-Alexander hier op Prinsjesdag geeft. Maar met de onzekerheid rond het premierschap van Starmer vragen ze zich in Groot-Brittannië af wie eigenlijk de plannen van de regering moet gaan uitvoeren. Er komt aan de Australische kust toch geen Trump Tower. 3 maanden geleden werd hij nog met veel bombarie aangekondigd. Het zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Meer dan 120.000 mensen tekenden een petitie tegen de bouw. En projectontwikkelaars zeggen nu dat de naam Trump Tower te veel negatieve reacties opwekt. En een man is de afgelopen week helemaal platgebeld door een fout van de parkeerdienst in Breda. Mensen die in de stad een wielklem hadden gekregen moesten buiten kantoortijden een nummer bellen. Dat was verkeerd doorgeschakeld. Toen stond hij dus ineens op de telefoon van Stijn Klaassen, die continu gebeld wordt en ook niet vermoedend lag te slapen, soms op zijn camper, op een camping in Zuid-Frankrijk. Al met al duurde 3 weken voordat er werd ingegrepen. Niet alle telefoontjes waren volgens hem trouwens vervelend. Met een Haagse stel ging het al snel over de promotie van ADO. Het weer bewolkt met wat zon, in het noorden al buien en later vallen die overal in het land. Soms met zware windstoten, onweer en hagel en het wordt maximaal maar 13 graden.
6: Arbeidsvitamine, Hans Schiffers. Avro Tros.

dat is leuk allemaal. Hartstikke mooi. Dat zijn de openers van het programma. Je een beetje vormgeving hoor je nu. En ik snap er geen laars van waarom mijn grote vriend James Brown niet zijn keel openzette. Maar dat gaat nu gebeuren. Wow!

Ja, zijn wildste kreten zijn erin te horen. I Feel Good, James Brown. Het is misschien ook wel zijn meest witte plaat vanwege het niet verplichtende karakter. En omdat je gewoon eigenlijk altijd lol beleeft als je het hoort. En laat die James Brown al bij de arbeidsvitamine horen vanochtend. We hebben vandaag weer aanvragen natuurlijk. Die komen van het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal, Overijssel. In dat museum wordt

Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal, Overijssel. In dat museum wordt je meegenomen op een zwaar bevochten reis die nu Vrijheid heet. Zo'n 90 vrijwilligers die zetten zich dagelijks in voor het instand houden van het museum. En onder meer krijgt het basis- en voortgezet onderwijs toegang met behulp van een speciaal programma. J. Olthoff die stuurde een lijst met muziek die daarvan ook iets verbeeldt hier en daar. En daar tegenover de aanvragen van Jan Vini uit Aalsmeer, die al sinds jaar en dag liefhebber is van muziek uit de jaren 60, 70 en een beetje 80, schrijft hij. Hij zegt, ga zo door met arbeidsvitamine. Al dus Jan.

Beetje Mexicaans, beetje Roy Orbison. Glenn Frey van de Eagles kwam met de titel. En Don Henley vond het een beetje clichématig. Die tequila sunrise met die hippe tequila shots die iedereen dronk. Maar Frey zei, bekijk het van de andere kant. Want je hebt de hele nacht gedronken en dan komt de zon op. Another shot of courage, zo kan je het ook een beetje zien. En toen was de kogel door de kerk en toen hebben ze dat opgenomen. Zo ging dat in die tijd. Dit is Sandy Shaw aan een hoop touwtjes. Luister maar.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier,

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou. Carmichael schrijft nog steeds in het Parool. En de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school. En volgend jaar je zoon. Och, dat is heel goed.

niet meer. Ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald. Als ik jouw huis zie, dan hoor jij daarbij. En naast zo'n kinderfiets mis ik toch ook wel iets.

Warner, nooit van gehoord. Maar dat zegt niks natuurlijk, want Demis Roussos stond aan haar zijde. En je had ook Marion Raven die met Meatloaf zong. En Lucy Silvers met Marco Borsato. En Michelle Branch met Santana. Dus het gaat om het duet zelf natuurlijk. En dat telt in dit geval. Ik weet nog dat hij trouwens optrad in de showbiz-quiz met Ron Brandstede. En toen daalden ze van zo'n trap met z'n tweeën naar beneden. Stom hè, dat soort dingen blijven hier dan ineens bij. Kees hoorde je van Frans Halsema. En Puppet on the Swing was op het Songfestival een groot succes voor Sandy Shaw. Want ze won de wedstrijd wel mee destijds. Gisteren nog gekeken? Ik ook. Lang verhaal, gaan we niet over praten. Dit is Neil Diamond. Beautiful Noise.

eerste Engelstalige band op het label van Johnny Hoes waren de Limburgse Walkers met Jean Imenay. Imenay, ja, inderdaad. En gevangenen in Texas die oogsten altijd suikerriet, cane bij de Brazos, de rivier daar. Maar de Limburgse Walkers maakten daar dan mais van. There's no more corn on the Brazos. En het werd zo waar, ook een internationaal succes, want ze hebben er geloof ik een miljoen verkocht. Spandau Ballet met Only When You Leave hoorde je. En we hadden ook nog Beautiful Noise van Neil Diamond. Welkom bij Arbeidsvitamine, de hele ochtend op Radio 5 van 9 tot 12. Wat zullen we nu weer eens doen? Deze?

Ja, de link met het Duitse Kraftwerk was snel gelegd. Die elektronica in combinatie met die disco beat en die hele mysterieuze stem van een vrouw die zingt over a new identity. Dat gaf allemaal ruimte aan speculatie over wie zij nu eigenlijk was. Een man of een vrouw en iets daartussenin. En ze heeft daar ook altijd geheim over gedaan. Want een paar jaar geleden was er nog een documentaire waarin haar nogmaals werd gevraagd door iemand die ook uit die hele transgender scene kwam, of ze nou altijd toneel heeft gespeeld. Maar ze liet daar een heel open antwoord achter. En dat houdt ook al het geheim hoog. Dus misschien moet je dat ook maar bewaren als artiest. Dat was wel mooi, hè? Vond je niet? Follow me.

0: Het circusleider James Last. Waarom hoor ik dan altijd weer Veronica kom naar je toe deze zomer? Omdat ze dat zo heel veel gebruikt hebben in die tijd ook. Het was een mooi exotisch stukje muziek. En dan kwam de muziektruc weer voorrijden met Giel van Praag en Tineke. Dat zit gehamerd in mijn, op mijn netvlies. Tot zometeen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
12: De dienst Uitvoering Onderwijs, DUO, loopt €170 miljoen mis. Mensen die geleend hebben in hun studententijd en daarna naar het buitenland vertrekken, kunnen makkelijk van de radar verdwijnen. DUO staat dan met lege handen. Dat komt door een gat in de wet studiefinanciering, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom.
13: Daarin is geregeld dat als DUO 5 jaar geen contact heeft gehad met een student die in het buitenland zit, en die student heeft in al die 5 jaar niks van zijn schuld afgelost, nou dan verjaart dat deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus de eventuele boetes voor achterstallige betaling, want ook die verjaren dan.
12: Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht worden om hun contactgegevens door te geven aan DUO en dat de verjaringstermijn wordt verlengd. De avondvierdaagse in Loosdrecht past een deel van de route aan. De organisatie van het wandelevenement zegt tegen NA Nieuws dat ze willen voorkomen dat kinderen in vervelende situaties komen of worden lastiggevallen. De route gaat nu niet langs het oude gemeentehuis in Loosdrecht, waar een protest tegen een noodopvang escaleerde. Er werd brand gesticht en geweld gebruikt tegen hulpverleners. Er hebben een stuk minder mensen naar de halve finale van het Songfestival gekeken dan voorgaande jaren. Nederland doet namelijk niet mee. Omroep Avrotros boycott het liedjesfestijn omdat Israël meedoet. In dat land is het dit jaar ook allemaal wat minder, vertelt correspondent Sander van Hoorn.
14: Het werd hier wel live uitgezonden natuurlijk door de publieke omroep, maar het is hier een uur later, dus het was al vrij laat. Er hebben veel mensen naar gekeken, schrijft een van de websites vandaag, maar toch minder dan de afgelopen jaren. Dus de meeste mensen zullen wakker geworden zijn met het ochtendnieuws. Nou, de publieke omroep die opent er natuurlijk wel mee, maar bijvoorbeeld het best bekeken ochtendprogramma, daar zat het echt pas na een half uur in de uitzending.
12: En bijna alles wordt gerecycled tegenwoordig, ook fietsen. Bij de fietswerkplaats in Amersfoort hebben ze inmiddels 11.000 fietsen opgelapt. En dat vindt de initiatiefnemer eigenlijk een wonder.
15: Dat mensen zoveel fietsen aan ons geven, daar verbaas ik me elke dag over. De schuur staat vol, maar ze kunnen hem ook een marktplaats zetten. Ja. Maar dat vinden ze dan weer een gedoe. En denken ze, ach, weet je wat we doen? We geven ze aan de fietsenwerkplaats, dan weten we zeker dat die weer goed terecht komt. Het geeft mensen werk. En het geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk. En zo werkt het. En zo zijn we heel circulair bezig. Heerlijk, ja.
12: Ja, er zitten wrakken bij, maar ook hele mooie fietsen, zegt hij tegen RTV Utrecht. Het weer bewolkt met soms zon. En vanmiddag verspreid over het land ook stevige buien. Harde windstoten, kan ook hagel bij zitten en onweer. Het wordt 10 tot 13 graden.
16: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

0: Verder gaat het over een eenzame orgeldraaier, een zuchtende begrafenisondernemer, dronken politici die het volk onderdrukken. Waar het nou precies over gaat, ja, over redders die diep in slaap zijn gevallen. En terwijl ik drink uit mijn gebroken beker, zingt Bob Dylan, vragen ze mij de poort voor je te openen. Radio 5. Juist. Nou, hij is geboren om eeuwig een geheim te zijn voor ons wat dat betreft. Jan uit Aalsmeer doet mee met de arbeidsvitamine. Jarenlang liefhebber van muziek uit de jaren 60 en 70. Hij luistert al sinds die jaren naar arbeidsvitamine, waar deze muziek ook vaak in voorkomt, zegt hij. Gelukkig ook op Radio 5. Ga zo door. En andere aanvragen die hebben we van het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal. De Tweede Wereldoorlog wordt er met hulp van diorama's, tekstborden en film- en fotobeelden onder de aandacht gebracht. Bijzonder fenomeen daar is de kiesjesroute. Een rondgang is dat door het complex voor kinderen onder de 12. En veteranen kunnen ook van gedachten wisselen. Eens per maand al. Dus J. Oldhoff, die stuurde ons de lijst.
1: Arbeidsvitamine. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Song van het Sanremo Festival met Dusty Springfield, die dat natuurlijk als geen ander kon zingen. I Close My Eyes, I Count to Ten. Daarvoor De Vondeling van Ameland. Dat was een nummer van Freek de Jonge, die dat geschreven heeft voor zijn Parlando-show in 2002. Maar bij Boudewijn klinkt het natuurlijk veel poëtischer. En met dat hele mooie orkest erachter. Bijna het hele Doe Maar deed daar trouwens aan mee. En Boni M. hoorde je met Ma Baker.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: En als ik zeg Doe Maar, dan denk je ook aan Ernst Jans misschien wel, een van de vier. En die heeft vandaag de muziekpuzzel op zijn naam. Die puzzel bestaat uit vier stukjes. 1, 2, 3, 4. Die gooien we in eerste instantie niet door elkaar, want het zijn de stukjes 1, 2, 3, 4. Maar jullie moeten ze wel weer door elkaar gooien om tot de goede oplossing te komen. Het is een ochtend uit het leven van Ernst Jans. Het is dus toch zover gekomen, zegt hij, dat jij hier naast me ligt. In de schemer van de ochtend kijk ik naar je gezicht.
2: 1.
3: Kijk ik naar je gezicht.
2: 2.
3: In de schemer van de ochtend.
2: 3.
3: Dat jij hier naast me ligt.
2: 4.
3: Het is dus toch zo ver gekomen.
0: Een maf verhaal is dit, zoals hij het vertelt. Maar zo willen we het natuurlijk niet, dus je mag zelf even bepalen wat de volgorde is. En de prijs die hier op je ligt te wachten is misschien wel het puzzelboek van arbeidsvitamine. Reageren via de NPO Luister-app.

0: zit het toch eigenlijk leuk in elkaar, die liedjes ook. En dan Silly Boy. Het is allemaal zo lekker alsof het een soort karikaturen zijn. Met die simpele teksten. Er was ooit een musical Jersey Boys over die Four Seasons. Die krijgen dan de keuze of ze soldaat willen worden. Of in zaken gaan die dan het daglicht niet kunnen verdragen. Of dan een ster worden. En dan kiezen ze natuurlijk voor het laatste. Helaas is die musical in Nederland niet zo aangeslagen, begrijp ik. Hij is wel hertaald door Jan Rot ooit. Maar ik denk niet dat iemand in Nederland nog wel eens terugdenkt aan Jersey Boys. Dus het zal niet zo'n heel groot succes geweest zijn. Over Doe Maar gesproken, dat was wel namelijk een musical. Ben je daar toevallig naartoe geweest, Ellen, uit Rijsdijk? Of Ellen Rijsdijk?
1: Nee. Nee? Ik ben niet naar de musical geweest. Maar wel naar alle reunieconcerten, maar niet naar de musical.
0: Oh, je hebt wel een reunieconcert gezien. Oh, wat leuk. Hoe was dat?
1: Ja, ja.
0: Want ik heb ze geen van allen gezien.
1: Oh, nou, de eerste was eigenlijk het allerleukste. Dat was in Ahoy.
0: In 2000?
1: Ja, dat is al best wel even geleden, ja. En waar ben ik nog mee geweest? Tilburg, in Groningen. Allemaal fantastisch.
0: Ja, en je bent
1: NCD,
0: dus...
1: ja. De laatste ging helaas niet door.
0: Nee, waarom niet? Weet ik niet eens meer.
1: Toen was hij niet vriend ziek.
0: Die is toch jammerlijk overleden ook inderdaad.
1: Ja.
0: En je bent net iets te jong om het allemaal te hebben meegemaakt toen de meiden voor het podium stonden te schreeuwen, denk ik.
1: Nou, ik heb het wel meegemaakt, maar ik was nog te jong om daar naartoe te mogen.
0: Oh,
1: dus ik was denk ik 13, 14, denk ik, zoiets.
0: Oh.
1: Dus ik heb het later wel ingehaald.
0: Ja.
1: Niet schreeuwend, maar wel...
0: Wie was je favoriet dan? Ernst Jans of Henny Vrienden?
1: Want het zat... Nee, ik vind Ernst Jans is wel mijn favoriet, ja.
0: Het is dan toch zover gekomen dat jij hier naast me ligt. In de schemer van de ochtend kijk ik naar je gezicht. Wat heb jij ervan gemaakt?
1: 4, 3, 2, 1.
0: Oh, helemaal omgedraaid dus.
1: Ja.
2: De arbeidsvitamine puzzel.
3: 4.
4: Het is dus toch zo ver gekomen.
3: 3.
4: Dat jij hier naast me ligt.
3: 2.
4: In de schemer van de ochtend.
3: 1.
4: Kijk ik naar je gezicht.
0: Ja! Het is hem helemaal. Nou, ik denk dat Ernst Jans trots op je zal zijn als hij het hoort.
1: Oké.
0: Okay. Ik geef mij het puzzelboek van arbeidsvitamine.
1: Nou, leuk. Dankjewel.
0: Nou, leuk dat je meedeed. Fijne dag.
1: Goed.

De Golden Earring in 1969 met nog niet het indrukwekkende drumgeluid van Cesar Zuiderveld. Dit was Siep Warner op dit mooie, lekkere, lome liedje. En nou de 45 Miles. Daarvoor Do You Love Me van Sheriff Dean. Heel lang is onbekend geweest wie die dame is die dan met hem meezingt. Dat blijkt Evelien de Haas te zijn uit België. Tegenwoordig podologe. En die hele hoge stem is van haar. Arbeidsvitamine. Deze ken je. Danny Vera.

Het is spuuglelijk geproduceerd met die Van God en die... Het klaar versimpelde doorheen, maar het staat natuurlijk als een huis nog steeds. Omdat het Sony en Cher zijn. En daar valt verder niet over te onderhandelen. Ik heb hier nog een beetje muziek van Masada. Ook op de aanvraaglijst. Sayang E is dit. Terug van...

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
14: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Klerk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Klerk kun je rekenen.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, €1,69. Dat is lekker.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
19: De politie heeft bij de rellen in Loosdrecht 3 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Ze komen niet uit Loosdrecht zelf, maar uit Amersfoort, Huizen en Kortehoef. Gisteravond hebben relschoppers brand gesticht bij de tijdelijke noodopvang en geweld gebruikt tegen hulpverleners. Straks is er een persconferentie. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten gaat reageren. Verslaggever Danny Simons is in Loosdrecht en hoort wisselende reacties.
20: Er kwam hier net een vrouw langs en zij zei tegen mij... ja, ik snap wel dat het gisteravond is gebeurd, dat het uit de hand liep. Het is niet chic, maar we zijn heel gefrustreerd. En die frustratie merk je ook heel erg op de hekken hier langs het gebouw. De woede richt zich vooral tegen de burgemeester hier van de gemeente Weidemeren. Er kwam ook net een vrouw hier langs en die vrouw schreeuwde vanaf de andere kant van het hek... ik schaam me voor wat er gisteravond is gebeurd.
19: Ja, volgens de waarnemend burgemeester van Loosdrecht hebben de gebeurtenissen diepe impact op de bewoners van de noodopvanglocatie. Straks is er dus een persconferentie. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden van dit jaar zo'n 12%, zegt deze energiedeskundige.
21: In 2023 en 2024 was het maar ongeveer 5%. En ik was ervan uitgegaan dat het nog steeds een vergelijkbaar percentage zou zijn, maar het is meer dan verdubbeld.
19: Wat volgens hem meespeelt is dat er ook langetermijncontracten zijn waar deze bedrijven niet zomaar vanaf kunnen. De A12 bij Arnhem is vanmorgen weer open gegaan. Rijkswaterstaat was een dag eerder dan gepland klaar met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Het onderhoud begon 7 weken geleden en leidde geregeld tot lange files. Maar het verkeer kan nu weer over alle 8 rijstroken. Wel zijn er tussen 18 en 31 mei nog nachtafsluitingen voor asfalteringswerkzaamheden bij de IJsselbrug. En Duitsers doen steeds vaker hun boodschappen in Nederland, omdat dat goedkoper is. Het is dus niet alleen zo dat er vanuit hier bussen met koopjesjagers naar Duitsland gaan, andersom ook. Want in Duitsland zijn drogisterijproducten als deodorant en zonnebrand goedkoper, maar in ons land de jam, ketchup en rode kool, zegt deze retaildeskundige bij RTL.
22: Het zijn vooral producten die hier ook populair en goed ontwikkeld zijn. Dus denk bijvoorbeeld aan een categorie als snacks, hè, frikandellen, kroketten, dat is natuurlijk een typisch Nederlands product. En daar zijn veel concurrenten binnen een categorie en dat drijft de prijzen naar beneden. Het verschilt echt van product tot product.
19: Ja, wie dus een volle boodschappenkar haalt, is niet per se goedkoper uit. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook met harde windstoten, onweer of hagel. Tussendoor af en toe zon en het wordt maximaal 13 graden.
23: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Miami als epicentrum van de zonnige disco-muziek. Gouden en platina plakken aan de muur van Harry Wayne Casey bewijzen het gelijk. En is hij nog bevriend met Richard Finch, vroeg me af. Nou ja, er zijn heel veel juridische oneenigheden geweest. Dus die Finch heeft al zijn royalties overgedragen aan Casey. Dus die zit er warmpjes bij. That's the way I like it, in de arbeidsvitamine. De aanvragen komen de hele ochtend van het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal, dat voor een belangrijk deel door vrijwilligers draaiende wordt gehouden. Lezingen en debat blijven inhoud geven aan dat museum. En verder zijn er aanvragen

Mississippi stroomt door Limburg is een boek van Lou Wellet en Harm Peter Smilde dat een paar jaar geleden uitkwam. Het was Smile met Pussycat. Tony Wellet heeft een dochter, is inmiddels 37, zag ik laatst. En Marianne Veldpaus is er ook nog. Helaas is Betty er niet meer, maar we luisteren nog veel naar Pussycat, want het is nog steeds heerlijk materiaal om te luisteren. Dave Barry hoorde je met This Strange Effect en John Farnham met Your The Voice. Dit zijn Benny en Björn van ABBA op oorlogspad met Chess. En daar speelde Murray het hoofdrol in.

0: Chantal hier in de studio heeft die bril van André van Duin voor ogen, waar die tranen uitkomen. Het is wel een soort huilbui. Maar niet voor niks een blues-huilbui, om het zo maar te zeggen. Het is muziek uit 71, maar 10 jaar later zong blueszanger Oscar Benton, bekend van All I Ever Need Is You met Monica Benton bijvoorbeeld, zong dit. En het kwam in de film terecht in Frankrijk van Alain Delon, zijn regiedebuut destijds, Pour la peau d'un flic. En er zijn toen een enorme hoop exemplaren verkocht van die plaat in Frankrijk ook. Dat hadden we nog meer. Kate Bush met Wuthering Heights. En hier gaat Ramses Shaffi optreden voor jullie.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

De Amerikaanse Susie Quattro maakte de oversteek naar Europa in 1971... en stond toen eerst in het voorprogramma van Slade en Thin Lizzy... gehuld in een leren pak voordat ze zich aan de zijde van softrocker Chris Norman schaarde... in het leuke duet dat ze samen opnamen, Stumbling In. Dire Straits hoorde je met Romeo en Juliet. Dat verhaal over onmogelijke liefde. En dit gaat over The Tracks of My Tears. Smokey Robinson.

Een liedje van 45 jaar oud. Hoe zou die het doen op het Songfestival van dit moment? Nou ja, als een soort pastiche. Als een rock'n'roll pastiche. Ik kan me nog best voorstellen dat het leuk zou zijn met die kleurtjes van ze. Bugs Fizz was dat. Dit is wel dan Jan Douwe-Kroeske, denk ik. Die ontdekte die band. Venice.

0: Joni Mitchell is dat met Big Yellow Taxi. De One Takers, die zijn altijd het leukste, want dat is in één keer opgenomen. Dat kan je nog steeds horen na al die jaren. We hebben vandaag de aanvragen gehoord van het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal en van Jan in Aalsmeer. En mocht je er ook bij willen zijn, dan weet je ons hopelijk te vinden via arbeidsvitamine.nl. Je kunt ook nog lekker puzzelen en een boek winnen, maar dat moet je dan via diezelfde website even uitzoeken. Lunch lekker met Daniel Dekker. Maak er een mooie dag van. Tot morgen.
1: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
14: Goedemiddag, Daniel. Voor de rellen bij de noodopvang in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 daarvan zijn minderjarig. Verslaggever Josephine Trehi is in Loosdrecht, waar zo een persconferentie begint.
15: Eentje komt uit Korte Hoef hier in de buurt. Die zou geweld hebben gebruikt tegen politie en een journalist. En de ander komt uit Amersfoort en die zou ook geweld hebben gebruikt en stenen en fakkels hebben gegooid.
14: Een derde verdachte komt uit Huizen. Gisteravond liep het AZC-protest in Loosdrecht volledig uit de hand. Er brak brand uit in de bosjes die tegen het oude gemeentehuis aanstaan, waar asielzoekers tijdelijk worden opgevangen. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig. In Apeldoorn werden 5 relschoppers opgepakt. Alle scholen in Arnhem komen met een gezamenlijke oproep aan ouders: geef je kind zo laat mogelijk een telefoon. Ze maken zich zorgen over de ontwikkeling van leerlingen.
16: Ze worden er niet slimmer van, zal ik maar zeggen, niet socialer. En de meeste ouders worstelen ermee. Geef ik mijn kind zelf niet een smartphone, want het is een enorme groepsdruk om het wel te doen. Dus we sluiten aan bij meerdere initiatieven die je ziet nu in het land en ook internationaal. Van jongens, stel het uit, doe het niet.
14: Niet alleen scholen, ook BSO's, maatschappelijke organisaties en de gemeente Arnhem staan achter die oproep. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar buitenschool zouden kinderen dus ook geen smartphone moeten hebben, vinden ze. Rijkswaterstaat verwacht een van de drukste avondspitsen van het jaar. Veel mensen gaan een weekendje weg vanwege hemelvaart, en ook het slechte weer kan leiden tot meer vertraging. Vorig jaar stond er volgens de ANWB op de woensdag voor hemelvaart zo'n 1000 kilometer aan file. En zaterdag is het zover, dan begint Harry Styles aan zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena. Hij is al in Amsterdam. En daarom proberen sommige mensen om hem in het wild te spotten.
17: Ik dacht, ik moet even denken, waar zou hij naartoe gaan? Ja, als hij gewoon een broodje gaat eten. Ik denk dat hij bij voor 9 zo'n lekker kaasvlees gaat eten. Maar ik sta hier ook alweer even, knoop hier een beetje op en neer. Ik heb nog niet gezien.
14: Ja, om te voorkomen dat de fans gaan kamperen rond het stadion hangen er schermen met daarop de waarschuwing dat dat verboden is. Het weer, af en toe zon, maar er vallen verspreid over het land buien, plaatselijk met onweer en harde windstoten. En het wordt niet warmer dan een graad of 13.
13: Dankjewel, Caroline. En tot straks, hè.
14: Tot zo weer.
12: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: allerbeste evergreens. We hebben ze weer op het menu staan vandaag.
1: Gezellig.
0: Dat belooft het wel te worden, want zometeen hebben we Erik Dijkstra aan de telefoon. Die heeft een boek geschreven over topsporters en topcoaches. En Elske de Wal, die zag je nog op Koningsdag in Dokkum optreden. Die heeft een nieuw liedje uit en die komt ze laten horen. Ook aan jullie natuurlijk. Woensdag 13 mei, dit is Lunch.

0: De allergrootste hits in het midden van de jaren 80. Wekenlang bovenaan in de Nederlandse hitparades. En we hadden daarvoor nog Eamon Corner. Aan het einde van de jaren 60. Een groot hit, If Paradise is Half as Nice. En dat is dan weer een echte evergreen. Die hoor je alleen hier op NPO Radio 5. Nogmaals, goedemiddag. En eet smakelijk. Wat voor een effect heeft druk op de manier waarop topsporters en topcoaches hun sportcarrière hebben beleefd? Er was al een podcast over, Druk in het hoofd van kampioenen. En nu is er ook een boek van met daarin 23 verschillende portretten. Geschreven door Erik Dijkstra. Erik, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Goed.
0: Laten we daarmee beginnen. En gefeliciteerd natuurlijk met je nieuwe boek.
1: Dankjewel. Ik ben, al zeg ik het zelf, ontzettend blij mee. Want het is echt heel mooi geworden.
0: Oh, wat fijn. Ja, dat is een mooi vervolg op die podcast die je al eerder maakte, hè?
1: Ja, het boek is eigenlijk nog uitgebreider. Ik heb zelf portretten geschreven van 23 sporters waar ik eigenlijk heel erg fan van ben. En ik heb een portret geschreven over hun loopbaan en de manier waarop ze mentale druk, mentale stress hebben ervaren. En jij krijgt allemaal stukken interview heb ik uitgeschreven. Ik ben heel blij mee.
0: Ja, noem eens een paar van die favoriete sporters dan van jou.
1: Bijvoorbeeld Annemiek van Vleuten. Daar ben ik al mijn hele leven eigenlijk al wel fan van geweest. En kijk, Annemiek van Vleuten, al die sporters hebben last gehad van de druk. Altijd. En Annemiek van Vleuten die zei op een gegeven moment, ik heb een switch gemaakt in mijn leven dat ik me alleen maar druk maak over dingen waar ik invloed op heb. Dus niet meer op dingen waar ik geen invloed op heb. Of het nou regent, of dat je, weet ik veel, problemen krijgt met organisaties of zo. Daar kun je allemaal niet zoveel aan doen. En toen dacht ik van, ja, verdorie. Ik heb ook wel eens dat ik kwaad ben over mijn eigen omroep of over de NPO of zo. Maar daar heb ik gewoon niet zoveel invloed op. Dus concentreer je op de dingen in het leven waar je invloed op hebt.
0: Ja, ik wilde net zeggen, dat is natuurlijk sowieso al altijd een goede levensles, hè?
1: Dat is een hele belangrijke levensles. Dat zou ik meer mensen moeten doen, maar ja. Dat is wel verdomme lastig voor jou.
0: Ja, nee, natuurlijk. Het is het moeilijkste misschien wel ook wel van het leven. Hey Erik, maar vroeger hoorde je daar nooit zoveel over, hè? Over die mentale druk. Dat liepen de sporters dan maar gewoon mee rond. Er waren natuurlijk ook heel veel mooie sportprestaties. Of het nou het voetbal is, of het wielrennen, of welke sport dan ook.
1: Nou ja, dat is natuurlijk belangrijk. Want het is ook veranderd de afgelopen jaren. Tegenwoordig leven we in een tijd waarin sporters, en die vormen daarmee ook eigenlijk een voorbeeld voor gewone mensen, zoals jij en ik. Sporters durven daar eerder en eerlijker over te vertellen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook gepraat met Jaap Stam. Ja, Jaap Stam, daar was ik vroeger gewoon een beetje bang voor, weet je wel. Jaap Stam, die was al kaal in de tijd dat alleen hooligans en skinheads waren kaal, weet je wel. Maar ja. Jaap vertelde, die van de eerste wedstrijd bij SV Kampen tot de laatste wedstrijden bij Ajax heeft hij altijd stress gehad, altijd druk. En die was op een gegeven moment, die was gewoon blij dat het klaar was met zijn loopbaan. Dat vond ik wel bijzonder om te horen eigenlijk.
0: Nou, ik weet dat nog wel. Ik was toen redelijk bij Ajax betrokken en ik weet ook dat hij toen opeens ook weg was.
1: Ja, die is vrij abrupt gestopt ook eigenlijk. Hè. Die had zich toch over laten halen om nog langer door te gaan. En wat ik ook boeiend vond, is dat Jaap eigenlijk zijn hele carrière altijd ook stress heeft gehad. Omdat mensen altijd dachten van, ja, dat boertje, ik kan hier niveau wel aan. En het was zo toen hij ging naar Cambuur, hij ging naar Willem II, hij ging naar PSV, weet je wel. Altijd waren de mensen die zeiden van, ah, dat kan hij eigenlijk niet aan. Hij ging naar Manchester United, toen kreeg hij weer hetzelfde. En het mooie vind ik van de verhalen die sporters vertellen, is dat ze zeggen, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. Maar ik heb het ook nodig om te kunnen presteren. Het is dus ook een soort van brandstof om tot prestaties te komen.
0: Ja, dat maakt het ook bijzonder, denk ik. En je hebt ook gesproken, zag ik, met Guus Hiddink. Dat is dan weer iemand die het natuurlijk al wat langer doet dan 2 weken, zeg maar. Dus die heeft er natuurlijk misschien weer een hele andere kijk op, omdat dat in een andere tijd ook was, hè?
1: Guus Hiddink vertelde wel echt een goed verhaal. Die vertelde dat hij ooit was die trainer van PSV. Dat was voor het eerst dat hij hoofdtrainer werd. En toen kreeg hij gedonden met Wim Kieft. Die speelde niet meer zo goed, maar er waren ook spelers die wilden Kieft uit het elftal hebben. En Hiddink voelde zich daar slecht over. Toen kwam hij bij de kapper, want Hiddink heeft al 60 jaar dezelfde kapper in de Achterhoek. En die zei, ja, verdorie Guus, je haar valt uit. En dat kwam door de stress. En toen had hij de situatie met Kieft opgelost. Hè. Ze konden weer door 1 deur. En toen kwam hij weer bij de kapper een paar weken later. En toen zei die kapper in de Achterhoek, godverdimme Guus, het haar groeit weer aan.
0: Wat mooi, joh.
1: Ja, prachtig, ja. Toch?
0: Ja. In je voorwoord, dat las ik, zeg jij dat je zelf ook anders bent gaan denken.
1: Ja.
0: Hoe uitziet dat dan?
1: Nou ja, dat ik in het verleden ook wel eens, daar begint het boek ook mee. Dat bijvoorbeeld Femke Heemskerk, die zwemster, die vertelde ooit 10 jaar geleden over dat zij last had van demonen in haar hoofd. En zij bedoelde toen mentale druk. En ik heb daar ook wel eens lacherig over gedaan. Dat ik dacht van, wat een onzin, wat een flauwekul, of je moet gewoon stoer wezen. En ik ben daar anders naar gaan kijken. En ik vind dat wij ook wij in de media, mogen ook wel eens kritisch zijn. Maar wij voeren vaak de druk heel erg op sporters. En dan is het in ieder moment is het fantastisch. En als dan een bal binnenkant paal er toch weer uitgaat of zo, dan is het in één keer allemaal kloot en ze kunnen er niks van. En ik vind dat wij best wel eens in de spiegel mogen kijken, wij als media, maar ook als publiek, dat je ook wel wat meer compassie mag hebben met topsporters.
0: Ja, niet te snel oordelen ook natuurlijk, hè?
1: Dat doen we heel snel.
0: Nou, met alles, Erik, dat betreft is het natuurlijk al heel veel veranderd. Dat doen we met alles bijna wel, hè?
1: Ja, maar sport is altijd een gecomprimeerde versie van het leven, weet je wel. Als je dan nog, maar dat hebben we ook in het hele leven. Dat hebben we natuurlijk ook met politici. Dat zeg je ook al. Ze zitten nog in 2 maanden of het is allemaal weer kloten en ze moeten weg. Ik denk, jezus man, geef mensen wat meer liefde en wat meer tijd. En wat minder die verdomde druk altijd erop. Ja.
0: Het is een heel mooi boek geworden. Druk in het hoofd van kampioenen. Het is inmiddels helemaal officieel uitgekomen. Nou, ik ga er heel veel succes mee wensen. Dat heb je mooi gedaan.
1: Nou, grote dank. Wat lief dat je dat zegt.
0: Ja, nee, en ik denk, misschien komt er wel een deel 2. Want ik neem aan dat je nog wel wat op je wensenlijstje hebt staan, misschien.
1: Ja, nou ja, ik zou wel eens met internationale sporters over willen praten. Daar ben ik ook benieuwd naar, weet je wel. Weet je nog een paar jaar geleden dat je die Simone Biles, die Amerikaanse turnster, die ook in één keer zei van ja, ik trek het gewoon allemaal niet meer. Dat voelt ook boeiend toen.
0: Ja.
1: En als ik heb je meer voorbeelden natuurlijk.
0: Ja. Nou, leuk. Dat is een goed idee, Erik. Ik kom je wel weer tegen. Hè. Veel succes met je boek, man.
1: Oké, man. Dankjewel.
0: Oh, ja.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik zat natuurlijk weer met mijn dikke reet naar de camera. Ik zeg, dat wordt zeker een promo. Ja hoor, ons is die gooi wel een promo. Dus nou, oké. Okay.
0: En dit ook.
2: Wat doe jij toch veel?
3: Ja, zoals mijn eigen man Martijn altijd zegt, had je maar eens een hobby als vissen of zo. Daarmee bedoelt hij dan dat ik dan in ieder geval een hobby zou hebben. Want ik heb nu van al mijn hobby's mijn werk gemaakt. Zodat ik volgens zijn definitie eigenlijk altijd aan het werk ben.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

keer gaan we terug naar 1940 voor de originele versie. Die werd geschreven en uitgebracht door Willie Walker en Gene Sullivan. Inspiratie voor het liedje kregen ze dankzij een nachtelijke autorit door de staat Texas in Amerika, terwijl de weg verlicht werd door de volle maan. Elvis nam zijn versie op, dat deed hij op 2 september 1956. En zoals we dat weten van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley had altijd wel een paar opnamen nodig om het helemaal goed te krijgen. Dit keer was hij na 10 opnames tevreden over het resultaat. En vervolgens zette hij dat op zijn album Elvis en bracht hij het nummer begin 1957 ten gehoor op de televisie bij de Ed Sullivan Show. Ja, dat was toen een televisieprogramma in Amerika. Daar keken toen 50 miljoen mensen naar. Dus altijd niet, dat denk ik wel, ja. Hier is Elvis Presley, When My Blue Moon Turns to Gold.

0: Waar hoor je hem nog? Nou, hier op NPO Radio 5 natuurlijk. Elvis Presley was dat. Het is 12:30, het laatste nieuws met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Oud-PVV-minister Faber heeft zich schuldig gemaakt aan stemmingmakerij toen ze het noodrecht wilde gebruiken om het strengste asielbeleid ooit in te voeren, zoals zij dat noemde. Dat blijkt allemaal uit stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Daarin staat dat ze volgens ambtenaren aan het graaien was naar argumenten, en ze waarschuwde Faber ook dat dat noodrecht het niet zou halen in de Kamer, maar ze zette het toch door. Het laboratorium waar vorig jaar de gegevens van honderdduizenden vrouwen werden gestolen had veel meer moeten doen aan de beveiliging, zegt de inspectie. Als het zich had gehouden aan de regels rondom het beveiligen van persoonsgegevens, dan was de kans op een hack volgens de inspectie kleiner geweest. Het datacenter in Almere werkt weer. 5 dagen geleden was er een grote brand en konden tientallen bedrijven, gemeentes en scholen niet meer bij al hun systemen. Nu weer wel, maar het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog steeds bezig.
2: Daniel Dekker, Dierennieuws.
1: Ja, het was even paniek bij een kinderboerderij in Nieuw-Vennep deze week, want tijdens een koffiepauze van de vrijwilligers bleken 2 babybergeitjes er opeens vandoor te zijn gegaan. Helemaal verdwenen, nergens meer te zien, terwijl ja, die moeten nog melk drinken bij hun moeder.
3: Ja.
1: Na een urenlange zoektocht belden medewerkers de politie. Deze vrijwilligster was thuis en kwam ook mee helpen zoeken.
4: Vanuit Amsterdam die auto ingesprongen, haar opgehaald en meteen vol gas deze kant op om te gaan helpen met zoeken.
5: Nu kom ik hier aanlopen en zie ik opeens 2 kleine geitjes bij de moeder.
6: Ja, en zijn we heel erg blij. En hoe ze daar dan gekomen zijn, ja, weet je, hebben ze toch een verstopplek gevonden die wij echt niet hebben kunnen vinden met z'n allen? Of zijn er andere dingen gebeurd? Ja, we weten het niet. De geitjes kunnen het niet navertellen.
5: Ik zou bijna willen zeggen gekkigheid.
3: Ja.
5: Nou, behoorlijke gekkigheid, ja.
0: Die zijn al uit Amsterdam komen rijden en toen waren ze alweer terecht.
1: En toen waren ze weer terecht, ja. En de verslaggevers van NH die hield er nog een microfoon onder die geitjes. Maar nee, er kwam niet meer uit dan...
0: waren druk aan melk aan het drinken.
1: Aan het mekkeren, ja. Ja, precies.
0: Nou, mooi dierennieuws. Wel goed afgelopen, de paniek in Nieuw-Vennep.
1: Ja. Het is al mooi op zijn pootjes terechtgekomen. Het weer, er trekken buien over met soms stevige windstoten. Onweer of hagel, het wordt niet warmer dan 13 graden. Vanavond, vannacht en morgen ook buien en dan een graad of 12.
0: Oké, dankjewel Carolijn.
1: Let op voor die avondspits, hè, die gaat vroeg beginnen.
0: Ja, dat hoorde ik. Ja, maar dan ben ik al lang thuis, joh.

0: dubbeldekker quiz. Het gaat om dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Je hoort zometeen twee fragmentjes van hetzelfde nummer. En we willen graag weten welke artiest er het eerst mee was. 1. Is dat van de mamas en de papa's natuurlijk, met Dream a Little Dream of Me.
1: 2.
2: Dream a little dream of me.
0: En dat is Doris Day. Zijn bal op de tv. Wat is weer een ander liedje van Doe Maar natuurlijk. Wie was er eerder? Dubbeldekker 1, Mama Cass of dubbeldekker 2? Doris Day. Jullie mogen het zeggen natuurlijk.

0: Nou, daar waren ze nog een keertje. Dream a little dream of me. De eerste van Mama Cas, de tweede van Doris Day. En aan de telefoon heb ik Willem uit Ede. Willem, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je de lunch al achter de kiezen?
1: Ik wist het meteen.
0: Nee, heb je de lunch al achter de kiezen, vroeg ik.
1: Oh, de lunch? Ja, die oog, man. Dat heb ik om 12 uur.
0: 12 uur, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan beginnen wij ook. Dan zien wij hier de broodjes al staan.
1: Ja, nou, ik moest ze zelf maken, hoor.
0: Ja, je moest ze zelf maken, hè? Nou, ja, we willen ook nog wel eens helpen, hoor.
1: Oh, nou, graag.
0: Ja, zo heel af en toe. Willem, je zei wel dat je wist het meteen, dus geef ook maar meteen het antwoord.
1: Doris Day.
0: Ja, Doris Day, natuurlijk. 1957 was het al, Willem.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Mijn geboortejaar.
0: Is dat je geboortejaar? Mama Cas deed dat in 1968, datzelfde liedje. Je hebt de Omroep Max sokken gewonnen, Willem.
1: Dat is mooi.
0: Ja, dat is alvast een goed begin van onze quiz. He?
1: Dat bedoel ik. Nou.
0: Je weet hoe het werkt of niet?
1: Ja, ik krijg vragen en daar mag ik antwoord op geven.
0: Zo is het.
1: En als ik het drie keer goed doe, zou ik een kaas gehad hebben.
0: Nou, jij kan, als ik met vakantie ben, dit programma wel even overnemen. Want je hebt het helemaal goed in het snotje, hoor.
1: Nou, mooi als je dat goed betaalt.
0: Ja, nou.
1: Ja, oké.
0: Vanuit Ede, ik weet het niet. Ja. Mama Cas maakte jarenlang deel uit van de mamas en de papas. Willem, inmiddels ben ik gewoon met de quiz begonnen, hoor. Welke van de volgende drie nummers werd een hit voor die groep in 1966? Antwoord A, I Don't Like Mondays. Antwoord B, Monday Monday. Of antwoord C, The Manic Monday.
1: Nummer 2, ja.
0: Die I Don't Like Mondays is van de Boomtown Rats. En die Manic Monday van de dames van de Bengals. Welke Nederlandse groep, Willem, let goed op. Zit je of sta je eigenlijk?
1: Ik zit lekker.
0: Ja, lekker blijven zitten. Welke Nederlandse groep bracht in 1982 het album Doris Day en andere stukken uit?
1: Doris Day en andere, dat is... Doe maar.
0: Doe maar, ja. Nou, nu komt hij toch dichterbij, hoor, die lus lekker kaasschaaf.
1: Ja, mevrouw staat al klaar.
0: Wie
1: om hem aan te nemen.
0: Ja, nou hier, daar gaat hij. Ilse de Lange viert vandaag haar 49e verjaardag. Gefeliciteerd, Ilse. Wat is de naam van het liedje waarmee ze in 2014 meedeed aan het Eurovisie Songfestival met de Common Limits?
1: Ilse de Lange, Common Limits.
0: Ja, ik ga je meer keuze krijgen.
1: Je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
0: Ik ben geweldig, hè? Dat hoort vaker. A, Eye of the Storm. Antwoord B, Through the Storm. Of antwoord C, Calm After the Storm.
1: C.
0: Ja, C is het. Zo goed, Willem, dat je ook helemaal rustig bent gebleven. Daarom zei ik ook, sta of zit je?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik hem zelf moeten zeggen, had ik hem niet geweten. Als je hem hoort, weet je het.
0: Ja, precies. Nou, daarom hebben we hem ook even meer keuze geweten. Lunch lekker kaasschaaf, kom naar je toe.
1: Nou, mooi.
0: En ik wens je nog een hele mooie dag vandaag, Willem.
1: En jij ook, en een hele rustige middag.
0: Vergeet niet de radio aan te laten staan, hè?
1: Ik zet hem zo weer aan.
0: Goed zo.
1: En dan hoor ik je morgen weer.
0: Ja, anders morgen weer. Welke wil je horen, Doris Day of Mama Cas eigenlijk?
1: Mama Cas.

Daar is hij dan, op haar verjaardag. Gefeliciteerd Ilse de Lange met ook die nieuwe single, dat was Something Good. Zometeen lunchen we gezellig verder hier op NPO Radio 5. Tot zo!

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
16: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 1 uur nieuws met Renate Kok. Goedemiddag, Renate.
20: Goedemiddag. Oud-minister Faber van Asiel bleef het noodrecht doorzetten zonder dat er juridische of feitelijke onderbouwing voor dat besluit was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Er was destijds heel veel te doen om die zogenoemde dragende motivering, vertelt politiek verslaggever Nienke de Zoete.
21: Er moest een hele goede reden zijn om de Tweede Kamer tijdelijk buitenspel te zetten om heel snel strenge asielmaatregelen door te voeren. En dat was Faber van plan. Ja, daarvoor zijn eigenlijk buitengewone omstandigheden nodig. En Faber beweerde altijd dat ze die motivering had, of bijna had. Maar uit de stukken blijkt dat haar ambtenaren daar tot op het laatst heel anders over dachten.
20: Nou, PVV-minister Faber maakte zich volgens haar ambtenaren schuldig aan stemmingmakerij en ze graaide naar argumenten, zeggen ze. 2 jaar geleden wilde Faber het noodrecht invoeren voor het strengste asielbeleid ooit. Na het geweld bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond zijn er 3 mensen aangehouden. Het gaat om een man uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en Amersfoort. Deze Loosdrechter is inmiddels helemaal klaar met al het geweld, ook nog eens door mensen van buitenaf.
22: Ik vind dat de mensen het verstand moesten gaan gebruiken.
23: En wie bedoelt u dan?
22: Nou, die mensen die hier allemaal staan te demonstreren, die hier helemaal niet wonen, die allemaal mee herrie komen maken. Dat vind ik het allerergste.
24: Ik bedoel, die mensen hebben plek nodig in Nederland. En laten we er een beetje toleranter mee omgaan.
0: Ik begrijp dat ze het eng vinden, maar die mensen hebben toch onderdak nodig. Als het andersom was, zouden we toch reuze blij zijn als wij ook een plekje kregen.
20: Nou, premier Jetten noemt die brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En asielminister Van den Brink roept politici op om geen olie op het vuur te gooien. De man van 73, die gisteren dood is aangetroffen in zijn woning in het centrum van Amsterdam, die is vermoedelijk slachtoffer geworden van een misdrijf, zegt de politie. De man heeft mogelijk al langer in de woning gelegen. Agenten vonden zijn lichaam eergisteren. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 illegale vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Brabant. De verkoop van die nicotinezakjes en vapes met een zoet smaakje is verboden. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun spullen via de zwarte markt kopen. Het weer dan stevige buien met kans op onweer, hagel, windstoten. Tussendoor misschien ook wat zon. Graad of 12 is het. Tijdens de buien door is het een stuk koeler. Ook morgen buien en fris.
18: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: toch de zon op je radio met Rafaella Carrà. Nog gezellig een uurtje lunch hier op NPO Radio 5. Het radioseizoen met de allerbeste evergreens. Zometeen Elske de Wol. Jawel, je gaat alles horen over haar nieuwe single Cheap Perfume. Het is weer een heel goed liedje geworden, hoor. En ik zag het dus ook in Dokkum. Op een boot bij de koninklijke familie natuurlijk tijdens Koningsdag. En wat ook nog eventjes over hebben natuurlijk. Is er nog iemand in Nederland die zit te luisteren die denkt, nou, ik weet niet wat die gozer weer allemaal aan doen is vandaag, maar ik zou me wel eens serieus met die muziek willen bemoeien.
1: De beleggingstips.
0: Nou, dat kan altijd. Veel verjaardagen vandaag namelijk. Ilse de Lange, die is dus jarig. Hadden we al gefeliciteerd. Imka Marina hebben we net een appje gestuurd. Die wordt 85 jaar jong. Johnny Logan, die belde ons zelf. 72 kaartjes blaast hij uit. Toch ook wel de man van het Eurovisie Songfestival. En ook Stevie Wonder is jarig. Die wordt vandaag 76. Mooie gelegenheid om op zoek te gaan naar zijn allerbeste liedje. Is dat wat? Het beste nummer van Stevie Wonder. Welke moed dat zijn? Je mag het laten weten via de NPO Luister-app.

0: weet het niet zeker meer, maar volgens mij stond dit nummer ook in de Evergreen Top 1000, de afgelopen editie in ieder geval. De New London Chorale, samen met Vicky Brown. Stay with me till the morning, and the photo of the trucks, and with a girl like you uit 1966. Zo, nou, goedemiddag, welkom opnieuw. En als je nog aan het eten bent, wens ik je een heel smakelijk eten natuurlijk. Hier in onze lunchtafel aangeschoven, de enige echte Elske de Wal. Zo, nou, dat vind ik leuk om jou weer even te zien.
1: Ja.
0: De laatste keer dat je zag, was je op televisie.
1: Dat kan goed kloppen.
0: Toen was je in Dokkum.
1: Ik was in Dokkum.
0: Bij de koninklijke familie.
1: Klopt, in een mooie glitterjurk.
0: Jazeker.
1: Op een maandagochtend.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het zag er prachtig uit, je stond op een boot, hè?
1: Ik stond op een, ja, dit verhaal wordt steeds gekker. Ik stond op een boot, inderdaad. Ik mocht het Koningsdag openen met het volkslied.
0: Ja, en dat heb je al eens vaker gedaan, dat volkslied. Friese volkslied, hè?
1: Of, het Friese volkslied heb ik niet zo heel vaak gedaan. Gek genoeg, als Friesin. Maar dat zingen we niet dagelijks. Nee. Niet elke keer als we opstaan zingen we het Friese volkslied.
0: Nee, toch niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, iedereen komt in Friesland ook gewoon normaal zijn bed uit.
1: Heel normaal.

0: Ja. Maar ja, dat was wel even een ding natuurlijk.
1: Ja, het was vooral... van tevoren dacht ik ook... ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Want inderdaad, op een boot. En je moet toch best wel rekening houden ook met protocollen. En het moet wel modern zijn, maar ook weer niet zo modern dat je het hele volkslied verbouwt. Dus we zijn er wel lang mee bezig geweest. Maar uiteindelijk op het moment zelf, ja, dan is het 1 minuut en is het voorbij.
0: Ja, ja. Dat is ook weer waar, ja. Ja. En hebben ze nog gereageerd?
1: Zij moesten natuurlijk snel door. Dat Koningsdag is voor hun natuurlijk een soort race.
0: Oh.
1: Dus we kregen wel een dankjewel en een knikje.
0: Oh,
1: maar
0: was...
1: ja, ik stond natuurlijk op de boot, dus ik kon ze ook geen hand geven.
0: Nee, dus... ja, nou, ik zag je nog wel een stukje... Och. Ik zag je een stukje klimmen ergens.
1: Ja. Ja, dat was niet handig. Wat? Ik dacht namelijk, ja, ik moest daarna een liedje van Queen zingen. En toen dacht ik, ja, ik ga op die boeg van die boot staan. Een soort mijn Titanic moment.
0: Oh ja, een goed idee.
1: Ja, maar goed, dat was eigenlijk wel te horen, zeg maar, op de tv. Maar niet te zien, gelukkig. Want ik stapte met mijn hakken en die jurk wilde ik op een soort scheepstrapje. Maar ik bleef eigenlijk haken in mijn jurk. Ja, dus nou, de beelden staan op Instagram. Als je nog denkt, leuk, wil ik nog een keer terugzien.
0: Jou ziet strijken, maar er gebeurde verder geen ongelukken, toch?
1: Nee, alleen ik stopte wel met zingen. En het was precies op het moment, I wanna go. Go, go, there's no stopping. Hope me.
0: Ja. En ja, er komen natuurlijk veel beelden van jou vrij tegenwoordig, want het is een familieaangelegenheid.
1: Ja.
0: Je hebt. En, ja, dit is een soort miniserie, een docu over Elske de Wal.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is overdreven natuurlijk, maar dat is zogenaamde vlog, heet dat dan. Hè?
1: Ja. Ja, eigenlijk komt dit door, ik geef ook les op een mbo-opleiding. En een leerling van mij, een examenleerling, die zei... Elske, je post echt als een boomer op Instagram. Dat kan echt niet meer.
0: Wat deed je verkeerd dan?
1: Ja, ik weet het nog steeds niet.
0: Oh.
1: Maar goed, ze vond het helemaal niet leuk. Ze zeggen, je moet een dagvlog maken en dan laat je je dochter van 5 de voice-over inspreken. Toen dacht ik, nou, dat is helemaal een slecht idee. Maar ik heb het wel gedaan. En toen ineens gingen heel veel mensen naar kijken. En die vonden het heel leuk.
0: Ja, het is ook heel leuk. Ik heb het ook al bekeken. Neva is jouw dochter.
1: Ja.
0: 5 jaar.
1: Ja.
0: Dus die kondigt jou ook regelmatig aan als Elske de Bal.
1: Ja, klopt.
0: Ik denk, nou, je weet wel hoe je eigen moeder heet.
1: Nee, dat is... Ja, de bal. Ik weet niet waarom ze dat zegt. Ja, waarschijnlijk omdat ze niet weten wat de val is of zo. Ik weet het niet.
0: Maar het is wel grappig.
1: Ja.
0: En jouw zoon, die is... Die is wat ouder.
1: Ja, die is net 12 geworden. En die doet filmen.
0: Die filmt het?
1: Ja, als hij meegaat dan tenminste.
0: Ja, maar bij Koningsdag was hij natuurlijk alert met die val van die trap.
1: Ja, want niemand had dat gezien. En hij zei, mam, dat ging echt helemaal fout.
0: Ja, ja.
1: Dat zei ik, dat klopt.
0: Nou, ja. Vind je het leuk om ernaar te kijken? Die vlogjes kun je natuurlijk vinden bij Elske de Wal. Op haar Instagram staat het, hè, volgens mij.
1: Ja, dan is het wel Elske de Wal. Dus niet Elske de Bal.
0: Nee, het is de Wal. Ja. Zeker. Nou, ik weet ook nog dat je de laatste keer dat je was met Siep van de Ploeg. En ja, je hebt nu weer samengewerkt met het team achter Davina Michel, Sebastian Brouwer. En de laatste keer had je Crusade uit. Zullen we die nog een keer draaien?
1: Oh ja.
0: Vind ik wel namelijk nog steeds wel een heel tof nummer ook.
1: Zeker, ja.
0: Elske de Wal, Crusade.

0: En daarvoor de Welske de Wal en haar vorige single Crusade. En tussendoor heb je ook nog een mooie samenwerking gedaan met Siep van de Ploeg.
1: Ja, ook nog.
0: Hoe is dat? Ja, dat was het nummer met het Noord-Nederlands Orkest in Nijenduid 2.0.
1: Klopt, ja. Daar hebben wij een hele mooie show in, moet ik het goed zeggen, november denk ik, in Ahoy. Misschien was het ook oktober.
0: In november, ja, was dat volgens mij.
1: Ja, dat was super leuk, ja.
0: Ja. Mooi. En zit daar nog meer in samenwerking? Of?
1: Nou, wij spelen eigenlijk altijd wel af en toe, één keer in de zoveel tijd, spelen we met elkaar en dan weer een tijd niet. Dus het is niet...
0: steeds zo klef in Friesland. Nee, dat je elkaar de hele tijd opzoekt van, nou, zullen we weer samen? Nee, dat doe je niet, hè? Nee. Nou, het is trouwens wel leuk, want Neva, zo heet jouw dochter natuurlijk. Ja. Dat is niet echt een Friese naam, neem ik aan, of wel?
1: Nee, dat klopt. Nee.
0: Ik krijg net een berichtje van Jeanette binnen. Die zegt, goedemiddag Elske en Daniel. De naam Neva komt niet zo vaak voor.
1: Klopt.
0: Dat is wel weer waar. Betekent het iets trouwens?
1: Het is eigenlijk een Spaanse naam. Het betekent sneeuwwitje.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: Willen daarom uitgezocht?
1: Nou, ik weet eigenlijk niet meer zo goed. Ik vond het best wel heel moeilijk om een naam te bedenken. En toen kwam ik deze naam tegen. En toen dacht ik, ja, dat is het.
0: Ja,
1: maar toen wist ik eigenlijk ook nog niet of het een jongen of een meisje zou worden.
0: Oh.
1: Maar ik had geen jongensnaam. En toen... Ja, dit was het gewoon. Ja. Ja, ik weet niet waarom.
0: Ja, op een gegeven moment moet je hem wel hebben, die naam. Hè?
1: Ja, maar dit was heel snel. Ik denk echt na een paar weken of zo dacht ik, nou, dat is hem.
0: Ja, maar toen was hij al geboren, of?
1: Nee.
0: Nou, oké.
1: Okay. Nee, ja, toen wist ik het dus al lang. Ja.
0: Oké, gelukkig.
1: Nee.
0: Ja, dat is dus, Jeanette die zegt, mijn dochter heet ook zo. Mijn kleindochter heet Neva.
1: Ah.
0: Groetjes van Jeanette uit Ede.
1: Dat is leuk.
0: Nou, en ze vindt je muziek ook leuk.
1: Ah, dat is helemaal leuk.
0: Win-win. Hoe is het met de covers? Je deed altijd de liedjes van anderen.
1: Ja, klopt. Ja, maar dat is ook best wel...
0: Die zet hij er ook online, hè? Op
1: klopt.
0: Social media.
1: Ja,
0: je bent misschien like Never Woman, kan ik nog herinneren.
1: Ja, alleen dat is ook best wel tijdrovend. En ik heb ook natuurlijk tijd genomen om echt te schrijven. Dus dat had nu prioriteit. En nu natuurlijk met de release van een nieuwe single. Ja, daar was even geen tijd voor, maar dat komt alweer.
0: Ga je dat wel weer doen?
1: Ja. Ik vind het wel leuk. Ja, ik hou van muziek, dus ik hou van liedjes zingen.
0: Ja, maar dat blijf je altijd doen. Hè?
1: Ja.
0: En het schrijven, hoe gaat dat?
1: Ja, goed. Ik moet zeggen, ik denk dat ik dat de afgelopen jaren te weinig heb gedaan. En dat is eigenlijk een beetje als een spier in de sportschool. Als je niet naar de sportschool gaat, dan gaat dat weg. Ja. En dan kijk je er ook steeds meer tegenop om naar de sportschool te gaan. Dus dat was bij mij wel echt aan de hand. En,
0: writer's block, of
1: nou,
0: heb je dat?
1: Ja, dat klinkt dan meteen zo heel definitief. Maar,
0: ja.
1: Maar misschien was dat wel een beetje zo. En het is ook wel zo dat als je niet openstelt voor schrijven, dan wordt die spier niet geprikkeld, zeg maar. Dus dat was wel een beetje wat er bij mij aan de hand was. En ja, toen aan het einde van vorig jaar dacht ik, ja, maar Els, kom op. Hoe lang is het nou geleden dat je echt... Nou, sowieso is het heel lang geleden dat ik een album heb uitgebracht. Maar liedjes, nou, we draaiden net
0: Crusade.
1: Nou, dat is dus al 4 jaar geleden. Dat gaat zomaar voorbij.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik eigenlijk mezelf een schop onder de kont gegeven. En een challenge aangegaan met mezelf in december. Elke dag een liedje schrijven.
0: Ja. Ja, maar dat komt er. Ja, ik vul het misschien voor je in, maar je bent natuurlijk ook een echte muzikant. Dus je moet ook wel het echt voelen, die inspiratie hebben om ook echt iets op te schrijven.
1: Ja.
0: Waar je helemaal achter staat.
1: Ja, maar
0: zo ken ik jou wel een beetje.
1: Ja, dat klopt. Alleen ik denk ook wel dat het is dat op het moment dat je die knop aanzet, dan kan alles ook een liedje zijn. Dus dan sta je veel meer open voor. Als ik een gesprek met jou heb, niet dat ik alles wat er gezegd wordt ga zeggen in een liedje. Maar dan kan dat wel...
0: Krijg ik een eigen liedje?
1: Nou, wie weet. Dan kan dat wel, inspiratie geven voor een liedje. Of iets, een boek wat je leest, of een serie, of een...
0: Ja.
1: Voor mij wat een boom die je ziet.
0: Dat begrijp je, ja. Dus dat betekent dat je best... van de laatste tijd heel veel nummers heb geschreven, of niet?
1: Ja, we hebben best wel veel gemaakt. En dat begint dan inderdaad gewoon of met gitaar of piano. En dat ging eigenlijk vooral met Cheap Perfume, die dan nu uit is, een beetje terug naar hoe ik ben begonnen. Een beetje die soulful singer-songwriter-achtige liedjes.
0: Ja, daar ben je gewoon heel goed in.
1: Ja, dat past denk ik goed bij me.
0: Ja, en je bent er ook goed in. Dat scheelt ook nog, hè? Ja. Nou, dat gaan jullie zo meteen allemaal horen, want we gaan die single natuurlijk draaien. Ja, het kunnen we alles bij ons. We praten zo meteen verder.

0: 1984, Talk Talk, en dat was It's My Life. Half twee geweest. Laatste nieuws met Renate opnieuw. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Oekraïense leger zegt dat het Russische olie- en gasvoorzieningen heeft aangevallen. Onder andere een olieraffinaderij in Perm. En dat ligt op zo'n 1600 kilometer van de Oekraïense grens. Na twee maanden is het marineschip Evertsen weer terug in Nederland. Het ging naar de Middellandse Zee om daar landen te beschermen tegen eventuele Iraanse aanvallen. Op de kade in Den Helder wachten veel familieleden de bemanning op, onder wie ook deze vrouw. En ze vertelt dat ze wel echt wel even schrok toen haar man richting de oorlog in het Midden-Oosten ging.
2: Vonden we wel heel spannend. Vooral de oudste, die maakte het nu wel heel erg mee. En die vond het ook echt wel heel spannend. Die was echt bang dat papa niet meer terug zou komen. Maar goed, het ging goed, gelukkig. Hè? Dus... Dat konden we ook wel vertellen. Ja.
3: Heb jij angstige momenten gehad?
4: Ja.
1: Nou, mogelijk komt er nog een missie. Het kabinet kijkt nog of Nederland gaat helpen bij het beveiligen van de straat van Hormuz. In Safaripark Beekse Berg in Hilvarenbeek is vanochtend een cheetah ontsnapt. Vermoedelijk loopt hij nu ergens rond in een bosachtig deel van het park. Dus niet buiten het terrein. Beekse Berg blijft in ieder geval dicht tot hij weer gevangen is.
0: Dan moeten ze niet open zijn, dan kan hij er niet meer in anders.
1: Nee, maar hij is al binnen.
0: Oh, hij is al binnen.
1: Ja. En misschien voor de mensen die nu zitten te lunchen even de oren dicht. Maar een populair all-you-can-eat restaurant in Spanje is het helemaal zat dat mensen zich zo vol met sushi proppen dat ze er ziek van worden. Daarom hebben ze een nieuwe regel bedacht. Wie moet overgeven, die krijgt een boete. Door dat all-you-can-eat-principe proppen mensen zich dus helemaal vol met alle gevolgen van die.
0: Nou zeg. Wat een nieuws, hè, weer, Renate.
1: Ja, ja.
0: Mooi.
1: Van die dingen. Het weer. Buien, tussendoor ook wat zon. Dan is het een graad of 12. Tijdens de buien door is het een stukje koeler. Ook morgen buien en fris.
0: Oké, nou, dankjewel. En smakelijk, hè.

0: Nee, dat is helemaal, dat was leuk.
1: Ik wist niet dat we alweer begonnen waren.
0: Ja, we zijn weer begonnen. Het liedje is al afgelopen. Maar ik bedoel, vind jij niet dat we hele goede muziek draaien?
1: Absoluut.
0: Ik vraag het even aan de buitenstaande.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja, Asja vindt het ook. Die stuurde net een appje. Wat blijft er toch een mooi nummer van Peter Green van Fleetwood Mac. En Need Your Love So Bad.
2: De beleggingstips.
0: En we hebben alles ook weer opengezet voor onze luisteraars. Want vandaag is Stevie Wonder jarig. En wist je dat niet?
1: Nee.
0: Nou, dan bij deze grote
1: succes. Mijn neef is vandaag jarig, dat wist ik wel.
0: Gefeliciteerd met je neef.
1: Stefan, gefeliciteerd.
0: Ja, grootste successen boekte hij natuurlijk in de jaren 60 en 70. Met name het album Songs in the Key of Life staat er nog heel erg bij, 1976. En we vroegen jullie, kom maar even door met het allerbeste nummer van Stevie Wonder. Nou, dat is nog niet zo moeilijk, niet zo makkelijk, wilde ik zeggen. Deze kwam bijvoorbeeld binnen. Het is ook niet zo moeilijk eigenlijk. Hij heeft zelf een goede muziek gemaakt. Deze For Once In My Life. Je kunt nog een paar minuutjes appen. Met het favoriete nummer van Stevie Wonder. Als je tenminste een idee hebt. Terwijl ze kunnen wel eens bij ons. Dat zag ik jou nou op de televisie ook in een programma. Met Verstoppertje of zo. Wat was
1: Klopt.
0: Dat?
1: Ja. Het was The House of Hide and Seek. Ja, dat was super leuk om mee te doen. Je voelt je echt weer een kind die zich aan het verstoppen is. Want als je volwassen bent, doe je dat niet zo vaak meer.
0: Nee.
1: Tenzij je kinderen hebt.
0: Ik heb er niet helemaal afgekeken, hoor.
1: Nee, dat begrijp ik. Want
0: ik zag jou, toen dacht ik, nou, ik ga even kijken.
1: Ja. En toen lag ik er vrij snel uit, want ik werd gevonden in de wasmachine.
0: In de wasmachine?
1: Ja.
0: Hoe?
1: Ja.
0: Ik denk maar dat het een hele grote wasmachine is.
1: Ja, dat viel best mee. Het was gewoon normaal. Ja, ik wist ook niet dat ik daarin kon. Maar ze hadden wel ruimte, zeg maar. Je moest wel door dat gat, zeg maar ze hadden wel ruimte erachter gelaten.
0: Oh.
1: Dus daar kon je wel verblijven, zeg maar.
0: Okay.
1: Maar ja, je moest alsnog wel door dat gat naar binnen. Ik weet ook niet zo goed hoe dat is gelukt eigenlijk.
0: Nou,
1: zeg jij dit maar. Ja.
0: Je zat erin.
1: Ik zat erin.
0: Maar hoe kan je nou gevonden worden? Nou, gelukkig dat niemand hem heeft aangezet, hè? Dat... ja.
1: Nou, dat was misschien wel goed geweest even door de wasstraat.
0: Nee. Maar leuk.
1: Nee, ja, het was superleuk om mee te doen. Ja.
0: Maar die ligt er al uit.
1: Ja, dat is een eenmalige aflevering. Dus je zit in één aflevering. En nee, ja, want anders zou je echt wekenlang weg zijn.
0: Ja, dat kan niet. Dat kan niet.
1: Nee.
0: Nou, vind je dat leuk om dat soort dingen te doen eigenlijk?
1: Ja, ik vind dat wel leuk om te doen. Ik ben ook wel eens gevraagd voor Expeditie Robinson. Maar dat vind ik te lang.
0: Ja?
1: Dan ben ik 5 weken weg. Dat kan ik niet uitleggen thuis aan mijn kinderen.
0: Nee, maar dat willen ze. Dat kan
1: ik wil dat ook. En ik heb eerlijk gezegd ook niet echt iets te bewijzen op dat gebied, hoor. Dat ik nou op zo'n eiland helemaal uitgemergeld.
0: Ja, joh.
1: Nee.
0: Begin er niet aan, Elske. Wat heb je eraan? En ik bedoel, in je vlogs lopen dan spaak. Want je bent nu met je kinderen natuurlijk vlogs aan het maken.
1: Ja,
0: of je moet ze mee kunnen nemen. Dat is nog wel grappig.
1: Ja, dat zal niet gaan, denk
0: ik.
1: Hè?
0: Nee. Nou, we gaan je nieuwe single draaien. Cheap Perfume. Je bent weer helemaal een beetje terug naar wat je zelf al een beetje aangaf toen je hier binnenkwam.
1: Ja.
0: Gewoon popmuziek, soul, een beetje, piano, gitaar.
1: Ja. Ja, dat is eigenlijk... Het is gek eigenlijk dat je daar misschien wel 15 jaar over moet doen... om dan weer misschien een beetje terug te komen bij hoe je eigenlijk bent begonnen. Maar het voelt wel heel fijn dat ik gewoon eigenlijk denk... ja, je moet bij jezelf blijven. En natuurlijk kan iedereen zeggen van... oh, je moet dit of je moet zus of je moet zo. En dat is ook goed om daar af en toe naar te luisteren. Maar,
0: ben je daar gevoelig voor eigenlijk?
1: Ik denk het wel, ja. Ik ben wel een pleaser, ja. En dat is niet erg. Alleen uiteindelijk denk ik wel dat als je iets doet wat... jij of wie of wat jij bent, dat het meest authentiek is. En dat hoort het publiek ook, denk ik. Mensen
0: 100%.
1: Die iets horen.
0: Ja, nou, maar dat dus, weten mensen natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Dat zie je nu ook in die vlogs. Ja, dat klinkt misschien gek, hè? Maar dan zie je gewoon jou zoals je gewoon...
1: Ja, en
0: zoals
1: vooral,
0: ik je ken, zeg
1: nou,
0: maar.
1: Ja, precies. Vooral mensen die je kennen, die zeggen... oh, maar dit ben jij echt.
0: Ja.
1: En dan op een of andere manier werkt het dan ook. En dan hoef je er eigenlijk niet zo heel veel voor te doen... behalve jezelf te zijn.
0: Goed bezig. Het is een stuk relaxter ook, hè? Als je gewoon lekker jezelf...
1: Ja, dat is sowieso waar.
0: Je veel minder na te denken.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Geen verantwoording verder afleggen. Gewoon doe jezelf goed waar je goed in bent. En je bent er goed in. Het nummer gaat wel over een serieus ding.
1: Ja, het is ook wel een beetje met een knipoog. Want het is natuurlijk niet echt heel leuk om iemand... een beetje uit te schelden voor goedkoop parfum.
0: Nee.
1: Maar het gaat eigenlijk over een gesprek wat ik met een vriendinnetje had... over een relatie. Zij vond iemand heel erg leuk, maar die vond haar niet leuk genoeg. En toen uiteindelijk zei ze, het is klaar. En toen kwam hij toch terug met hangende pootjes. En toen kwam ze er eigenlijk niet meer van af. Dus toen zei ik
0: zo,
1: tegen haar, nou, dat is eigenlijk zo'n goedkoop parfum... wat je opspuit en dan kom je er nooit meer van af.
0: Ja.
1: En zo is dat dit geworden, ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: Wat een verhaal, hè, eigenlijk.
1: Ja, nee, maar
0: ook dat je er dan niet meer vanaf komt.
1: Nee, maar goed, ja, uiteindelijk denk ik... dat soort verhalen vind ik wel echt het leukst. Gewoon de verhalen die...
0: beetje horror moeten bij jou
1: ook
0: wissen.
1: Ja, maar het moet ook een beetje met een knipoog. Het leven is soms al serieus genoeg. En dan is het ook leuk om zoiets te schrijven.
0: Zo blij dat je weer terug bent met dit soort muziek. Ik ben ook erg benieuwd naar de andere nummers, want je hebt er dus best wel veel klaar al.
1: Ja, we zijn goed op weg, ja.
0: Nou, dan kunnen we regelmatig gezellig lunchen.
1: Ja, precies.
0: Leuk dat je er was.
1: Dankjewel.
0: Dan wens je nog een hele mooie dag vandaag. Hier is haar nieuwe single, Cheap Perfume.

0: NPO Radio 5 met een nieuwe single Cheap Perfume. En dit was natuurlijk John Denver en het prachtige Calypso. Oh, wacht. Ho, stop. Nee, ik moet eerst even...
1: De beleggingstip.
0: We gaan naar de beleggingstip van vandaag. Ik wil dit liedje al gaan draaien, maar dat wordt natuurlijk aangekondigd. Ja, en daar heb ik toch wel iemand voor aan de telefoon waarvan je denkt... Nou, goed dat hij even op de radio is vandaag. Gerard is dat, uit Purmerend.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Gerard, goedemiddag.
2: En, hey, goedemiddag.
0: Nu ik je toch aan de lijn heb, zullen we even doornemen wat er zo alweer aangevraagd was, Steve Wonder. Vind je dat leuk?
2: Ja, ga je gang.
0: Nou, daar komt-ie.

0: is it lovely, I wish Superstition. Nou, we kunnen zo'n lijst maken, Geert.
1: Ja, ik hoor het, ja.
0: Ben je een beetje fan ook van Stevie Wonder, of niet?
1: Nou, dat liedje is voor ons speciaal, dus daarvoor heb ik het aangevraagd.
0: Ja, wil je het op de radio vertellen, of is het echt iets zo privé dat je denkt, dat gaat die Daniel
1: nou, Dekker
0: sowieso
1: nee,
0: niks aan?
1: Nee, joh. Dit liedje had ik toen ik mijn vrouw leerde kennen en dan belden we elkaar dan mee met dat liedje. Oh. Dus, en zodoende, en daarvoor heb ik het op mijn arm getatoeëerd.
0: Oh, maar wacht even, wat heb je op je arm getatoeëerd dan?
1: I just called to say I love you.
0: Dus je hebt gewoon de titel van het liedje op je arm?
1: Ja, ja.
0: Grote letters of een beetje klein?
1: Nee, normaal zichtbaar. Het is wel gewoon zichtbaar hoor, maar gewoon normaal formaat.
0: Oké, en mooi, met krulletters of hoe ziet het eruit?
1: Ja, ja, klopt.
0: Een beetje krullig.
1: Ja, ik ga geen foto's sturen hoor.
0: Nee, dat vraag ik ook helemaal niet.
1: Nee.
0: Nee, dat hoeft niet hoor. Ik probeer een beetje beeld te geven. Je ziet toch ook van die tatoeage met van die letters. Ik wilde graag weten hoe dat er een beetje uitzag.
1: Maar ja, nee, het is wel in schoonschrift, zeg maar.
0: Okay.
1: Alleen niet zo groot. Ik denk dat een centimeter hoog is.
0: Dus dat hoeft ook niet zo leuk, is het nou ook weer niet. Nee.
1: Nou, dankjewel.
0: Nee. Maar we gaan hem aan je vrouw opdragen. Doe jij dat maar even. Kom nog maar aan.
1: Nou, Ellie, deze plaat is speciaal voor jou. I just called to say I love you. Persnifie Wander. MUZIEK

0: Name Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter leven.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Twee uur geworden, Daniel. Dankjewel voor de heerlijke lunch zometeen. De Hollies en ook nog Michael Jackson. En ik kijk even snel via de NPO Luisterapp. En daar komen de eerste sleutelwoorden al binnen. Ik pak hem er even bij van Jeroen. Die stuurt schilderen, want hij is zijn muur een nieuw likje verf aan het geven. En El zegt shoppen, want zij heeft vanmorgen wat nieuwe kleren gescoord. Nou, heb je ook al die sleutelwoord, dan mag je dat alvast melden via de NPO Luisterapp. Maar eerst het NOS-journaal. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht, Dijksma, noemt de rellen gisteren in Loosdrecht bij een tijdelijke opvang voor asielzoekers een aanval op de democratie. Ze is blij dat premier Jette meteen zijn afschuw erover uitsprak, maar ze zou wel graag meer steun van politici in de Tweede Kamer willen.
14: We doen dit natuurlijk ook echt omdat het rijksbeleid is. En het is niet alleen zo dat het kabinet ons moet steunen, maar in de breedte van de Kamer zijn hier veel politici geweest om met de bewoners de zorgen te bespreken. Dat is prima en mooi, maar zorg er ook voor dat het veilig blijft met elkaar. En laten we nu ook met z'n allen, eensluidend van links tot rechts in de politiek, duidelijk maken dat geweld nooit een antwoord kan zijn.
13: Ja, en ook doet Dijksma een oproep aan inwoners.
14: En ik hoop eigenlijk dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking, die ik ken als tolerant en vredelievend, en die normaal eigenlijk niet zo snel zijn stem laat horen, misschien nu denkt, hier trekken wij ook een grens. Nou is het klaar.
13: Ja, bij de rellen gisteren in Loosdrecht zijn 3 mensen aangehouden. Een man van 28 wordt onder meer verdacht van brandstichting. Vrijdag worden die 3 voorgeleid aan de rechtercommissaris. De rechter vindt het niet nodig dat Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf inzage krijgt in het script van een nieuwe videolandserie over het Koningshuis. De voormalige echtgenoot van prinses Margarita was een procedure begonnen omdat hij de scenario-schrijvers van Videoland niet vertrouwt. Maar inzage vooraf is een vorm van censuur, zegt de rechter. Vandaag was de dag van de Britse troonrede, de King's Speech. De plechtige opening van het parlementaire jaar door koning Charles. Met alle bijbehorende eeuwenoude tradities.
15: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
13: Ja, op de troon met kroon op en mantel om las Charles alle plannen en wetsvoorstellen van de regering voor. Inhoudelijk heeft de koning daar niks over te zeggen. De toespraak valt samen met de toenemende druk op premier Starmer om op te stappen. En in het safaripark Beekse Bergen is vandaag opgeluchte adem gehaald. Het park moest een tijdje dicht vanochtend omdat een cheetah uit zijn verblijf was ontsnapt. Nou, die cheetah is inmiddels weer gevonden, teruggebracht naar zijn verblijf en het safaripark is weer open. Het weer dan wisselvallig. Maximaal 12 graden is het fris. Verder ook stevige buien. Kans op onweer en hagel. Ook morgen buien. En dan wordt het opnieuw een graad of 12.
0: Open huis. Henk van Steeg.

0: Beste Evergreen staan weer voor je klaar. We zijn weer samen in ons huis. Goed dat je erbij bent. Gaan we samen door deze toch wat herfstachtige dag. Druilig, kun je het eigenlijk ook wel een beetje noemen. Felle buitjes. Nou ja, Renate zei het net al. Morgen een beetje hetzelfde laak in het pak met Hemelvaartsdag. Dus de beste Evergreens, ik zei het al. Barry and the Poor Boys, of moet ik zeggen, Creedence Clearwater Revival komt voorbij. The Cats en ook nog David Bowie. En ook jouw verhalen bij deze dag zijn weer welkom. En dat kan best wel eens een uitdaging zijn. Want
1: jouw sleutelwoord,
0: dat is het woord waarmee jij jouw dag mag samenvatten in één woord. En dat is best wel een uitdaging. Iedere dag probeer ik het zelf ook te doen. En ik weet het dus gewoon nog niet. Want de dag is nog niet voorbij. Dus je kunt ook een beetje vooruitblikken. Maar je kunt ook terugblikken op iets wat er al is geweest. Net als Jeroen dat al doet. En ook Els al heeft gedaan. Stuur het gewoon in via de NPO Luister. Op die manier maken we een soort van mooi canvas van hoe Nederland er vandaag uitziet. Waar we met z'n allen mee bezig zijn. En dat komt dan allemaal samen hier in ons huis. Dus jouw sleutelmoord mag... Moord? Nee, jouw sleutelwoord mag nu via de NPO Luister hier naar het huis. Dankjewel!

0: wat prachtig gezongen. Over die spijt die je soms hebt in het leven als je denkt... ah ja, dat hadden we toen, maar dat hebben we nu niet meer. En dan pas kom je erachter wat je mist. Crystal Gayle was dat. En dat was een klein probleempje. Richard die het had geschreven, die had nog niet in de ogen gekregen van Crystal Gayle. Want ze had namelijk al een beetje grijzig blauwe ogen toen die het schreef. En dan naar de schijf van NPO Radio 5. Afgelopen vrijdag verscheen het nieuwe album van Neil Diamond... met een beetje hulp van Rick Rubin. Weer helemaal terug. En dat besloot ons te doen Wild at Heart te benoemen tot...
1: de schijf van NPO Radio 5.
0: Van de hele maand mei. Geniet mee.
2: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

Ja, wat blijft dit fijn liedje. En wat is dit? De schrijf van NPO Radio 5. Wild at Heart. En het leuke is Rick Rubin. Die hielp natuurlijk al eerder vele grote artiesten. Waaronder Johnny Cash. Met die American Recordings. Prachtig. En dat doet het nu weer met Neil Diamond. Hey, we zijn open huis. Het is 3:09. Het is een beetje wisselend bewolkt. Het zonnetje breekt er een beetje door. En ik vroeg je, wat is jouw sleutelwoord voor deze woensdagmiddag? Ik zeg alvast dat we zometeen de Cats en Willy and the Poor Boys nog gaan draaien. Maar Willeke die komt met een serieus verhaal. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Zij stuurt namelijk in als sleutelwoord vuurwerkramp. Vandaag is het namelijk 26 jaar geleden in Enschede. Momenteel hoor je veel over het Songfestival. Die verschrikkelijke ramp 26 jaar geleden was op de dag dat het Songfestival uitgezonden werd. Ik weet het nog. Het was een mooie dag. Mooi zonnig weer. Ik had volgens mij een korte broek aan. En inderdaad werd het toen een hele andere dag toen dat nieuws Nederland bereikte. Nederland zong niet. Vanwege die vuurwerkramp schrijft ze nog bij. Na 26 jaar herinner ik me nog goed. En elk jaar sta ik er weer bij stil. Helaas hebben we er weinig van geleerd. Was getekend Willeke. Joke die komt met de hele andere kant. Ontspannen als sleutelwoord. Wij staan op het punt om een heerlijke jaarlijkse weekend te gaan vieren. Met vrienden, kinderen, kleinkinderen. En altijd een heerlijk rommelig weekend. Waarin iedereen kan doen wat hij wil. Nou, mooi. Ja, dat vind ik mooi. En dan heeft Jannie, die is lekker aan de schrijf geweest. Want die heeft ingestuurd als sleutelwoord kaartenclub. Ik heb vanmorgen een aantal kaarten geschreven voor de EO Kaartenclub. Dat is bij Gerja, in de avond van 5. En ze liggen klaar om verzonden te worden. Nou, dank je wel daarvoor. We hadden van Wax natuurlijk nog die koebel. Nou, die kunnen we nu weer gebruiken. Pasje erbij, John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, helemaal klaar. Heb jij ook nog een sleutelwoord? Geef het nog even door, hè, via de app.

0: Fantastisch passen die stemmen bij elkaar in 67. Marvin Gaye en Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. En daarvan nog The Cats. Je kunt er allemaal wat bij voorstellen. Come Sunday, na het rumoer van de week. Gewoon even tot rust komen. Morgen is ook een soort halve zondag, hè?
1: Jouw sleutelwoord.
0: Hemelvaartsdag, dan zit Joeri hier in het huis. Dan ben ik in het hoge noorden te vinden. Dan zou mijn sleutelwoord zijn Strandheemfestival. Ja, gaan we sinds een aantal jaar naartoe met het hele gezin. Is heel gezellig. Maar ondertussen, de dag van vandaag is gewoon een woensdag die misschien voor sommigen voelt als een vrijdag richting een hemelvaartsweekend weg. En dat is nou niet direct terug te zien in de sleutelwoorden. Nou, ook weer wel. Hans, die komt er namelijk mee. Die zegt namelijk vakantie als sleutelwoord. Ik heb mijn laatste dienst gedraaid en dus nu alles klaarmaken. Koffers inpakken en gaan! Nou, heel veel plezier. En stuur je ons ook nog een kaartje vanaf het vakantieadres, Hans. Zouden we leuk vinden. Gerber, die heeft even een totaal andere dag. Een doka-dag. Ik dacht meteen aan fotografie, maar voor hem kan zo'nzelfde kamer ook heilzaam werken. Vanwege hoofdpijn lig ik vandaag de hele dag stil in een kamer die zo donker mogelijk is. Nou, fijn dat wij erbij mogen zijn, Gerwin. Gaan we goede muziek voor je draaien. En aan de telefoon Chris. Chris, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik dacht even man met een verrekijker, een lange baard, groene jas.
2: Zonder baard.
0: Zonder groene jas. Zonder verrekijker. Want,
2: gewoon en mijn mancave.
0: Jouw mancave. Ja, want jij stuurde als sleutelwoord vogelaar. Dus ik denk, nou, we gaan naar Texel of we gaan naar een ander prachtig mooi natuurgebied. Maar we zitten gewoon in jouw mancave. Van waar ben je mee bezig?
2: Ik ben aan het boetseren. Ik ben sinds 25 jaar amateur keramist.
0: Ja.
2: En ik ben over een zestal jaar beginnen beelden maken. Buiten de andere dingen die ik dan maak. En die vogelaars hebben zodanig succes dat ik de een achter de andere moet zingen.
0: Oh, op die manier. Ja, want er zijn er ook steeds meer in Nederland. Ik denk door corona dat er ook steeds meer waren.
2: Ja, maar ik ben echt fan van Tesselhoek. Wij gaan al meer dan 30 jaar op vakantie naar Tesselhoek.
0: Wat mooi. Nou, ik ben denk ik onlangs in jouw land een weekje te gast geweest. En ik moet zeggen, dat beviel mij ook heel erg goed.
2: Gisteren.
0: Ja, in België. Waar in België hebben we contact mee?
2: Zwalm.
0: Zwalm.
2: Tussen Gent, Zottegem en Oudenaarde.
0: Ja, wat mooi. Ja, ik
2: de Vlaamse Ardennen.
0: Kijk, heel goed. En daar is de mancave voor jou te vinden. Heb je ook wel eens gekke dingen mogen boetseren? Want een vogelaar kan ik me iets bij voorstellen.
2: Ik heb een foto doorgestuurd voor jou.
0: Okay.
2: Ik weet niet of... Ik kon die foto niet bij de tekst zetten.
0: Nee, ik zie hem inderdaad. Ik pak hem er even heel snel bij. Dan kan ik even in de brievenbus kijken. Oh ja, dat is gewoon een rood poppetje, als ik het zo mag zeggen. Met een petje op en inderdaad een verrekijker voor. Ja. Die zet hem op een kissie. En nou, allemaal bloemen te kijken ook, die ik ervoor sta.
2: Ja, ik heb zondag op een markt gestaan op Tuin der Kunsten in Bottelaren. Ja, dat is hier een kleine gemeente, een klein beetje verder. En er is een massa volk geweest. En ik heb daar 3 bestellingen van beelden kunnen opschrijven.
0: Nou, wat
2: als
0: leuk.
2: Amateur.
0: Nou, ja, mooi toch, Chris, dat je gewoon een nieuw leven als amateur keramist hebt gekregen. Ja. Je krijgt ook iets waar ik wel een beetje aan mee heb geboetseerd. Het is namelijk de gouden sleutel van Open Huis met een prachtige sleutelhanger eraan. Die komt jouw kant op. En dan wens ik jou nog een hele mooie middag en succes met het afleveren.
2: Dank u wel. En ik blijf naar NPO5 luisteren. Dat is nu al 1,5 jaar.
0: Nou, ik dank jou daar hartelijk voor.

0: zondagmiddag vraagt adres van bekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Dit zou toch wat zijn? Op moederdag. Martin zoekt zijn onbekende moeder die hem heeft afgestaan. Martha Martens woonde in het jaar 1971 in de Van Diemenstraat 118 in Den Haag. En in die zomer beviel Martha Martens waarschijnlijk in een Haags ziekenhuis.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en tot zondag.

Wat blijft dit toch goed? De man die tot het einde toe tegen de stroom in zwom. Met een ode aan iedereen die dat ook doet. En heeft gedaan Rebel Rebel, David Bowie. En daarvoor nog Alvaro Soler, El Mismo Sol. Voor een kwartje Belgisch, vertelde hij op het concert laatst. Voor een kwartje Spaans en voor de helft Duits. Nou, dat was een hele puzzel. En dan maar een man die het heeft begrepen in de liefde. Eerst moet je van jezelf houden, voordat je echt van een ander houdt.

0: Oosteeg.
1: Dat vind ik persoonlijk een eenheid eerste klas, ja. Met dat zijige christelijke geleut ervan.
2: Henk Oosteeg, naam kunnen we niet vaak genoeg noemen, ja.
3: Dankjewel Henk Oosteeg, ben ik ook een grote fan van.

0: weet niet of ik ja zou zeggen, hoor. Als deze vrouw zo tegen me zou schreeuwen. Crazy on You Heart, het was 77. En Nancy Wilson, de Zussen. Daarvoor nog een prachtige de vrouwenstem van Diana Ross samen met de Supremes. I Hear a Symphony uit 66. En ook nog Howard Jones met What is Love. EO's open huis. 9 minuutjes voor 3 is het geworden. Ik kreeg nog een mooi appje binnen. Die pak ik gewoon eventjes mee. Van voor het sleutelwoord Zeeland. We zijn onderweg naar Zoutelanden. Blij dat we hier zijn. Vond ik een mooie zin. Ja, inderdaad. Voor de derde na 3 heb ik eerst de Kings en de OJ's staan. En dan, die derde is nog vrij. En ik hoorde net die vrouwenstemmen. En ik dacht, er zijn zoveel mooie vrouwen die een Evergreen hebben afgeleverd. Welke mooie vrouwenstem zou jij zometeen willen horen? Stuur het nu via de NPO Luisterapp.
1: Als ze kijken

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: De klok tikt door. En als je het gezellig hebt, dan vliegt de tijd. Het is 3 uur geworden op NPO Radio 5 in het huis met zometeen de Kings en de OJ's. Maar eerst Renate met het NOS Journaal. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven. En sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Het staat in een advies van de gemeente Arnhem en van schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in de stad. Een mobiel is verslavend, geestdodend en werkt pesten in de hand, zeggen ze. Er is nu al een telefoonverbod op scholen en dat werkt heel goed, zegt deze schooldirecteur.
14: En daar zie je ook, tot voor kort zag je in de pauzes, was het gewoon stil op middelbare scholen. Zaten ze met z'n allen op hun telefoon en nu bruist dat weer. Kinderen praten gewoon weer met elkaar. Dat is echt een verandering.
13: 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen keren als dat kan. Maar een meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan. Blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland weggelegd. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het er weer veilig is. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. In het parlement van de Filipijnen is geschoten. Het gebeurde toen de autoriteiten een senator probeerden te arresteren die door het internationaal strafhof wordt gezocht voor zijn rol bij de harde aanpak van drugscriminaliteit. In een hal bij het parlement zagen journalisten hoe agenten en militairen naar binnen kwamen en korte tijd later volgden er de schoten. Uiteindelijk zou er niemand gewond zijn geraakt. En het datacentrum in Almere, waar vorige week brand woedde, dat draait weer. Vanmorgen werd er een tijdelijke stroomvoorziening opgestart. Klanten kunnen nu gefaseerd hun ICT-systemen weer opstarten, zegt het bedrijf. Door die brand vielen veel websites en andere diensten uit, onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht hebben hun service in dat datacentrum staan. Wat die brand heeft veroorzaakt is trouwens nog niet duidelijk. Het weer dan vanuit het westen zijn er stevige buien. Tussendoor komt ook de zon er even bij. Dan is het 1 graad of 12. Tijdens de buien is het een stuk frisser. Ook morgen weer buien en dan wordt het opnieuw zo'n 12 graden.
11: Open huis. Henk van Steeg.

snap het wel dat dit een doorbraak was. Want dit was, ja, volgens mij het najaar van 72 dat deze in de hitlijsten kwam. De OJ's, de Backstabbers, we kunnen ons er allemaal iets bij voorstellen. En daarvoor nog de Kings met de Dedicated Follower of Hashan.

0: Hij komt er weer aan en ik vroeg je, wat is nou een vrouwenstem die je vanmiddag wil laten horen hier op NPO Radio 5? Er komen heel wat mooie vrouwenstemmen door. Alanis Morissette, mag ik zelf wat van kiezen. The Judds, moeder en dochter. Randy Crawford, One Day I'll Fly Away, ook zo'n prachtig mooie stem. Maar heel veel mensen kwamen met de stem die nu bij stem van Inge dan weer wordt gebracht. Ik vind het mooi dat een vrouwenstem dat dan ook doet. Inge, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, great minds think alike. Ik heb even geen goed Nederlands alternatief daarvoor, maar mensen die
1: zaten... Ik begrijp wat je bedoelt.
0: Nou, dat vind ik fijn, dat we toch ook een woordje Engels spreken.
1: Okay.
0: Hoe kwam jij bij deze stem?
1: Vanwege de stem.
0: Ja,
1: ik heb haar, je vroeg om een liedje van een mooie vrouwenstem.
0: Ja.
1: Ik heb haar jaren geleden, echt al een hele tijd geleden, eigenlijk per toeval eens een keer gehoord.
0: Ja.
1: En het verbaasde mij sowieso dat ze zo onbekend was. En toen ben ik er gaan zoeken. En ben er inderdaad achtergekomen dat ze heel jong overleden is.
0: Ja.
1: Maar dat

0: Maar dat ze daarvoor wel al prachtige liedjes heeft gemaakt.
1: Ja, en die laat...
0: Heel klein ook.
1: Ja, dat is het. En daar zitten soms gewoon klassiekers tussen, soms ook eigen werk. Dit is dan een klassieker van een ander. Maar zo goed gedaan. Zullen we gewoon gaan draaien en met elkaar gewoon even genieten van de pracht die een vrouwenstem kan brengen? We hebben het
0: zo
1: over de artiest Eva Cassidy. Ja, toch?
0: Dankjewel, hè.
1: Ja, jij bedankt, Inge. Eva Cassidy op 5 nu met The Fields of Gold. En misschien is dit wel jouw eerste keer dat je haar hoort.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Roveren.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

Door die nacht, Helene Fischer in 2013. Een echte evergreen sinds volgens mij een jaartje of twee. En daarvoor nog die andere prachtige stem van Eva Cassidy. Inge, dankjewel daarvoor. Zometeen de Soul met de hoofdletter S. Uit Rotterdam, de Swinging Soul Machine. Maar eerst, je hoort hier Fleetwood Mac, maar dan in de uitvoering van Santana.

als ik het nieuws er toch weer even naast leg over die scholen in, volgens mij Arnhem was dat inderdaad, die de mobieltjes de klas uit willen. Nou, die hebben ze al uit de klas, maar ook gewoon tot 16 geen social media en stop zo lang mogelijk. Nee, ik vind dit wel een mooie oproep uit 69, uit Rotterdam. De Swinging Soul Machine, wat waren ze goed, stap de machine en daarvoor nog de muziek van Santana, The Black Magic Woman. En zometeen te gast, Joris Lintz, je kent hem natuurlijk van zijn fantastische feel-good televisieprogramma Hello Goodbye. Deze tijden reist hij door het land met zijn voorstelling Lieve Hemel. Ik heb hem vorige week mogen zien in Berneveld. Dat was echt de moeite waard. En zometeen ga ik hem even bellen om even te horen hoe hij in die voorstelling...

0: altijd mooi, de symbolen, de symboliek in de liedjes City to City. De trein als symbool voor de levensreis. Je beweegt je verder en iedere keer weer een nieuw station. En misschien is het volgende station ook wel een heel bijzonder station. Want Joris Linssen, die ja, ze zijn toch een beetje op het spoor gekomen. Die zit al weken met zijn hoofd in de wolken. Een paar weken terug al met Pasen de Passion. Vanavond de Passion Hemelvaart. En ondertussen reist hij met zijn nieuwe theatervoorstelling Lieve Hemel door Nederland. Joris, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: ja, dat is toch wel wonderlijk, alles zo tegelijk, of niet?
1: Ja, het is inderdaad, als je het zo op een rijtje zet, ben ik wel heel erg in bijbelse sfeer opeens.
0: Ja, heb je enig idee hoe dit allemaal op je pad is gekomen? Ja, natuurlijk, je wordt ervoor gevraagd.
1: Ja, nou, die hele show Lieve Hemel die ik momenteel speel, dat is eigenlijk toch door een soort toevalligheid. Je weet natuurlijk nooit hoe toevallig toeval is.
0: Nee.
1: Maar ik zat voor Hunted, dat gaat vanaf volgende week beginnen.
0: Ja.
1: Dat Hunted Ships, we moeten bekende Nederlanders op de vlucht eigenlijk. Voor van die agenten, voor de Hunters.
0: Ja.
1: En daardoor zat ik op een gegeven moment in een park in Kampen. En toen raakte ik in gesprek met mensen die bleken te horen bij het kerkasiel.
0: Nee.
1: En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid, ik kende dat helemaal niet. Er zit een familie uit Oezbekistan al anderhalf jaar in een doorlopende kerkdienst beschermd. Zitten die in dat kerkasiel daar. Ik werd enorm geraakt door dat verhaal. Toen ben ik ook een documentaire gaan maken over die familie. Maar ik werd vooral enorm geraakt door de mensen van die kerkgemeente in Kampen, van de Open Hof, die daar allemaal zijn opgestaan tegen onrecht tegen kinderen. En die dus die kinderen beschermen. En ik heb toen daar een voorstelling gehouden, bijna. Het was een dienst. Ik mocht voorgaan.
0: Ja.
1: Maar dat kwam allemaal dus eigenlijk door het toevallige ontmoetingje in het park daar.
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb toen ben voorgegaan. En toen zag ik die hele gemeente daar, die volle grote kerkzaal, met al die bescheiden, moedige mensen uit Kampen die zijn opgestaan. Ik denk, ja, dit heeft me enorm geraakt. En toen werd ik later gevraagd door Nachtson Media. Die hadden dat meegekregen dat ik daar was voorgegaan. En die hadden het eerste show met Bas Ragas gemaakt, weet je nog? Van In Gods Naam.
0: Ja.
1: Ook gebaseerd op de Bijbel. En die vroeg aan mij van, wil je ook niet zoiets doen? En toen dacht ik van, ja, dit gebeurt.
0: Ja.
1: Ik ga dit doen.
0: Ja.
1: En toen kwamen ze met dat verhaal van Rut. Ik denk, dat is gewoon super actueel en een goed verhaal.
0: Ja, wat kende jij het verhaal van Rut al? Want ik ben met de Bijbel opgegroeid, christelijke basisschool naar de kerk gegaan en ook de kinderbijbel werd bij ons geregeld gelezen. Was dat bij jou ook zo?
1: Nee, dat verhaal had ik helemaal gemist. Ik heb wel, mijn ouders lazen mij wel voor uit de kinderbijbel vroeger, maar daar staat dat hele verhaal niet in.
0: Ja.
1: Dus ik ben toen bij Anne-Marie van Briemen op bezoek gegaan. Dat is een dominee, vrouwelijke dominee, die heel bewogen is. En die heeft mij dat helemaal uitgelegd. We hebben het samen gelezen. Daar is ook een podcast van gekomen. En toen dacht ik van ja, dit verhaal past eigenlijk heel erg bij dat kerkasiel in Kampen. Want het verhaal van Rut gaat eigenlijk over, ja, over loyaliteit, over opstaan. En het gaat ook over dat Rut kwam terecht in een nieuw land als onze vreemdeling. Werd aanvankelijk met de nek aangekeken, maar wordt dan uiteindelijk toch gered door een losser. Iemand die zich opheft als haar redder, Boas. En dat gaat uiteindelijk over hoe ga je om met vreemdelingen.
0: Ja. Ja, ik heb de voorstelling mogen zien vorige week donderdag in Barneveld. En je voelde in de zaal dat mensen het gevoel ook hadden van, hey, we moeten in actie komen. Dat was de ene kant van, hey, hoe kunnen we hier iets mee doen? Zonder dat je daar echt direct toe een soort van protestmassa daar begint. Dus dat vond ik heel erg mooi. En het tweede was ook wel dat verbinden, dat je daar echt op zit. Want als je met elkaar verbindt, elkaar in de ogen kijkt, dan kun je bepaalde dingen niet meer zeggen en bepaalde dingen ook niet meer doen. En dan doet het ook iets met jezelf. Dus de voorstelling draag ik al een klein beetje met je met me mee. Dus dat vind ik mooi. Wat ik ook mooi vond, was dat je toch een beetje uit je comfortzone bent gestapt met twee nieuwe artiesten, met twee muzikanten heb je meegenomen, twee prachtige dames. Muzikaal gezien brengen ze echt iets mee. En ook, ja, volgens mij ook nieuwe liedjes, of niet?
1: Ja, ik ben toen voor die kerkdienst die ik gegeven heb in de Open Hof, uit solidariteit met die familie, heb ik liedjes geschreven voor de familie. En die heb ik nu met deze twee geweldige muzici opnieuw gearrangeerd en die zing ik. En we hebben bijvoorbeeld ook een lied van Stef Bos, het lied van Rut.
0: Ja.
1: Heb ik een beetje omgeschreven zo naar de situatie van met name Ariana Babbejans, de oudste dochter van de familie, meisje van 15, heel wijs kind.
0: Ja.
1: En ik heb dat lied toen ook in die dienst voor haar gezongen. We hebben ook een hele speciale band. Ik was er van de week nog, afgelopen weekend.
0: Oh.
1: Toen ging Ariana notabene met haar zus Amelia van 12 op gitaar.
0: Ja.
1: Gingen die twee meiden voor het eerst van hun leven optreden.
0: Ja.
1: In de Open Hof tijdens een dienst. En dat was zo ontroerend.
0: Ja.
1: Dat is enorm bewogen. Maar,
0: ja.
1: Maar het is... Wat ik hoor van de mensen die naar onze voorstelling komen, die zeggen, het is bemoedigend, een prachtig woord, dat hoor ik heel vaak.
0: Ja.
1: Je denkt wel, wat is er aan de hand in de wereld? Dat ze gewoon ACC's in de fik steken en mensen zo wars lijken van medemenselijkheid. Maar dat wat daar in Kampen gebeurt en wat wij ook in onze voorstelling naar voren brengen, dat biedt weer hoop.
0: Ja, en dat is het. Ga hem zien als je hem nog niet hebt gezien. Lieve hemel, alle speeldata staan ook op je site. JorisLintzen.nl Succes vanavond natuurlijk ook nog met de Passion Hemelvaart. Al is die natuurlijk al opgenomen. Hè? Hoor je
1: zeker.
0: Maar nu mag jij nog één kleine keuze maken. Wordt het Stef Bos met het lied van Rut? Of gaan we toch naar het slotchanson van Ramses Shafize? We zullen doorgaan.
1: Nee, dan zou ik toch voor Stef Bos gaan. Dat prachtige lied in het Afrikaanderen.
0: Ja.
1: En wat ik dus vernederlandst heb naar de situatie van dat meisje van 15 met al die onvervulde dromen uit Kampen.
0: Dankjewel. Ga ermee door en gaat het zien. Dat is het. Lieve hemel. Dankjewel, Joris.
1: Graag gedaan. Bedankt.

Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd, ga terug, moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, hoe kan ik zonder jou? En ik weet, die toekomst is onzeker en die oorlog is dichtbij. En ik weet, ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God.

mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Mijn hart. En ik weet, jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen, wanneer die wind zal waaien. Wat uit die zuiden komt, van mijn geboortegrond.

0: Jouw stilte, mijn stilte, jouw land is mijn land. Jouw land is mijn land.
1: De beste evergreens.
2: Dit is NPO Radio 5.

de woensdagmiddag voor Hemelvaartsdag. De Honeybuzz met Can't Let Maggie Go. En daarvoor nog het prachtige lied van Rut, Mijn Land is Jouw Land. Van Stef Bos, aangedragen door Joris Lintzen. Met zijn voorstellingen Lieve Hemel. Zometeen muziek van Elvis. Uit zijn tijd dat hij fijne gospelalbums maakte. Maar eerst naar de mannen met baarden. En laarzen. En gitaren. Alles erop in de raam. Give me all your lovin' op NPO Radio 5 in het huis.

0: maar er zit zoveel in deze plaat. Muzikaal gezien ook. Dwarsfluit, Hongo's, Honga's, Honga's.
1: Prachtig. The Boys Give Up Your Guns. En daarvoor nog zeggen Hanny en Pedro. Fijn gospel deze van The King. I've Got Confidence. En liet zich ook inspireren door het verhaal van Job. Op het grindpad van het open huis zie ik knisperend aankomen lopen. Bert Kranenbarg in een kekjasje. Dus dat belooft dat hij er zin in heeft. Ik laat je in de warme handen van hem. Op deze prachtige zender NPO Radio 5. Simone ook nog. En Gerja natuurlijk vanavond. Wat een plezier. Dan terug naar de tijd dat John Mayer een groter artiest was dan Taylor Swift. Wie? John Mayer. Half of Mars. Goeie tijd.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
8: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
9: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Hallo, goedemiddag. Zometeen Bert op 5 bij KRO NCRV. En ik zou zeggen, zoek je zwemdiploma's maar vast op. Dan hoor je zometeen of ze nog wat waard zijn. Is nu het NOS Journaal van 4 uur met Renate Kok. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk, want er is geen instantie die dat bijhoudt. In de Senaat in de Filipijnen zijn schoten gehoord. Niemand zou gewond zijn geraakt. In die Senaat houdt de ex-politiechef en senator Ronald de la Rosa zich schuil. De internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Correspondent Mustafa Margadi.
13: Ronald de la Rosa die heeft zichzelf gebarricadeerd in zijn werkkamer in de Senaat. Hij moest in de Senaat zijn voor een heel belangrijke stemming. Dat was gisteren. En toen al kwamen er agenten achter hem aan. Vandaag kwamen er opnieuw agenten van het Nationale Onderzoeksbureau. Ja, zijn kamer die was omringd door beveiligingsmensen die hem beschermden. Dat zorgde voor chaos met schoten tot gevolg. Volgens het Nationale Onderzoeksbureau niet door agenten gelost. Maar door wie wel, is nog niet duidelijk.
12: Ja, volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt het arrestatiebevel tegen die ex-politiechef niet opgevolgd. Dan zegt de politie hier dat er inmiddels 7 minderjarigen zijn aangehouden die betrokken waren bij het protest in Apeldoorn gisteravond. Ook daar is al vaker gedemonstreerd tegen de asielopvangplannen. Volgens de politie zijn het vooral jongeren die dan komen rellen. Zaterdagavond werd er ook een boa mishandeld en agenten met vuurwerk bekogeld. De 3 verdachten die gisteravond in Loosdrecht zijn opgepakt bij het uit de hand gelopen anti-AZC-protest daar, die moeten vrijdag voor de rechtercommissaris verschijnen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 illegale vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. Die werden gevonden in 3 zeecontainers in Hoekse Waard en ook in een opslag in Brabant. De verkoop van die nicotinezakjes en ook van die vapes met zo'n zoet smaakje is verboden. En daarom blijft de NVWA controleren.
14: Het liefst zo hoog mogelijk in de keten zitten, zo veel mogelijk aan het begin. Daar waar die grote hoeveelheden zijn, om die in beslag te nemen. Maar we komen ook in winkels, we komen zelfs bij mensen thuis als ze via social media vapes verkopen. Dus wij proberen op alle plekken te controleren en in te grijpen.
12: Het weer dan, ook vanavond en vannacht nog pittige buien. Het gaat afkoelen naar een graad of 6. Morgen begint wisselvallig, 's middags wordt het wel wat droger. Af en toe ook wat zon dan, en dan wordt het zo'n 12 graden.
11: Weinig douwtrappen. Dankjewel, tot straks.
10: Bert op
4: 5. Bert Kranenbarg.

Openingsact vanmiddag in Bert op 5. Bruce Springsteen's Born in the USA. Uit onze Evergreen Top 1000. Goedemiddag. Vorig jaar verdronken er 100 mensen, onder wie veel ouderen. Hoe krijgen we dat cijfer nou naar beneden? Dan gaan wij de slimste mens spelen. De Bert op 5'tjes zijn niet aan te slepen. Straks kun je ook proberen er eentje te winnen. Hou de entreevraag van vandaag in de gaten. En wie kent ze nog? De meiden van Beep. Nou, die groep komt 40 jaar na hun hits met een nieuw verzamelalbum. Ze komen ook met z'n allen op televisie, want er zou ruzie zijn, maar er blijkt geen ruzie te zijn. Gaan we allemaal horen vrijdag. Maar ik praat zometeen al met de schrijver en oprichter van Beep, en dat is Peter Koelewijn. Blijf erbij!

In de Australische badplaats Gold Coast waren ze van plan om een Trump Tower neer te zetten. En dan hebben we het over een luxe resort van 91 verdiepingen ter waarde van $1,5 miljard. Maar die tower komt er niet. De projectontwikkelaar trekt zich terug omdat het merk Trump volgens hem steeds giftiger is geworden. Ja, gelukkig hebben we hier in Nederland geen last van giftige namen voor hoge gebouwen. Sterker nog, wij mogen best trots zijn op onze bescheiden torens. Bijvoorbeeld op onze eigen Rotterdamse Lee Towers. I can

0: dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Halverwege.
1: Halverwege. Suzanne Freek, daarvoor Fats Domino's Blueberry Hill.
2: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
1: Safari Park Beekse Berg is vandaag urenlang dicht geweest omdat er een cheetah was ontsnapt uit haar verblijf. Uit onderzoek blijkt dat je lichaam langzamer ouder wordt als je regelmatig culturele en kunstzinnige activiteiten doet. Ik hoop dat naar muziek luisteren al genoeg is. En dit hoorden we vandaag in het NOS-journaal.
3: Vorig jaar zijn er 100 inwoners van Nederland overleden door verdrinking, ziet het CBS. Dat zijn minder mensen dan een jaar eerder. Vroeger waren het vaak kinderen die verdronken. Tegenwoordig juist vooral mensen van 60 plus.
1: Ja, 100 mensen dus verdronken. En dat zijn wat ze noemen accidentele verdrinkingen. Dus waarbij mensen per ongeluk in het water vallen. Het gaat dus niet om een zelfgekozen dood of verdrinking als gevolg van een auto-ongeluk. Maar nog steeds 100 slachtoffers en dus veel meer 60-plussers. Hoe krijgen we dat cijfer naar beneden? Daar ga ik over praten met Manny van Rode. Ze is zwemonderzoeker aan de KALO van Windesheim in Zwolle. Dag Manny, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Je hebt onderzoek gedaan bij kinderen naar hun zwemvaardigheid nadat ze hun B-diploma hadden gehaald. Wat was dat voor onderzoek?
4: Ja, dat was een onderzoek in het project van zwemveiligheid. Er is heel lang vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid zijn allerlei onderzoeken gedaan naar hoe kunnen we de zwemveiligheid onder jonge kinderen nog beter krijgen eigenlijk. En ook specifieke doelgroepen. En mijn onderzoek ging over om kinderen opnieuw eigenlijk op te roepen na een anderhalf jaar om weer eens een keer hun B-diploma te komen zwemmen. In dezelfde omstandigheden, ouders langs de kant, vlaggetjes boven het zwembad. En kijken hoe het redden ze het nog, diezelfde toets.
1: Ja, want ze hadden dan in die anderhalf jaar dus geen les meer gehad. Gewoon eens even weten, blijft dat niveau overeind? Nou, dan denk ik, dat blijft overeind, want zwemmen en fietsen en schaatsen, dat verleer je nooit.
4: Nee, en dat viel dus knap tegen. Dit was een groep die zich vrijwillig kon aanmelden. We hebben ook gekeken wat zij hebben gedaan, hoe vaak in de week zij hebben gezwommen na het behalen van het B-diploma, met wie. En we zagen eigenlijk dat dit een hele zwemminnende groep was. Dus vrijwillig aanmelden, zwemmen zit in het vizier. En zelfs eigenlijk bij deze groep zagen we dat minder dan de helft van de kinderen de eis nog haalt met op het moment dat ze gewoon kleding aan hebben. En met badkleding zelfs 40%. Dus ja, zwemmen kan je niet verleren. Maar als je het niet meer oefent, kan je het ook niet meer nog een keer doen, zeg maar. Is het niet oproepbaar.
1: Ja, is dat dan misschien wel de oorzaak van het feit dat zoveel 60-plussers dus per ongeluk verdrinken, omdat die al veel langer geleden hun zwemdiploma gehaald hebben?
4: Ja, dus ik weet niet of dat de oorzaak is, maar het is wel zo dat als je op jonge leeftijd een zwemdiploma hebt gehaald, is dat geen garantie dat je op oudere leeftijd ook nog zwemveilig bent. En dat heeft eigenlijk met meer dingen te maken dan alleen maar kan ik zwemmen. Veel mensen hebben leren zwemmen in een zwembad, helder stilstaan binnen water. En waar gaan we recreëren en zwemmen? Dat is toch inderdaad in buitenwater. En eigenlijk zeggen ze ook wel wereldwijd, van het gaat ook over eigenlijk competentie. En competentie gaat ook over, kan ik mijn eigen vaardigheid inschatten ten opzichte van de omgeving waarin ik ga zwemmen. En denk dan aan buitenwater. Er kan stroming staan, een koude onderstroom. Je kan je toch een beetje vergissen hoe conditioneel je nog bent. Hè? Van, ik steek wel even die sloot of die plas over. En dat valt dan halverwege toch tegen.
1: Ja.
4: En de omstandigheden veranderen en dan kan je in de problemen komen. Dus het gaat ook echt vooral over, je kan misschien wel zwemmen, maar het gaat over veel meer dan alleen maar de techniek zwemmen.
1: Ja, want als je in het water valt per ongeluk, is het natuurlijk nooit in helder stilstaand binnenwater, maar altijd in een troebele gracht bijvoorbeeld.
4: Ja, en ook dat je denkt van ik kon misschien 10, 15 jaar geleden makkelijk nog zo'n oversteek maken. Maar ben je inderdaad nog zo krachtig en kan je dat ook inschatten, dat de omstandigheden die er zijn in het water ook, dat je daar vaardig genoeg voor bent. En ik denk met name dat daar echt een groot probleem zit. Ja. En dat dat ook vooral zaak is van voorlichting. Dus ook dit heel erg duidelijk maken. Eigenlijk ze doen bij kinderen, nadat ze zwemdiploma's hebben gehaald, check je zwemvaardigheid.
1: Mm-hmm.
4: Nou, dat zou je haast ook bij ouderen moeten doen. Maar vooral ook informatie over omstandigheden. Hoe omstandigheden invloed kunnen hebben op je zwemvaardigheid.
1: Ja, nou, misschien een goed idee om alle ouderen vanaf 60, dan kom ik ook, te vragen om hun B-diploma nog een keer te komen halen.
4: Nou, Ik denk een idee om te gaan ontwikkelen. Check je zwemvaardigheid, inderdaad. Nou, het is sowieso goed. Kijk, zwemmen is sowieso een hele goede activiteit. Maar ik denk ook zeker dat hier een hele grote preventietaak en een informatietaak ligt weggelegd voor organisaties die heel erg betrokken zijn ook bij buitenwater. En ook een stukje bewustwording bij ouderen zelf. Je kan de hele fitte 60, 70-plusser zijn, maar de omstandigheden kunnen soms ook maken dat je er toch meer voor nodig is.
1: Ja, dus als ik zou komen, moet ik dan ook 7 meter onder water en door dat gat?
4: Nee, laten we dat niet doen. Ik zal je vooral uitnodigen ook. Denk misschien toch ook wel in buitenwater. Dus een van de projecten die we ook met kinderen doen is, jij leert in binnenwater zwemmen, maar we gaan met die kinderen ook naar buiten in plassen waar ouders zich ook veel recreëren. Ik zou eerder aan die lijn denken. Okay. En volgens mij is het ook heel goed dat we daarop doordenken. Wat zou er eigenlijk nodig zijn om naast voorlichting ook de vaardigheid een beetje up-to-date te houden. En laten we dat dan inderdaad op een passende manier doen.
1: Laat weten als jullie eruit zijn. We horen het graag. Manny van Rode, zwemonderzoeker. Hartelijk dank.

0: beste verslaving die je kunt hebben, die aan de liefde. Love is the drug van Roxy Music.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Wat wist Sjoerd van der Vaart uit Vraneker gisteren van de doedelzak? Nou, best veel. Hij haalde 65 punten. Was ruim genoeg voor een Bert op 5, want dan krijg je vanaf 40 punten. Dus dat was goed te doen gisteren. Grijp je kans, misschien is het vandaag wel weer raak. Heeft daarvoor eerst het goede antwoord op onze entreevraag. Ellie Driessen is de echte naam van een zangeres die in Indonesië werd geboren en die op Vlieland een groot deel van haar jeugd heeft doorgebracht. Onder welke naam kennen wij deze zangeres? Het antwoord mag naar de NPO Luister-app. Je mag ook bellen met 0800 3000 555. Krijg je wel Lennart van de redactie aan de telefoon. Dus je kan ook de NPO Luister-app. Dat is niet aardig wat ik nou zeg. Nee, bel vooral met 0800 3000 555. Ik hoor hele boze blikken van collega's van Lennart. Niet voor me opnemen, is zo fijn. Hè? Die samenhoren bij ons. Ah. Antwoord op de vraag. Ellie Driessen. Dat is de echte naam van een zangeres die in Indonesië werd geboren. Die op Vlieland een groot deel van haar jeugd heeft doorgebracht. Maar onder welke naam kennen wij deze zangeres? De telefoon staat meteen rood gloeiend, dat doet mij goed. Tijd voor het NOS Journaal om bijna 4:30. Hier is Renate Kok.
3: Een windhoos heeft vanmiddag voor veel schade gezorgd in Eersel in Brabant. Bij een woning vlogen de pannen van het dak en er raakten ook een aantal auto's beschadigd. Buiten het dorp zijn enkele honderden bomen omgewaaid, meldt Omroep Brabant. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten die leeftijdsgrens nog zelf vaststellen. Maar het kabinet wil het pas vanaf 21 jaar toestaan. Nu kunnen in veel gemeenten mensen al vanaf 18 werken in de seksbranche. Het plan bestond al langer in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te gaan maken. En om het 10-jarig bestaan van de Adamtoren in Amsterdam te vieren kon je vanochtend vroeg gratis naar boven. Ook was er een silent disco. Terwijl de meeste Amsterdammers toen nog lekker op één oor lagen, stonden de eerste bezoekers al om 5 uur op het dak. En dat opstaan, ja, dat was natuurlijk wel even pittig.
4: Mevrouw heeft me wakker gemaakt. Het is voor mij een beetje vroeg. En ja, ik keek naar buiten. Ik zag, het gaat lukken. Er is blauwe lucht. Toen ben ik maar gegaan.
5: Ik woon al 16 jaar hier en dit is wat ik altijd al wilde doen. Dus ik ben helemaal blij. Oh my god, dit is echt gaaf.
0: Oh, dat weet ik wel. Oh, dat is die schommel natuurlijk.
3: Zeker.
0: Op de rand.
3: Ja. Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Nee, ik vind het heel dapper dat deze vrouw het heeft gedaan. Voor het eerst. Het weer dan. Ook vanavond en vannacht nog een keer buien. Graad of 6 is het dan. Morgen ook weer zo'n wisselvallige dag. 'S middags wordt het dan wel wat droger. Misschien met af en toe wat zon. En dan wordt het toch nog weer 12 graden.
0: Dankjewel.

0: Dave Clark 5 met al met Can't You See That She's Mine uit 1964. En Some People daarvoor van Cliff Richard.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Ja, en wat voor chanson weer. Van iemand die ik van stem goed ken van het titelstuk van de film Les Uns et les Autres. En ik ken die stem zo goed omdat dat voor mij nog steeds de mooiste film is die ooit gemaakt is van regisseur Claude Lelouch. Actrice, zangeres Nicole Croisy zingt daarin. Ze dook trouwens op in meerdere films van deze regisseur. En vanmiddag staat ze bij ons in het volle licht met het chanson Si l'on pouvait choisir sa vie. Dat betekent als je je eigen leven helemaal zelf zou kunnen bepalen. Hè? Als je zou kunnen kiezen voor je eigen leven. Dat is het letterlijk vertaald. Dus dat je zelf kan kiezen hoe je geboren wordt en waar je geboren wordt en welk werk je dan later gaat doen en met wie je je leven doorbrengt en ook hoe je de wereld uiteindelijk verlaat. Ik denk dat ze haar eigen einde dan anders gekozen zou hebben, want ze overleed vorig jaar aan uitgezaaide leverkanker op 88-jarige leeftijd. Maar het liedje is prachtig. Ze zong het in 1976. Nicole Croisy en Si l'on pouvait choisir sa vie.

0: Lovers, weet je wat ook pijn doet? Mijn zang bij dit liedje. Ik zong hem een beetje parodisch, kan je dat zo zeggen? Parodisch, als een soort parodie zong ik hem mee. En dan doet hij pijn aan de trommelvliezen van alle collega's die hier om mij heen zijn. En daarmee doe ik het lied geen recht. Uit onze Evergreen Top 1000, Nazareth en Love Hurts. Met de complimenten van Gert, die dat een prachtig liedje vindt. En Nico de Grazie dus daarvoor met dat mooie chanson Si l'on pouvait choisir sa vie, waarover Peter zegt, zowel de film als het liedje zijn geweldig. Nico de Grazie is top.
1: De slimste mens
2: in Bert de Vijf.
0: Dag Leslie Holtman in Harderwijk, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Sta jij in het begin van een lang weekend?
3: Ja, voor mij is het altijd lang weekend. Ik ben pensioen.
0: Ben jij zo'n mazzelaar? Ja, lekker.
3: Ja.
0: Ja. Ja, want nou ja, veel mensen, de hemelvaart begint. Er zijn mensen die gaan proefkamperen. Dat vind ik altijd zo leuk. Dat heet dan het happy arrangement. Daar kan je met hemelvaart en met Pinksteren kamperen. Het wordt slecht weer. Dat vind ik dan weer sneu voor al die mensen. Die. Maar goed, als je wilt testen of de kerk nog steeds waterdicht is, is dit het ideale weer natuurlijk, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, daar kom je wel vanzelf
3: ik
0: achter.
3: Ik sta net te schuilen voor een hagelbui.
0: Oh, is het? Dus, ja, het wordt hier ook heel grijs. Ik weet niet wat er zo meteen gaat vallen, maar dat het veel en hard is, is al wel duidelijk. Ja. Maar, uitstekend radio weer, zeg ik altijd, als het zo is.
3: Ja.
0: Ik had een best lange entreevraag vandaag. Ellie Driessen, dus de echte naam van de zangeres die in Indonesië werd geboren, die op Vlieland een groot deel van haar jeugd heeft doorgebracht. Onder welke naam kennen wij deze zangeres? Ja, is het niet Wieteke van Dort?
3: Nee.
0: Of Lenny Koer kwam ook binnen via de app?
3: Oké, nee. Dus echt Lisbeth List.
0: Dus jij speelt voor Lisbeth List?
3: Ja, 100%.
0: Eenmaal, andermaal?
3: Ja.
0: Wil je nog een hulplijn inschrijven? Nee hoor. Je hebt helemaal gelijk. Ik ga de slimste mens spelen.
3: Ja.
0: Jij krijgt een vraag van, je kan kiezen uit twee collega's van mij. Wat doe je allemaal met je telefoon trouwens?
3: Ja, ik sta momenteel
0: onder dat is een slechte
3: tunnel.
0: Wie?
3: Ja.
0: Oké. Ja, staan er mensen om je heen die kunnen helpen zometeen?
3: Nee, er is hier niemand in de buurt.
0: Je staat helemaal in je eentje te schuilen voor die hagelbui en doet even mee aan de slimste mensen. Ik vind het wel een mooi beeld. Ja. Je mag kiezen. Ja. De vraag kan komen van Helco Span van Volspot of van Super Jury van de Geest, die altijd de muzikale fruitmond presenteert in het weekend.
3: Helco Span.
0: Helco Span, nou, daar is hij hoor.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wat weet je van het tv-programma Countdown?
0: Wat weet je van het tv-programma Countdown? Daar gaan we.
3: Een muziekprogramma.
0: Oh, dat is niet zoveel.
3: Nee, ik kijk er nooit naar.
0: Nee, het is ook al heel lang niet meer op tv. Maar in de jaren 80, toen we allebei nog jong en blond waren, toen wel. Dat werd uitgezonden door Veronica, had je kunnen zeggen. En het werd gepresenteerd door de wereldberoemde Adam Curry.
3: Aha.
0: En die vertrok naar Amerika en toen werd hij opgevolgd door Simone Walraven, jazeker.
3: Okay.
0: Jazeker.
3: Ja.
0: En wat ik al zei, uitgezonden in de jaren 80, dat waren de vijf antwoorden geweest waar we op zaten te loeren. Waarvan je er eentje had, muziek, dat was goed, dat is 10 punten. Lekker 22 punten erbij vanwege de 22 seconden die je over hebt. Dan kom je op 32 punten. Maar dan mag ik geen Bert op 5 gaan.
3: Sorry. Je hebt het verkeerde programma. Ja.
0: Je had pech met de vraag. Had je toch Super Jury moeten kiezen? Had je misschien een andere. Ja, had je sowieso een andere vraag gehad?
3: Wie weet. Ja.
0: Nou, die gaat dan morgen gesteld worden. Dus wie weet, spreek je dan weer onder betere omstandigheden. Gewoon lekker thuis op de bank.
3: Oké.
0: Sterkte met schuilen daar, Leslie.
3: Ja, bedankt.
0: En uiteindelijk een goede reis terug.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, doeg.
3: Doeg.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.
0: Dus dat Bert op 5 hier is niet binnen vandaag.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1.500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Vijf, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Hallo, fijn dat je luistert naar Bert op 5 van KRO NCRV over Beep zometeen. Vrijdagmiddag op televisie, maar bij ons zometeen al de grote man achter Beep te gast, Peter Koelewijn. Eerst natuurlijk het NOS Journaal van 5 uur met Renate Kok. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Duizenden Nederlanders die kampen met langdurige klachten en chronische vermoeidheid door bijvoorbeeld long-covid of Q-koorts, die voelen zich vaak niet gehoord. Volgens de Gezondheidsraad is het tijd dat die ziektes veel serieuzer worden genomen. Het gaat om veel mensen die serieuze klachten hebben, zegt redacteur Sander Suurhaken.
15: Dan zie je dus dat mensen die deze ziekte hebben, ja, eigenlijk heel vaak niks meer kunnen, een huis niet meer uit kunnen, niet meer kunnen werken, geen sociaal leven meer hebben. En ook de aantallen, hè, dus op basis van wetenschap. Onderzoek, dan weet je wel ongeveer wat het percentage is per bevolking. En nou ja, dan kom je toch in Nederland toch al ongeveer 500.000 mensen, waarvan ongeveer denk ik 100.000 mensen echt heel ernstig het hebben. En de rest wat minder ernstig.
14: Nou, de Raad adviseert het kabinet om een langlopend onderzoeksprogramma op te zetten. Een omstreden Amerikaanse gevangenis voor immigranten gaat na een jaar dicht, melden Amerikaanse media. Die gevangenis, Alligator Alcatraz in Florida, is volgens de autoriteiten te duur en ook niet effectief. In het complex zitten migranten die wachten om het land uit te worden gezet. Het gebouw wordt omringd door krokodillen en pythons. Gedetineerden worden overgeplaatst naar andere gevangenissen, maar waar precies is nog niet bekend. President Trump noemde die gevangenis eerder een voorbeeld voor andere staten. Dan de politie hier, die vindt dat er iets moet gebeuren aan het geweld bij de protesten rond AZC's. Gisteravond werden daarvoor 3 mensen in Loosdrecht opgepakt. Geen van hen komt daar vandaan. Volgens de gemeente waren er 100 mensen bij die rellen. De politie werd bekogeld, er werd brand gesticht bij het pand en de brandweer werd tegengehouden. Er moet nu een oplossing komen, zegt de politie.
0: Ik denk dat dat gewoon niet op het bord van de politie ligt, maar dat dat voor een deel in Den Haag ligt. Dus ik denk dat daar ook nagedacht moet worden. Want nogmaals, dit is niet iets wat alleen in deze eenheid plaatsvindt, maar dit vindt op veel meer plekken in Nederland plaats.
14: Ja, de afgelopen weken liep het op veel meer plekken uit de hand bij het protest tegen de komst van die opvanglocaties. Gisteravond was bijvoorbeeld ook onrustig in Apeldoorn en ook in Den Haag. En met nog iets meer dan 4 weken de tijd tot de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK is de speciale Oranjebus al in de Verenigde Staten aangekomen. De bus kwam aan per boot na een reis van een maand vanuit Zeebrugge. Voor de wedstrijden van Oranje rijdt die bus traditiegetrouw vooraan in de Oranje optocht. Het weer dan vanavond en vannacht ook buien, graad of 6 dan. Morgen eerst wisselvallig, 's middags wordt het wat droger, af en toe zon en zo'n 12 graden.
13: Dankjewel.
12: Bert op 5, Bert Kranenbarg.

0: Things, Love is a Seventh Wave. En deze uit onze Evergreen Top 1000 van Ricky Nelson. Hello, Mary. Hè? Nou staat Lennart van de redactie hier ineens naast me met een microfoon. Wat is dit?
1: Bert Kranenbarg, je bent nu over de helft van je programma. Hoe kijk je terug op de eerste helft van deze Bert op 5?
0: Wat is dat nou voor vraag? Waarom nu? Ik ben druk bezig.
1: Ja, en zo kan het straks op het WK voetbal ook gaan, hè, deze zomer. Zojuist is namelijk bekend geworden dat bij het WK de verslaggever niet alleen de afloop van de wedstrijd, maar ook in de rust de spelers kunnen spreken.
0: Echt?
1: Ja. Heb je geen dorst trouwens?
0: Valt mee. Hoezo?
1: Ja, ik zie dat je dorst hebt.
0: Oh.
1: Ja. Neem even een slokje water. Ja, vooruit, er staat trouwens meteen even de ster in.
0: Wat, de reclameblok nu midden in mijn programma?
1: Ja, omdat het zo heet is in Amerika, Canada en Mexico, zijn er dus drinkpauzes tijdens de wedstrijd. En dat betekent dat de NOS in die periode reclames uit gaat zenden.
0: Oh, maar hoe lang duurt dat dan, zo'n drinkpauze?
1: 3 minuten.
0: Oh, dus 3 minuten extra reclame?
1: Nee, anderhalf.
0: Anderhalf? En die andere anderhalve minuut? Oh, weet je? Ik zou zeggen, dan past er precies een plaatje. Wat een idee allemaal weer, zeg.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Het is zo mooi, het maakt me elke keer weer stil. Sneller en laat het licht aan. Gert schrijft in de NPO Luisterapp afgelopen dinsdagmorgen het nummer voor het eerst gehoord met bijbehorend filmpje. Indrukwekkend. Ben geen fan van Sneller, maar van dit nummer werd iedereen stil. Dat blijkt ook zo. Ik ben trouwens wel fan van Sneller.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Voor de kust van Bordeaux zitten 1700 opvarenden van een cruiseschip vast vanwege een uitbraak van het norovirus. Vanwege de start van het hemelvaartsweekend is het enorm druk op de wegen. Vlak voor 5 uur stond er 1000 kilometer file. Ja, met die regen erbij is het feest natuurlijk. Sterkte allemaal. En de Nederlandse meidengroep Beep was in de jaren 70 en 80 erg populair en scoorde.

0: En wie ze allemaal wil hebben, al die hits. Er komt een nieuw verzamelalbum van Beep. En als klap op de vuurpijl gaan de zangeressen van Beep komende vrijdag na 40 jaar weer met elkaar op televisie zitten in het programma Tijd voor Max. De grote man achter de groep Beep, die in 1979 werd opgericht, die groep, is Peter Koelewijn, producer en muzikant. Hij schreef en produceerde vrijwel alle platen van de groep. Goed voor maar liefst 16 top 40 hits. En ik heb hem aan de lijn. Dag Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je was natuurlijk schrijver en producer van ontzettend veel artiesten. Waaronder Beep. Weet jij hoeveel, want ze hadden 16 top 40 hits. Hoeveel liedjes heb je in totaal geschreven voor Beep?
1: Ik denk als je 16 maal 2, want er zijn de B-kanten erbij. Dan heb ik het over 32, ik denk misschien 40, 50.
0: Ja, misschien wel een top 40 vol met alleen maar hits van Beep, ja. Wat was de kracht van deze groep? Waren het alleen mooie meiden of konden ze vooral ook goed zingen? Ben je bij ze uitgekomen?
1: Het was vocaal was het ook redelijk, was het gewoon oké. Okay. En met als liedzangeres eerst Gemma en daarna Marga Bult.
0: Ja.
1: Dat waren de twee pilaren, zou je kunnen zeggen, van de groep. En, maar ze hebben in tegenstelling tot andere groepen, die meidengroepen die in het verleden zijn opgenomen, ze hebben wel alles zelf gezongen.
0: Ja, want er was al een discussie over, hè, bij Luf bijvoorbeeld. En de Dolly Dots hadden we ook in die periode. En Beep, kun jij verklaren waarom die meidengroepen toen allemaal zo populair waren?
1: Ja, dat was nu eenmaal een trend. En zo, dat zijn die dingen die komen en die gaan dan weer. Ja, het heeft met Beep toch nog wel redelijk lang geduurd. Maar op een gegeven moment, ik verbaas me al dat K3, dat al zo lang aan de gang is. Want ja, die meiden die zingen een beetje kinderachtige liedjes. En dat is leuk. Dat is leuk als je 20 bent. Maar als je tegen 50 begint te lopen, dan wordt het toch wel een andere zaak. Met Beep was het eigenlijk, ja, het waren hele ongecompliceerde liedjes. Een hele toegankelijke arrangementen. De meeste werden gedaan door Hans Hollesteller. In het begin heb ik

0: nog gewerkt met Jan Rietman.
1: Ja,
0: en,
1: die kennen wij.
0: Alles bij elkaar maakte dat het hele vrolijke, toegankelijke muziek werd.
1: Ja. In hoeverre ben jij nog verbonden met Beep?
0: Ik zie Marga regelmatig. We zijn, mijn vrouw Els en ik en Marga en Ludo... Ludo Voeten zijn vorige week nog uitgebreid gaan lunchen. Dat was hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En we zijn van plan om dat vaker te doen. We hebben elkaar gezien in Spanje. En kort en goed, met Marga en, of Marga en mij gaat wat dat betreft dat heel erg goed.
1: Ja,
0: en die,
1: ja.
0: De andere... Ik zou Margot en Rita ook wel vaker willen zien. Maar ja, die zijn zelf met allerlei dingen bezig, denk ik. Dus,
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk Gemma ook nog, die aan Beep verbonden was. We gaan met z'n allen aan tafel zitten bij Tijd voor Max komende vrijdag. Zit jij als vader van de groep dan ook daar aan het hoofd van de tafel?
0: Nee. Ik ben daar ook niet voor gevraagd, maar dat hoeft ook niet. Ik vind dat het dan toch eigenlijk om die meiden moet draaien. Ja. Zoals altijd, een producer en songwriter staat altijd op de achtergrond. En dat vind ik oké, dat dat nou vrijdag ook zo is.
1: Ja?
0: Ik hoop dat ze heel veel succes hebben. Ik vond het wel leuk. Vandaag stond er een heel verhaal over hen in de Telegraaf. En toen werd gezegd... Gemma, die zei dat ze geen wrok koesterde naar de groep toe in het algemeen en naar Maren in het bijzonder. En toen dacht ik, ja, maar dat zou ook heel erg vreemd zijn, want Gemma heeft de groep verlaten.
1: Ja.
0: En daar zaten we toch wel eigenlijk op dat moment erg mee in onze maag.
1: Ja.
0: Maar gelukkig vonden we, niet lang daarna vonden we Marga om de plaats in te vullen.
1: Marga Bult, ja.
0: Marga Bult. En die heeft dat heel goed gedaan. En later ben ik met Marga nog doorgegaan als zij als solo-artiest. We hebben samen zo'n festival gedaan.
1: Ja. Maar als Marsha, met CH, weet ik nog.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat was toen in Brussel. Dat was heel erg leuk.
1: Peter, nou komt er zo'n compilatiealbum uit. Je hebt die liedjes allemaal geschreven. Dat moet voor jou dan toch fijn zijn, want dan wordt dat weer verkocht. En dan hou je daar als auteur natuurlijk ook weer recht aan over, toch?
0: Ja, maar dat... Ja. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel er verkocht wordt. Van, kijk, tegenwoordig worden sowieso niet meer cd's of wat dan ook verkocht. Ik hoorde dat het vinyl wel weer een beetje een opmars is.
1: Ja.
0: Dus het is meer via Spotify en al dat soort dingen. Dat, en normaal op de radio en jullie programma enzovoort. Dat je de muziek hoort. Maar kopen is... dat doen de mensen niet zoveel meer. Ik hoop dat dit album, dat men dan een uitzondering maakt.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja.
0: Ik vind het trouwens heel leuk gedaan, hoor. Hij heeft Van Lien, die het heeft samengesteld. Die heeft, ik heb een contact met hem gehad. En heeft ook me gevraagd of ik nog dingen had die niet uitgebracht zijn en zo. Want hij heeft echt zijn best gedaan om het zo compleet mogelijk te maken.
1: Ja, ja. Nou, dat is mooi nieuws. Zal ik er eentje draaien?
0: Het zou van...
1: Heb je er een bovenaan je lijstje staan?
0: Ja, ik vind dat we het heel goed gedaan hebben altijd. Maar voor mij was het altijd toch wel omdat ik een soort Phil Spector-achtige sound wilde maken. En daar ben ik erg, vind ik zelf, heel goed geslaagd met Beep samen in Together and Love Again.
1: Oké. Ja, ik had Drunken Sailor klaarstaan, maar... Dan ga ik heel snel even kijken of ik die ook bij de hand heb. Praat het even vol, Peter. Even zoeken. Nou, Together in Love Again, zeg je. Toch?
0: Ja.
1: Begint die zo?
0: Dat is het.
1: Oké, dankjewel.
0: Okay,
1: Peter Koelewijn, leuk je te spreken. Hartelijk dank.

Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

The Wall of Sound van Peter Koelewijn in Beep hoorde je. En daarna Sister Sledge en We Are Family. Bracht ons hier op een polletje. Met de vraag, wat vind je leuker, de Pointer Sisters of Sister Sledge? Het is hier 2-0 voor Sister Sledge. Ik ben heel benieuwd hoe jij stemt. Wat vind je leuker, de Pointer Sisters of Sister Sledge? Laat maar even weten in de NPO Luisterapp. Luister ondertussen naar dit ontzettend leuke bandje dat niet uit Arnhem komt en toch Vitesse heet.

0: speelden van Vitesse met Herman van Boeien. Die zat te drummen en zat te zingen. Had hij zo'n microfoontje zo voor zijn gezicht hangen. En van die elektrische trommels. Ik vond dat een heel leuk bandje. Dus met plezier gedraaid uit 1982, Rosalind. Het nieuws komt van Renate, het NOS Journaal van 17:30. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij plaatst op X. Het OM zegt dat er te weinig aanknopingspunten zijn dat het beeld beledigend of discriminerend was. De afbeelding waar het over gaat bestond uit twee portretten. Een van een vriendelijke blonde vrouw met haar onder PVV. En daarnaast een boze vrouw met een hoofddoek. En daaronder dan PvdA. Chocolademerk Milka heeft klanten misleid met hun alpenmelkreep. De rechter vindt dat die nooit in de winkel had mogen liggen. Begin vorig jaar werd die reep een millimeter dunner gemaakt, waardoor die geen 100, maar 90 gram woog. Omdat de verpakking niet werd aangepast, merkten klanten er aanvankelijk niks van, tot bij de kassa, want die nieuwe reep was natuurlijk dan wel weer duurder. Het is een nachtmerrie voor Marcel. In zijn woning in Den Bosch hoort hij namelijk continu een bromtoon. Begon allemaal zo'n 6 jaar geleden. Onderzoek naar de herkomst van dat laagfrequente geluid, want dat is het, leverde tot nog toe niets op.
2: Iedere dag continu horen we dit geluid. Ja, het klinkt alsof je constant een brom hoort. Dan denk je ergens van er staat ergens een vrachtwagen te draaien, of kan iemand die auto eens een keer uitzetten. En dat blijft maar doorgaan.
1: Meer mensen in de omgeving die hebben er last van. Mogelijk komt het van een zware industriële installatie, zegt Marcel. Hij hoopt dat nieuw onderzoek meer gaat opleveren, maar eigenlijk is het al voor hem genoeg geweest. Hij zoekt inmiddels een ander huis. Het weer dan, ook vanavond en morgen buien. En dan wordt het een graad of 12.
0: Dankjewel. Zet je dat ook in de advertentie dan? Te kopen, huis met bromtoon. Want als je het niet doet, is de verborgen gebrek.
1: Maar de grap tussen aanhalingstekens is dat niet iedereen dat geluid hoort.
0: Ja, ja, ja.
1: De een is er gevoeliger voor dan de ander.
0: Dat is ook heel vervelend om dan te zeggen, ik hoor het wel, ik hoor het niet, ik hoor het wel. Ja, oh, lastig. Ja. En?

0: Alan Shapiro en The Queen for Tonight.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Als je bekend wordt als zangeres, dan wil je heel graag in de belangstelling staan omdat je mooie liedjes zingt, maar niet omdat je slachtoffer bent in een rechtszaak. Daarom vanmiddag op ons voetstuk Ellen ten Damme met dat prachtige Het regende zon.

Ellen ten Damme hoe we haar het liefst horen als zangeres. En we houden het nog even prachtig met de Eagles.

0: En de radio is achter, ja, ik hoop op tijd. Voor sommige mensen staat de radio op 100 en dan blaad ik daar nu opeens uit. Hotel California van de Eagles tot de laatste fade-out gedraaid hier in Bert op 5.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert op 5.
0: Ja, even gekeken nog weer in wat er binnengekomen is in de NPO Luisterapp. Marja die hoort ons praten over grijze luchten en regen en hagel. Onze kandidaat van de slimste mens stond te schuilen onder een viaduct. En Marja zegt, ja, als wij dat op de radio horen, dan is het bij ons in Schonebeek vriendelijk weer. Waarschijnlijk dankzij de hondsrug, schrijft ze. Groetjes vanuit onze achtertuin. Zit een mooie foto bij ook van een lekker zonnige achtertuin waar zij heerlijk zitten te genieten van de radio. De hondsrug doet mij denken aan een camping waar ik ooit gestaan heb. Die heette De Hondsrug. Dat is heel grappig, want die camping die had een logo. En er was een tackle. En daar stond dan De Hondsrug op. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En het was een heel bijzondere camping, want op een gegeven moment zat de hele camping zonder stroom. Dat iedereen dacht, is er aan de hand? Wat gebeurt er allemaal? Hebben ze dus achterhaald wat er aan de hand was? Er was een mevrouw aan het kamperen daar in zo'n luxe bungalowtent waar de koelkast aan stond. Waar volgens mij ook een straalkacheltje stond te branden. En toen ging ze er haar feunen en toen zat de hele camping in het donker.
2: De laatste ronde.
0: Joke heeft een tip naar aanleiding van het gesprek over verdrinkingen. Zij appt ons als tip, zwemmen in buitenwater, doe een boei om. Ik zit bij de reddingsbrigade. Ik ben zelf iemand die heel graag zwemt in buitenwater. En met zo'n boei, je drijft en mensen zien ook waar je aan het zwemmen bent. Goeie tip, dankjewel.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En dan wil ik je graag nog even mee terugnemen naar onze uitzending van woensdag 25 februari. Bijna 3 maanden geleden inmiddels. Toen had Ewout de Jong dit bericht in het NOS-journaal.
3: En na 60 jaar bouwen en repareren gaat orgelmaker Herman Hagels bijna met pensioen. Hij neemt afscheid van een beroep dat langzaam uitsterft. Want kerken gaan dicht en dus zijn er ook steeds minder orgels. Herman is nu bezig aan zijn laatste klus, de upgrade van een orgel in een kerk in Detemsvaart. Dat vertelt hij bij Vechtdal TV.
4: Hier komt dus lucht uit en die komt onder in de pijp. Dat is het systeem. Ik ben dus begonnen met 16 jaar en ik hoop dit jaar 76 te worden. Dus na 60 jaar dan lijkt me het een mooie tijd om te stoppen.
3: Hij verwacht na de zomervakantie klaar te zijn en dan met dat orgel en dan stopt hij er ook echt mee.
0: Zal ik nog een kleine persoonlijke anekdote vertellen rond het kerkorgel?
3: Ja.
0: Ik had orgelles vroeger op zo'n elektronisch orgel. Oei. En ik had een leraar die eigenlijk steeds slechter tegen het geluid van elektronisch orgel kon. Dus daarna moest ik overstappen op een harmonium, want daar kon hij wel tegen. En toen was mij beloofd, je mag ook een keer op een kerkorgel spelen. En dat leek me dus echt fantastisch, hè? Wow. Met zo'n tadaa, die pijpen en die grote pedalen en... Ja. En toen werd die man echt ziek en ging hij nooit meer werken. En toen ging mijn orgelles niet meer door. Toen heb ik dus uiteindelijk nooit op dat kerkorgel mogen spelen.
3: Het schijnt echt fantastisch te zijn. Fantastisch.
0: Ja, ik had 2 jongensdromen. 1 was bij de radio werken en 2 was op een kerkorgel spelen. De eerste heb ik inmiddels waargemaakt, denk ik.
3: Ja.
0: En de tweede, ja, die ligt er nog steeds. Maar wie weet, hè?
3: Ja, nou ja, hè? Inderdaad.
0: Ja, en 10 minuten later had ik een appje van jou, Ben Hak.
5: Ja, ik dacht, nou, dat is een inkoppertje. Zo'n jeugddroom, dat moeten we toch mogelijk maken.
0: Ja, hoorde je dat ik erom deed? Ik dacht, ik ga het gewoon roepen en je weet me nooit.
5: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik dacht, nou ja, weet je, ik moet wel een beetje voorzichtig zijn... want ik weet natuurlijk niet of die organisme ons daar wel meteen ja op gaat zeggen. Dus ik zei, nou, misschien dat het wel mogelijk is dat je dat... op het orgel in de Wester in Amsterdam kunt doen.
0: Ja, en is dat te juichen? Want ik dacht echt, wow, en een kerkorgel... en dan ook nog in de Wester in Amsterdam... is natuurlijk een van de fantastischste plekken om dat te doen. Dus jij ging het vragen aan de organist en het mocht, hè?
5: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, die was heel enthousiast. Ja. Dus het gaat gebeuren.
0: Ja, zo is dat. En morgen dan hoor je alles over mijn orgelavonturen in de Westerkerk in Amsterdam. Morgen zo rond deze tijd hoor je eigenlijk of mijn jongensdroom... al dan niet uitkomt.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Vrijdagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Sylvia hoorde ineens dat haar vader de Spaanse kostganger Lorenzo López Fernando is. In 1966 woonde hij in bij de familie Dorrestein in Hilversum. En hij had iets met moeder Marijntje Puik. Hij werd Fernando genoemd en hij komt uit Madrid.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en tot zondag.
2: Bij KRO NCRV.

0: Tracy Chapman aan het eind van Bert op 5 van vandaag. And talking about a revolution. Blijf lekker luisteren, want de avond start met Jurgen van den Berg. En dan start hij ook prima, merken we al, sinds maandag en dinsdag. Dus dat gaat vanavond opnieuw gebeuren. Wij zijn er morgen weer. Dan komt onze uitzending grotendeels vanuit de Westerkerk in Amsterdam. En ga ik proberen dat orgel daar te bespelen. Het zou wel zijn als ik daar toch geluid uit krijg. Met een klein melodietje afscheid kan nemen. Morgen vanaf 4 uur ga je het allemaal horen. Een heel fijne avond en graag tot morgen. Veel plezier bij Jurgen in de avondstart.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio 5. Ster. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
10: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel?
9: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: En hier is het NOS Journaal van 6 uur met Renate Kok. Renate, goedenavond.
17: Goedenavond. Het kabinet moet nu echt een besluit nemen over de hypotheekrenteaftrek. Anders is er vanaf 2031 kans op chaos. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën. Ze stuurden een rapport naar de Tweede Kamer. Vanaf 2031 vervalt namelijk voor veel mensen het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Maar bij wie precies weet niemand, want het wordt niet bijgehouden. En dus moeten mensen de Belastingdienst zelf kunnen vertellen hoe lang hun hypotheek al loopt.
18: Weet ik niet uit mijn hoofd.
19: Is dat wel terug te vinden nog in de administratie?
18: Nou ja, vast wel. We hebben net weer wat veranderd aan de hypotheek. Dus ik
20: kan gewoon aantonen of ik het wel of niet gekregen heb.
19: Ja, heeft u de administratie nog al die jaren?
20: Ja, absoluut. Ja, nog een paar jaartjes en dan is het over.
17: Rusland heeft een enorme drone-aanval uitgevoerd op Oekraïne. Volgens president Zelensky waren meerdere steden doelwit en werden honderden drones afgevuurd. Zeker 6 mensen zijn gedood, 10 anderen raakten gewond. Het Oekraïnse leger zegt dat het een aantal olie- en gasinstallaties in Rusland heeft aangevallen, onder meer in de buurt van Moskou. Oud-asielminister Faber bleef 2 jaar geleden het noodrecht doorzetten zonder dat het goed was onderbouwd, staat in een document dat Nieuwsuur in handen heeft. Ambtenaren bleven zeggen dat haar onderbouwing voor haar strenge asielaanpak niet goed was, maar daar trok Faber zich weinig van aan. Ze haalde er van alles bij om haar plannen er toch doorheen te krijgen, zegt politiek verslaggever Nienke de Zoete.
2: Het lerarentekort, de stijging van de zorgkosten, criminaliteitscijfers van alle mensen met een migratieachtergrond noemt ze. En je ziet in commentaren van ambtenaren, ja, eigenlijk een stijgende verbazing bijna. Het wordt stemmingmakerij genoemd, graaien naar argumenten. Er staat soms bij een commentaar, dit is gewoonweg niet waar. Een kabinet kan zulke redenen niet geven.
17: En het is de drukste spits van het jaar. Rond 5 uur vanmiddag stond er meer dan 1000 kilometer file. Inmiddels wordt het ietsje rustiger op de weg. Het is allemaal het gevolg van het hemelvaartsweekend. Veel mensen zijn op pad. Drukte gaat alle kanten op, zegt de ANWB. Veel mensen zijn onderweg richting Duitsland en België. En omgekeerd komt er ook weer verkeer van daar onze kant uit. Het weer dan, ook vanavond en vannacht buien. Graad of 6 is het. Morgen eerst wisselvallig. 'S Middags wordt het droger, komt af en toe de zon erbij. En dan wordt het zo'n 12 graden.
16: De avondstart. Jurgen van den Berg.

0: All Right Now and The Free. Goedenavond allemaal. Die schrijft dit nummer trouwens na een verschrikkelijk slecht optreden. Zo slecht dat de bandleden hun eigen voetstappen kunnen horen als ze het podium aflopen. Zo snel is het applaus verstomd. En daarna besluiten ze, ja, we moeten toch echt een rocknummer hebben om de show mee af te sluiten. En meteen gaat de bassist een andere kleedkamer in, sluit zich daar 10 minuten op en All Right Now is geboren. Zo makkelijk kan het gaan in de popmuziek. Het is VDB hier. Nog één avondje pas ik op de platenwinkel van Simone. Die is morgen terug. En je hoort natuurlijk de beste evergreens ooit gemaakt. Er is een bijzondere opname opgedoken van de meiden van de Chiffons. En in de catacombe zometeen een nationale volksheld van Australië. Maar eerst
1: avondspreuk.
0: Ja, die komt van een van de grootste filosofen ooit, Plato. Hij heeft eens gezegd, wat ben ik toch een grote filosoof? Nee, geintje natuurlijk, dat heeft hij niet gezegd. Hij is verantwoordelijk voor deze spreuk. De beste dokter is hij die alle ziekten doorstaan heeft. De beste dokter is hij die alle ziekten doorstaan heeft. Welk liedje past daarbij? Nou, kom maar door met je suggesties. Dat kan via de NPO Luisterapp. Dus makkelijk als wat. Kind kan de was doen. Welk liedje past bij die uitspraak van Plato? We gaan er straks een aantal op een rij zetten. We gaan er ook één draaien natuurlijk. Want zo zijn we hier in de avondstand. Dit is misschien wel het mooiste eerbetoon aan een vliegtuig

0: Annie Lennox, Dave Stewart en Right By Your Side. En als je een kijkje zou nemen in de platenkast van Dave Stewart, dan zou je daar een grote hoeveelheid ska-muziek vinden. Ook Duitse techno houdt hij van. Dat is een goede combi.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: We voegen een nieuw liedje toe aan de Spotify-playlist Catacombe der vergetelheid. Je kunt het vinden via nporadio5.nl/deavondstart. Voor het volgende liedje steken we de Indische Oceaan over en landen in Sydney, Australië. Het is 1985 en ene meneer Paul Kelly is net verhuisd naar die stad. Hij richt in dat jaar Paul Kelly en The Messengers op. En die kun je kennen van dit liedje.
2: Now it don't sound like much, but it sure got the tongues talking. Back at the homestead, and then in the town. From little things, big things grow. From little things, big things grow.
0: From the little things, big things grow. Zo heet het. Paul Kelly groeit uit tot een nationale volksheld in Australië. Maar voordat hij met de Messengers furoren maakt, heeft hij zelf ook nog muziek uitgebracht. En je hoort hem nu met From St. Gilda to King Cross.

Straight Talk Guy van de Chevrons. Zo zijn ze in ieder geval de popgeschiedenis ingegaan. Maar iets meer dan 60 jaar geleden brachten vier zangeressen uit New York een liedje uit onder de naam The Four Pennies. En dat klonk zo.

0: En ik hoor je denken, ja, dat lijkt toch wel verdraaid veel op die Chiffons. Nou ja, dat klopt ook inderdaad, want ze noemden zich de Four Pennies, maar dat vonden ze niet genoeg. Geen goede naam, dus er moest een nieuwe naam komen. Wat deden ze? Schreven allemaal een naam op een papiertje, husselden dat door elkaar en gooiden dat in een hoge hoed. En de winnende naam werd uiteindelijk, en zo hebben ze dus leren kennen, The Chiffons.
1: Avondspreuk.
0: Avondspreuk, ja, oh ja, natuurlijk, dat is ook zo. Dat is die spreuk van Plato. De beste dokter is hij die alle ziekten doorstaan heeft. De beste dokter is hij die alle ziekten doorstaan heeft. Ik zie al wat reacties binnenkomen hier en daar, maar er kan nog veel meer bij. Welk liedje hoort bij die spreuk? NPO Luisterapp om je keuze kenbaar te maken. Nu, Bruno Mars.

0: Squeeze, geschreven door het illustre duo Chris Dilford en Glenn Tilbrook. Dat zijn de oprichters van de band. De demo had van dit nummer had een disco-achtige vibe. Ik geloof dat er werd gedacht een beetje aan Madonna-achtige, weet je wel, dat soort disco. Maar in de studio kwamen de mannen van Squeeze op het idee om het toch meer in de stijl van, nou ja, laten we zeggen, meer Talking Heads-achtig te maken.
1: De muzikale drieling.
0: Ja, de muzikale drieling. We hebben weer twee plaatjes met dezelfde overeenkomst voor je klaargezet. Welk nummer kan als derde daaraan worden toegevoegd? Ook hier zijn de suggesties weer hartelijk welkom. Via de NPO Luisterapp, kom maar door met jouw suggesties. We gaan beginnen deze drieling met The Hurts.

mooi dit. Righteous Brothers, Bobby Hetfield en Bill Medley samen. You've Lost That Love and Feeling. En daarvoor Lost van Jonathan Jeremiah. En de drieling werd ingeluid door The Hurt. Beetje rare plaat. Met Paradise Lost. En in die band zat trouwens Peter Frampton. En dan is het duidelijk natuurlijk wat het thema is. Ik heb toch iets vaker het woord lost gezegd. Dus kwijt. Dat was hem inderdaad. En op de achtergrond hoor je nu toepasselijk het orkest van Anthony Ventura met de klassieker I Almost Lost My Mind. Een klein stukje laten horen even. Nou, één ding is zeker. De NPO-luisterapp die is helemaal niet kwijt. Ik lees even wat dingen voor die er binnen zijn gekomen. Allemaal goede suggesties. Sister Sledge bijvoorbeeld met Lost in Music. En uit 1982 Blondie. The Island of Lost Souls. Kijk nog even door wat suggesties zijn. The Golden Earrings, I've Just Lost Somebody. Bonnie Tyler, Lost in France. John Paul Young, Lost in Your Love. A Flock of Seagulls, Lost Control. En Patsy Cline werd genoemd, 1957. I've loved and lost again. I've loved and lost again. Dat zeg ik.

0: Bonnie Tyler is dat. En ja, dan eindigen we eigenlijk vaak wel met een Nederlandstalig liedje. Hier is een Nederlands product van niemand minder dan Wim Sonneveld.
1: Ik ben 's morgens opgestaan, ik was ten einde raad. Ik heb lopen zoeken in mijn huis, ik heb lopen zoeken op de straat. Waar is mijn petje? Ik ben mijn petje kwijt.
0: Ja, prachtig. 1958 praten we over Wim Sonneveld. Ik ben mijn petje kwijt. En dank voor het meedoen iedereen weer. Ik zeg het wel vaker, NPO Radio 5 heeft de leukste luisteraars van Nederland. En zeker luisteraars met een goede muzieksmaak. Want als ik zie wat er dan zo binnenkomt aan suggesties, petje af, zou ik zeggen. In de geest van Wim Sonneveld.

0: baas. Zij maakt het verschil.
1: De avondspreuk.
0: Is van Plato. Hij zei ooit: de beste dokter is hij die alle ziekten doorstaan heeft. Ja, denk daar maar eens even over na. En misschien herken je dan ook dit achtergrondgeluid. Dat is uit die film, Help de Dokter Verzuim, 1974. Film met Piet Bamberger, Jules Croisset. Maar vooral, daar keken wij als jongetjes naar uit, Willeke van Almeroy, die ook volgens mij in een Eva-kostuum daar te zien was in die film. Maar dat ga ik vanavond nog eens even nazoeken. En dit is de muziek van Rogier van Otterlo en zijn orkest van Help de Dokter Verzuimd. En dan weet je al een beetje welke kant het op gaat natuurlijk. We zochten liedjes rondom de dokter. Alle suggesties hebben we in een hoge hoed gegooid. We hebben er eentje uitgetrokken. Dat is die van Gerard uit Apeldoorn. Hij kwam met deze van de Doobie Brothers.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
13: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: 4Food Software, jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit nederland.nl.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester zegt dat de maatregel nodig is nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en vlogen struiken voor het gebouw in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
16: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar... dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
15: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file door het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond door sneeuwval ook al eens meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter. Aleid Wolfsen zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van TechSite Tweakers.
0: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
15: Het weer, opklaringen, maar ook buien, soms met onweer en hagel. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag zon. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: De avondstart. Jurgen van den Berg.

de hele maand mei te zien in de theaters in Nederland. Misschien ook wel bij jou in de buurt. Frank Boeien met zijn groep. En Zwart-Wit. Goedenavond allemaal. Ja, deel 2 van de woensdagavondstart. De avondster deze week is Little Steven. Je weet wel van de Disciples of Soul en de rechterhand van Bruce Springsteen. Zometeen horen we ook waar Bob Dylan, moet ik zeggen, zijn inspiratie vandaan haalt. En je maakt weer kans op zo'n felbegeerde muzieksleutelsleutelhanger. Het enige wat je dan moet doen is raden welke Evergreen onze huisband heeft ingespeeld. En als er in de jaren 70 al een zakenblad als quote was geweest, dan zou Stanley August Miezegaas er zeker in hebben gestaan. Het is een Nederlandse miljonair en die woonde toen de tijd in Zwitserland. En in 1969 zag hij een bandje optreden en Stanley was zeer gecharmeerd van vooral de zanger en de toetsenist. Diens naam was Rick Davies en dus gaf hij Rick Davies geld om zijn eigen plaat op te nemen. Enige voorwaarde was dat hij wel een band zou beginnen. Nou, dus Rick Davies zette een advertentie in het muziektijdschrift Melody Maker. Dat trok de aandacht van ene Roger Hodgson, die meteen auditie deed en de rest is eigenlijk geschiedenis. Want de groep Supertramp was daarmee geboren. Hier zijn ze met Goodbye Stranger.

to Leslie Gore is de zangeres. Samen met Quincy Jones pikten ze dit uit een enorme stapel demo's. En dat werd uiteindelijk dit liedje. It's My Party dus. Eens even kijken, we reizen af naar 1967. En op de tv is een optreden van Otis Redding.

Ja, respect natuurlijk. Toevallig heb ik vanmiddag even wat geklust op een andere zender. En daar draaiden we toevallig dan die van Aretha natuurlijk. Want die kennen heel veel mensen ook, hè. Die is ermee aan de haal gegaan met dit respect. En op de achtergrond bij Otis hoorde je de Bar Case. Funk begeleidingsband die naast de Otis Redding ook op de nummers van Isaac Hayes meespeelde. Stax, hè, daar hebben we het over in Memphis, het platenlabel. Maar wist je dat ze natuurlijk zelf ook muziek hebben opgenomen? Dan gaan we iets draaien uit 1972 van de Bar Case. Dit is Son of Shaft. I'm the son of-

0: weet niet wat dat is met die muziek van de Bee Gees, maar ik ga daar automatisch van dansen gewoon. Het is echt, ja. Ook op deze hoor. Niet eens die muziek uit Saturday Night Fever, maar ook deze mag er zijn. Tragedy was dat van de mannen.
1: De Avondster.
0: Als je een beetje hebt geluisterd de afgelopen week, dan weet je dat dat de rechterhand van Bruce Springsteen is. Little Steven, muziekproducer, acteur is die ook. En hij natuurlijk Steven Van Zandt. En dat de Beatles onlosmakelijk verbonden zijn met zijn liefde voor muziek, dat weten we ook sinds gisteren. Maar wie staan er nog meer aan de wieg van de muzikale reis? Nou, wat dacht je van deze?

Little Anthony is dat. En deze. Ja, Little Walker. Ik begin het een beetje door te krijgen hoe dat hier werkt. Steven van Zandt, uiteindelijk in 1982 is hij getrouwd. En weet je wie hem getrouwd heeft? Dat was deze man. Ja, en wat al die mensen dus gemeen hebben met elkaar is de bijnaam Little. En daar is dus Little Steven zelf ook mee gekomen. Zo wordt hij genoemd, Little Steven inderdaad. Nog een liedje van hem, dit is Until the Good is Gone.

Als je het zo een beetje hoort, dan zou Bob Dylan best een van de eerste rappers kunnen zijn geweest. Het is natuurlijk een beetje rap-achtig hoe hij dat doet. Hij combineerde een snufje scat jazz uit de jaren 40 en een tikkeltje van Chuck Berry's Too Much Monkey Business. En voilà, daar was opeens de Subterranean Homesick Blues. En nou hoor ik je denken, ja, hoe klinkt dat dan van Chuck Berry ook alweer? Nou, vooruit, klein stukje.

hebben een idee. Dit is Chuck Berry dus. Zometeen is het tijd voor de notenkraker. Dit is alvast een hint. I've come to talk with you again. Oh, heel kort. Een kort hintje was het. Zometeen het hele fragment in volle glorie. En dan kan je bellen met de studio. Nu eerst uit Nederland. Zangeres Nona. Dit is This Is All I'll Be.

wat kosten bij de publieke omroep. Het hele Electric Light Orchestra was dat. Onder leiding van dirigent Jeff Lynne. Ah, Turn to Stone. En wil je een mooie prijs winnen, dan is dit het moment natuurlijk. Want die kunnen niet op tegen het Electric Light Orchestra, onze huisband. Maar ze kunnen ook wel wat. Ze hebben een liedje in een heel compleet nieuw jasje gestoken. En we zijn natuurlijk op zoek naar de titel. En je bent dat intussen gewend van ons. Als je het weet, bel 0800 3000 555. Dit is

0: wacht even. Dat laatste is wel een hint natuurlijk. Als je het weet, welk liedje hoort hierbij? 0800 3000 555. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Paul.
0: Nog één keer?
1: Met Paul.
0: Met Paul?
1: Ja.
0: Toch niet de Paul?
1: Nee, niet de Paul.
0: Ja, maar je hebt niet net het nieuwe album uit, zeg maar, met Ringo Starr en zo.
1: Nee, oké.
0: Ik dacht even, het kan maar zo natuurlijk.
1: Nee, het is
0: het
1: niet.
0: Ik vraag altijd, van, wat was je aan het doen, Paul? Je bent naar de radio aan het luisteren, je geniet van de mooie muziek.
1: Ja, ik zit op de bank en ik ben bedolven onder twee katten die mij heel lief vinden.
0: Oké, hoe heten ze?
1: Suka en Reka.
0: Suka?
1: En Reka.
0: Suka?
1: Nou, die praat niet terug.
0: Oh, oké, jammer. Het is grappig, ik sprak van de week Steven Emmer. Dat is een man die heeft heel veel tunes gemaakt voor radio- en tv-programma's. Vooral voor tv-programma's. Heeft hij 40 jaar lang gedaan. En hij vertelde dus dat hij in de tune van het jeugdjournaal had hij stiekem, dat was niet de opdracht, had hij een hele hoge toon gedaan die mensen niet kunnen horen, maar honden wel. Dus elke keer als de tune van het jeugdjournaal begon, begon alle honden in Nederland te blaffen. Geweldig verhaal. Hey, we moeten natuurlijk even de quiz afhandelen. Want het is allemaal leuk om over katten een beetje te kleppen. Ze hadden er wel wat van gemaakt. Hè? Een beetje hardrock versie van het nummer waar het om gaat. Ik moet nog even officieel melden dat jij de winnaar bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Jawel, maar hij is gewoon de winnaar, dat weet ik.
1: Nou.
0: Paul, welk is het?
1: The Sound of Silence van Paul.
0: Ja, maakt niet uit van wie. Simon & Garfunkel.
1: Simon & Garfunkel.
0: Ja, Sound of Silence. Jij wint muzieksleutel, sleutelhanger. Doe er je voordeel mee. Geef die katten nog een aai en ik ga dat liedje voor je draaien. Maar dan in de goede versie.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

Eigenlijk geformeerd rond fotograaf Lynn Goldsmith. Die kennen we van haar beroemde foto's van allerlei grote popartiesten. En dit was eigenlijk een parodie op de zelfhulpgoeroes die in die tijd enorm populair waren. En Will Powers, allerlei acteurs deden mee. Billy Crystal, herinner ik me, die deed die stem. Allerlei muzikanten werden ingeschakeld om de muziek te maken. Nou, Rodgers, Todd Rundgren, Steve Winwood. En de zangeres hebben we natuurlijk ook herkend met z'n allen. De prachtige Carly Simon was dat. Kortom, een grensverleggend kunstproject. Will Powers en Kissing with Confidence. We hebben nog even tijd voor Elton John. Hier is The Border Song.

Paradise zegt hij. Ja, inderdaad, deze is niet zo heel bekend van de Isley Brothers. Maar wat een lekker liedje. Need a little taste of love. Het zit er voor mij alweer op. Het waren een paar heerlijke dagen hier met Grady, met jullie. Luisteraars aan de andere kant van de radio. En Simone is er morgen weer. Zometeen Jeroen, ik wens je een prettige avond. Hoi.

0: Samen Max.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 8:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Onder meer gebieden die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije kwamen onder vuur te liggen. Polen stuurde straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoot het gevolg waren van harde regen.
10: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
9: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die zou dan stijgen elk jaar met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
11: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
9: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Morgen eerst wisselvallig, maar in de middag zon en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: De avond van 5. Jeroen Snel.

Heerlijk, hè, blijft hij. Johnny Hates Jazz. Zanger Clark Detschler schreef het nummer gewoon in de voorkamer bij zijn ouders op een simpele piano. En toen zijn vader het hoorde, toen zei hij: dit is een wereldhit. En geef hem eens ongelijk. Johnny Hates Jazz, 1987, Shattered Dreams. En we openen met The Shoes en Na Na Na uit 1967.

De afwas is weer gedaan, je hoort het. Lekker gevoel is dat, hè? Nou, goeie avond, welkom bij een gloednieuwe avond van 5. Schuif gezellig aan, voetjes omhoog. Tot 11 uur houden Niels en ik jouw gezelschap op deze woensdag 13 mei. Een volle uitzending vanavond met natuurlijk de hele grote vraag: waar is Bob? Ergens in Nederland staat hij vanavond. Aan jou weer de taak om te raden waar. 3 hints, straks al de eerste van hem. Maar wij trappen af met een dijk van een plaat. Je hoort zo de rauwe stem van Teddy Pendergrass op The Love I Lost. En grappig genoeg was dit nummer oorspronkelijk bedoeld als een trage ballad. Maar toen de legendarische producers Gamble en Huff de band in de studio hoorden, besloten ze tempo flink wat op te schroeven. Nou, het resultaat? Een miljoenenhit die onlangs nog werd uitgeroepen tot een van de beste dansplaten aller tijden. Harold Melvin en de Blue Notes en The Love I Lost. Wij schrijven 1973.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Hij blijft enthousiast. Peter Fox, 2009 voor House am See. Dan gaat het over het meer bij Potsdam. Ja, het is de Week van de Waarheid in Wenen. De 70ste editie van het Eurovisie Songfestival is daar gisteren van start gegaan. Met de eerste halve finale. En hoewel Nederland dit jaar ontbreekt, blijft de passie voor het festival bij velen onverminderd groot. En dat geldt zeker voor mijn volgende gast. Zijn zolder in Voorburg palt letterlijk uit van de nostalgie. Ruim 2000 LP's en singeltjes sieren zijn kasten. En vorig jaar bracht hij zelfs een complete trilogie uit over 70 jaar Songfestival. Marcel Reijs, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hallo, nou, de kop is eraf in Wenen. Je hebt natuurlijk ook gisteren zitten kijken, de eerste halve finale. Wat vond je ervan?
2: Nou, het is een goede traditie dat waardeloze en hele leuke nummers. Ja. Ja, ik vind ze altijd dat elke artiest zijn best doet en op zijn eigen manier. Maar ik heb ook een smaak. En ja, helaas wint mijn favoriet zelden.
1: Oh. En dan nog even de commentatoren gisteren. Henri Schut en Jeroen Kijk in de Vechten. Hoe deden zij het?
2: Nou, ik denk dat ze het heel netjes deden. Ik heb me in het verleden nog wel eens een beetje geërgerd aan de kwalificaties van Jan Smit, die vrijwel iedere zanger goed vond zingen. Ja. Dat soort geluiden heb ik nu niet gehoord. Dus ik vond het eigenlijk wel een prettige uitzending.
1: Een beetje een journalistieke insteek, vond ik.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja.
2: Dat waardeer ik wel.
1: Nou, dan jouw verzameling op zolder daar in Voorburg. Ruim 2000 Songfestival platen.
2: Ja.
1: Enorme collectie die je in de loop van de jaren hebt opgebouwd. Wat is jouw meest dierbare stukje in die collectie? Item, ja. Single, plaat?
2: Dat is altijd lastig te zeggen. Ja. Omdat alles op zijn eigen manier wel speciaal is. Wat ik een heel bijzondere vind is een bijdrage uit België, Macedonien. Die ook aardige duit gekost heeft. En daar zijn ook niet heel veel exemplaren van. Dus ik voelde mij ook wel heel speciaal toen ik die op de kop kon tikken.
1: Bevoorrecht. Een Belgisch liedje uit welk jaar qua Songfestival?
2: Ja, dan spreken we over de vroege

0: sorry, de vroege jaren?
1: 90.
0: Oké, want het doet bij mij geen belletje rinkelen. Scoorde het hoog destijds? Niet misschien?
1: Nou, het was een beetje zo'n middenmotor. Oh. Maar ja, ik heb een voorliefde voor middenmotors en niet de nieuwe liederen.
0: Dat support je dan. En je zei het kostte best wel een duit.
1: Ja.
0: Hoeveel?
1: Ja, dat durf ik niet op de radio te zeggen. Dan krijg ik ruzie met mijn vrouw.
0: Iets met 3 nullen?
1: Nee,
0: dat
1: voor de singles over het algemeen. Gelukkig niet.
0: Oké. Okay. En is er ook een bijzondere fonds dat je ergens per toeval in een kringloopwinkel of waar dan ook dat ene plaatje tegenkwam? Of,
1: ja, nou, er komen er bij mij 2 op. En de eerste is een single van Nana Mouskouri uit de jaren 60. Die deed toen mee met A Force de Brier.
0: Ja, dat is helemaal wat.
1: En ik vond in Haarlem in een kringloopwinkel voor 1 euro de Engelse versie daarvan.
0: Mooi, dan had je gelijk die andere er weer een beetje uit, hè? Dat,
1: ja, en meer recent vond ik in een kerk in Nooddorp tijdens een uitverkoop een cd-single van de 3J's. Ja? En die was gesigneerd. Nou, dan sta ik inderdaad wel even te kijken.
0: En dat was hun inzending over het Songfestival destijds.
1: Inderdaad.
0: Ja, nog niet eens zo heel lang geleden.
1: Ja, en dan denk je echt van, ja, dat is gewoon stom toeval, maar erg lachen.
0: Collectors item. Welk liedje was het ook weer van de 3J's?
1: Ja, dat heette toen Never Alone.
0: Oh ja. Ja, ja, ja. Nou, ik zei het al, je hebt ook een boek geschreven, of tenminste een trilogie, 3 delen. Wat valt daarin te lezen?
1: Nou, er zijn al heel veel boeken over het Songfestival geschreven. Ja. Mijn insteek was, ik wilde het hebben over alle liedjes. Dus vanaf het eerste lied van Jetty Pearl in 1956... Ja. Tot het laatste lied van vorig jaar, Maman, uit Frankrijk. En dan zoek ik daar interviewfragmenten bij. Onder andere in Delver van de Koninklijke Bibliotheek. Ja. Dan geeft het wat meer inzicht in hoe een lied dat tot stand kwam en wat een artiest eigenlijk voelde bij het uitvoeren daarvan. Ja. Dus je krijgt eigenlijk een inkijkje van elk lied wat in die 70 jaar is opgevoerd. En dat maakt het waanzinnig interessant, ook voor mij.
0: Ja, tot slot, de beste Nederlandse inzending ooit. Welk liedje is dat? Voor jou?
1: Ja, wat mij betreft de Malle Molen van Hedy Lester.
0: In de Malle Molen van...
1: Ook omdat het eigenlijk een heel triest lied is. Een beetje depressief zelfs. Ja. En dat vind ik heel apart, dat dan toch je nationale inzending is.
0: Ja, is zo. Ik vond Amsterdam altijd nog mooi. Maggie.
1: Ja, zeker.
0: Zo zijn er velen. En Duitsland, Nicole, Ambition Friede.
1: Ja, dat was inderdaad een heel interessant lied. Ook met al die andere versies. In het Deens en het Italiaans.
0: Ach ja, natuurlijk. Ja. Dat was het B-kantje ook op de single, inderdaad.
1: Ja, en maar, ik ga daar goed op al die verschillende versies.
0: Ja, dat geeft jou weer stof tot schrijven, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Zeker.
0: Marcel, ik kan nog uren met je doorpraten. Ik vind het heel interessant. Maar ja, het is hier geen verjaardagsfeestje. We zijn op de radio, dus ik moet door.
1: Ja.
0: Kleine troost, we gaan naar Johnny Logan.
1: Ah.
0: What's another year? En dan zeggen we 19?
1: 80, in Den Haag. Den Haag.
0: Ja, absoluut. En toen Mondi. En zo was hij op weg Mr. Eurovision te worden, hè?
1: Zeker.
0: Marcel, bedankt voor het leuke gesprek. En alle beste voor jou.
1: Graag gedaan, van hetzelfde.

0: De onvergetelijke stemmen van die Everly Brothers. Wake up, little Susie. Het is bijna niet meer voor te stellen, maar toen in 1957... werd dit liedje op de radio in Boston verboden. En waarom? Men vond de tekst te suggestief. Namelijk twee tieners die samen in slaap vallen in de bioscoop. En dan pas om 4:00 's ochtends wakker worden. Ja, dat kon natuurlijk niet.
1: Waar is Bob?
0: Nee, waar is Bob? Ineens meldt hij zich, wat leuk, op 9:03. Bob van der Halve, de stem van Relaway. Hij is weer door ons op pad gestuurd. Maar waar zou die staan? Ergens in Nederland vandaag. Het is voor hem weer een beet voor onze vraag. Maar Bob die gaat ons ook vanavond weer 3 hints geven. En eigenlijk is het op dit moment tijd voor hint nummer 1.
2: Ik struin door de bossen en kijk daar eens, daar in de verte. Ik zie toch niks. Er zou daar een leuk wit pandje op moeten doemen. Ik kan er alleen niet echt bij komen. Helemaal niet zelfs. Er staat een hek omheen.
0: Nou, ik hoop dat Bob toch iets meer zijn best gaat doen om het iets dichterbij, van dichtbij te kunnen zien.
3: Ja, dat moet hij wel doen, anders dan gaan we niet verder komen.
0: Nee. Nou ja, bijzonder. Mocht je een idee hebben, laat even je suggestie of je antwoord achter op de app van NPO Luister. Over een uur dus hint nummer 2 en dan mag je opnieuw een heel ander antwoord insturen. Geen man overboord. Kom je in de uitzending over 2 uren en geef je het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie Avond van 5 waterfles.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de Avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de Avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Going Strong. Nieuwe nummer van Paul McCartney. Ongelooflijk, hè? Days We Left Behind. We gaan het hebben over Beestjes. Ja, Beestjes, ooit de tune van een Belgisch tv-programma. Maar het liedje stamt gewoon uit Nederland. Niet uit België dus, maar uit Amsterdam. Ronnie en de Ronnies, ze namen de opname van deze bijzondere hit voor hun rekening. Maar het ging in eerste instantie niet van harte, vertelt Ron Schulte, aldus Ronnie.
1: Wij zagen het nummer niet zitten. We stonden in de studio bij de GTB in Den Haag. En Koenewijn kwam met de tekst. Er zat nog niks bij, alleen maar tekst. Ja, dat leek nergens op.
0: Ja, inderdaad, Peter Koelewijn was het brein achter dit liedje uit 1967. Maar hoe kwam hij nou op deze, ja, unieke tekst?
1: Maar hij had het in een film gezien over iemand die het delirium kreeg. En daarna, naar dat idee heeft hij dat nummer geschreven.
0: Het gaat dus over een delirium tremens, een ontwenningsverschijnsel, na bijvoorbeeld een alcoholverslaving. En het liedje is trouwens geen verheerlijking van het delier, maar was bedoeld tegen alcoholmisbruik. Nou, de Beestjes van Ronnie waren dus volledig verantwoord. En als we het toch over Beestjes hebben, dan was dit liedje er zelf ook een. Een echte eendagsvlieg namelijk. Want veel hebben we hierna niet meer gehoord van Ronnie en de Ronnies. Hoewel, volgens Schutte, iedereen het liedje kent, is de groep vergeten. Maar daar wil hij nog wel een keer verandering in aanbrengen.
1: Ik vind het leuk dat ik het gemaakt heb. En elke keer als ik weer aan iemand vraag, of mijn vrouw die vraagt dat, ken je dat nummer van Allemaal Beestjes? Dat iedereen het kent. Over heel de wereld bijna. Alleen vraag niet wie het ooit gezongen heeft, want dat weten ze niet. Maar dames en heren, dat ben ik.
0: Ja, dat is duidelijk. Ron Schutte dus, Ronnie en de Ronnies met Beestjes, 1967.
2: Weet je wat ik zie als ik...
0: Ho, die Beestjes die waren een eendagsvlieg. Maar zo kort zou het toch niet geduurd hebben, is die nog een keer? Is die nog een keer? Komt-ie aan.

plaatje die je miste, miste 1986. De titel klinkt misschien als een naam, maar het is natuurlijk de bekende Griekse kreet uit de kerk. Kyrie eleison, oftewel Heer, ontferm u over ons. Een spiritueel tintje dus, maar dan verpakt in de onvervalste jaren 80 rock sound die we hier zo graag horen op NPO Radio 5. Spanish Troll nu, bekend nummer van Mink Teveel uit 1977. En letterlijk betekent Spanish Troll een wandeling, een Spaanse wandeling. Nou, het nummer staat bekend dan ook om een straatachtige sfeer met Latijns-Amerikaanse invloeden en de gesproken Spaanse tekst erin. Ga mee voor een mooie, koele avondwandeling, zou ik zeggen.

0: 5.
1: We hopen dus dat een aantal personeelsleden hier van het Mediapark eens een keer gaan helpen, want wij zien ze nooit.
2: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Dat is heel leuk als je het met iemand doet waarvan je weet dat die je goed kan helpen.
2: Van 4 tot 6.
4: Heel erg jammer.
5: Ja, ik hoor het wel.
4: Ja, nou is de tijd voorbij.
2: Op NPO Radio 5.
5: Ik zat met een bek van tanden.

0: Braxton's met The Boss uit 97 en daarvoor Procol Harum met A Salty Dog. We gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Graag tot zo.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter leven.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
4: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
5: Ah, ik ben uit!
4: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
6: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
7: Ah, je bent, man.
4: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
3: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
11: Leon Kozijnen.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
15: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
14: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar die moties werden niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
16: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
14: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Jeroen Snel.

Ry Cooder, Little Sister. En natuurlijk herken je misschien nog wel het origineel van Elvis Presley uit 1961. Maar in 1979 gaf Ry Cooder een hele eigen draai aan. Maar het verhaal blijft hetzelfde. De zanger is gedumpt door zijn vriendin. En nu hoopt hij op een kansje bij haar jongere zus. Welkom bij 2 uur van de avond van 5. Niels en ik, we loodsen je met heel veel plezier richting 11 uur, richting een vrije dag, hè? Morgen hemelvaartsdag. Nou, we maken het straks helemaal comfortabel als de kraan opengaat voor Shower Power. En niet te vergeten is Bopper natuurlijk met zijn tweede aanwijzing van waar hij staat vanavond. Maar eerst tijd voor een meesterwerkje. George Benson is er klaar met Lady Love Me One More Time. Heerlijke plaats met een Toto-tintje, want hij komt uit de koker van David Page en James Newton Howard. Die kenmerkende strakke sounds past George Benson als een jas.

Shocking Blue, 1969, Mighty Joe. Heerlijk, die Haagse beat. Ja, ja. Met een gitaarloopje een beetje gejat van die Everly Brothers. The Price of Love, daar lijkt het erg op. Nou, het pakte destijds in 1969 fantastisch.

0: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
1: Tijd voor Shower Power inderdaad. Zingen is gezond, het maakt gelukkig. En zelfs mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, die zingen onder de douche en dan klinkt het best wel aardig daar tussen de tegels. Nou, op dit moment staat onze eigen avond van 5 douche aan. Er wordt gezongen. Ik zou zeggen, luister maar even mee. Alleen de vraag is natuurlijk, welk liedje wordt gezongen en van wie was dat ook alweer?
2: Is your heart filled with clean? Shall I come back again?
1: Nou, dat is een makkelijke. Veel gedraaid natuurlijk hier op NPO Radio 5, het origineel dan. Mocht je het ook weten, laat even je antwoord achter op de app van NPO Luister. Kom je straks in de uitzending met het goede antwoord, dan win je zomaar die hele avond van 5 vliesdeken. Broodnodig op deze avonden zoals deze, want het is gewoon berenkoud. Dus laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. En na Shocking Blue blijven we nog even in Nederland. Met toch wel de hitformatie. Ten Sharp uit 91 is dit You.

0: The Wistars met Diana Ross en Michael Jackson. En wist je dat dit een heel belangrijk moment was in de muziekgeschiedenis? Kunnen we het toch wel stellen. Het is namelijk een van de eerste keren dat Michael samenwerkte met producer Quincy Jones. Quincy, hij produceerde de muziek voor de film The Wiz. En de klik met Michael was zo goed dat hij daarna zijn legendarische albums Off The Wall en Thriller voor hem produceerde.
1: Power, doe mee en raad de plaat.
0: Ja, er werd weer naar hart en lust gezongen onder de douche van de avond van 5. Aan jou de vraag van, ja, welk nummer horen we hier?
2: Is your heart still clean? Shall I come back again?
0: Renzo, goeie avond.
3: Een hele goede avond.
0: Ja, waar kom je vandaan, Renzo?
3: Ik woon in Huizen.
0: In Huizen, nou, dat is heel vlakbij. Ja. Kom de prijs maar ophalen, zou ik bijna zeggen. Nee, dat gaat wat ver. Maar heb je een leuke dag gehad trouwens vandaag, daar in Huizen of elders?
3: Ik ben heel hard aan het klussen en allemaal van die zelfdoen meubels in elkaar aan het zetten.
0: Och heden.
3: En daar was ik nog steeds mee bezig.
0: En je doet het in je eentje of met iemand?
3: Nee, ik ben het helemaal alleen aan het doen.
0: Oh, gelukkig. Het loopt altijd op ruzie uit, hè, met een ander. Het is altijd de ultieme relatietest, maar...
3: Ik kan nu alleen maar tegen mezelf schelden.
0: Ja. Nou, even een lekkere onderbreking met dit spelletje. En sowieso de radio aan bij het klussen. Dat relaxt wellicht ook. Je hebt iemand horen zingen. Om welk nummer gaat het?
3: Ja, ik dacht Elvis Presley met Are You Lonesome Tonight.
0: Ja, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Jij wint de vliesdeken van de avond van 5.
3: Geweldig.
0: Ben je ook nog een beetje op klussen misschien? Om het zaagsel een beetje bij elkaar te houden? Nee. Nee, hij komt naar je toe. Ik hoop dat je ervan geniet op mooie zomeravonden. Laten we hopen dat die nog in het verschiet liggen.
3: Nee, zeker.
0: En Elvis, is dat een artiest voor jou? Waar je blij van wordt?
3: Ja, dat is wel iets wat ik mee op ben gegroeid inderdaad. Ja.
0: In de jaren 60 opgegroeid?
3: Nee, jaren 70, 80.
0: Oké, en toen heb je het nog veelvuldig gehoord.
3: Ja, via mijn ouders, hè.
0: Ja, die waren een groot fan natuurlijk. Ja.
3: Die waren een groot fan, zeker.
0: Nou, heel misschien is dit wel een van zijn mooiste, toch?
3: Ja, zeker wel. Ja, zeker een van de mooiste, absoluut.
0: Oké, we gaan hem draaien. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight, het 61. En ik zou zeggen, Renzo, gefeliciteerd. En blijf even hangen, hè, voor je gegevens van nieuws.
3: Oké, dankjewel.
0: Joe.

0: Schijf van NPO Radio 5.
1: One side of me is warm and quiet.

0: Wild at Heart, Neil Diamond. En het is onlangs gepresenteerd afgelopen vrijdag op een nieuw album, Wild at Heart, met 10 nummers die Neil Diamond al in 2007 opnam met producer Rick Rubin tijdens de sessies voor Home Before Dark. Vervolgens lag de opname 19 jaar in een kluis, maar toch afgelopen vrijdag heeft het weer het licht gezien. Ja, en dat allemaal nadat Diamond voorgoed het podium verliet na zijn Parkinson-diagnose. Nou, het album, het wordt nu al omschreven als een prachtig aandenken aan zijn sterke latere carrière. En ik denk dat we deze plaat nog heel vaak gaan horen, want het is onze schijf van de week. 9:30 geweest, we gaan naar Bob.
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Hauw, hij staat nog steeds op een bijzondere plek, kan ik wel zeggen. Ergens in Nederland, ik ben er inmiddels achter waar hij staat. Dus het is een bijzondere plek, absoluut. Aan jou ook de vraag, waar staat hij vanavond? Nou, Bob die helpt ons. Het is tijd voor hint nummer 2.
2: Ik heb geprobeerd om dichterbij te komen door alle 8 hoeken van dit gebouw rondom af te speuren. Maar nergens kom ik erdoor. En dat is misschien maar goed ook. Want de dame die hier woont is, zeer begrijpelijk, gesteld op enige rust en privacy.
0: Nou, ik zou zeggen, nu is het een weggevertje geworden. Na 2 hints moet het toch lukken. En ik zag al een aantal goede antwoorden de afgelopen uur voorbij komen op de app van NPO Luister. Want daar kan je je antwoord achterlaten, dus op de app van NPO Luister. Kom je over een uur in de uitzending en geef je het goede antwoord, dan win je die hele leuke avond van 5 waterfles. Nou, heb je toch nog totaal geen idee, geen probleem. Wat zou ik zeggen, over 50 minuten de derde en laatste hint. Gaan wij nu lekker door met muziek. En straks, oh ja, dan gaan we bellen over een draaiorgel. En dat draaiorgel, dat heet De Turk. En dat is sinds zaterdag weer te horen in het centrum van Deventer. Hoe leuk is dat? Nu is de boy from New York City, The Darts.

0: is volgens de regels 2,5 minuut toen in 1980 Mackie McNeil met Amsterdam onze inzending voor het Eurovisie Songfestival uitgevoerd in ons eigen congresgebouw in Den Haag. Ze eindigde destijds in 80 op een keurige 5e plek onder leiding van de legendarische dirigent Rogier van Otterlo. Ik had het er net nog over met Marcel Reis en leuk dat het nummer dan alsnog voorbij komt. En je hoorde trouwens het draaiorgel, hè? En laten we het daar nou net over gaan hebben. Want dit is het geluid van draaiorgel De Turk met muziek van de Fabeltjesstrand, inderdaad. Nou, wie door de binnenstad van Deventer loopt, heeft hem het afgelopen jaar waarschijnlijk gemist. Het iconische geluid van draaiorgel De Turk. Het was een jaar lang stil op straat, maar daar is deze week eindelijk verandering in gekomen. Na een flinke restauratie is dit historische instrument terug op zijn vertrouwde plek. Nou, hoe dat klinkt en waarom dit orgel zo uniek is voor Nederland, dat bespreek ik met Hein te Riele. En hij is van de stichting Achter het Orgel. Dag Hein, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, fijn dat hij weer terug is, De Turk. Heb jij hem ook gemist?
1: Ja, nou, we hadden wel een vervanger, maar dat was toch wel gewoon, zoals de orgeldraaier zei, het was bagger.
0: Het was bagger, ja.
1: Ja, er moest wel geluid zijn op straat. Maar afgelopen zaterdag werd het draaiorgel na een jaar lang en na een zeer ingrijpende restauratie gespeeld.
0: Ja.
1: Het werd officieel in gebruik genomen door onze burgemeester, die het ook handmatig heeft gedraaid.
0: Oh, wat leuk.
1: En er waren zelfs mensen die zo ontroerd waren, die hadden tranen in de ogen.
0: Ja.
1: Zo fantastisch vonden ze het. En het klonk ook fantastisch.
0: Oh, wat goed zeg. Dus dat hele restauratieproject is wel goed gelukt.
1: Ja, nee, dat is een zeer ingrijpende restauratie. Ook een kostbare operatie. Maar het moest het hele orgel is eigenlijk helemaal. Dan moet je echt alles, alle pijpen.
0: Oh ja? Alles uit elkaar.
1: Alles uit elkaar. Er moest ontzettend veel houtworm verwijderd worden. Er moesten dingen verlijmd worden, ballen moesten verlijmd worden. Nou, het was een gigantische operatie. Enorm veel tijd is erin gegaan zitten. Het is vooral manuren.
0: Ja.
1: Maar het is door de orgeldraaier Martin Conrads en zijn partner Veronica gedaan. Daar hebben ze echt jarenlang een enorme klus aan gehad.
0: Dus dat hebben ze zelf gedaan, zeg je?
1: Ja, nou, zij zijn gespecialiseerd erin. Het is een zeer gespecialiseerd bedrijf. Ze zijn niet de minste, want er zijn bijvoorbeeld ook de vaste orgelbouwers die de draaiorgel van de Efteling in hun beheer hebben. Dus het zijn mensen die ook nauw samenwerken met het Nationaal Speelgoedmuseum.
0: Ja.
1: Maar dat zijn de echte vakmensen.
0: Ja. Nou, jij zit in de stichting dat zeg maar zich begeeft achter het orgel in figuurlijke zin. En jullie zijn onlangs nog ergens achtergekomen, namelijk een bijzonder record. Wat hebben jullie ontdekt?
1: Nou, het is bij de gebruiknaam zaterdag gezegd dat wij een van de oudste, misschien wel de oudste draaiorgels zijn. Niet de oudste draaiorgel van Nederland, maar wel een van de oudste draaiorgels die nog op straat spelen. Dat is precies wat wij ook willen.
0: Ja.
1: En dat is ook wat wij afspreken. Ook, want we zijn een erkend rijksmonument zelfs.
0: Zo.
1: Dat we gezegd hebben, ja, we willen niet dat het orgel op straat of niet in een museum komt of in een stalling. Maar we willen, en daar streven we ook naar, iedere zaterdag in de binnenstad van Deventer.
0: Ja.
1: Het is dus echt een orgel wat op straat, het is ook een straat. Instrument.
0: Ja, en op één vaste plek? Of rijdt die ook nog wel door de straat?
1: Nee, hij rijdt gewoon door de stad. En ze hebben ook nog van die baggies waarmee ze geld ophalen. Manzen, nee, het rijdt echt gewoon door de binnenstad.
0: Ja, en levert het nog wat op tegenwoordig? Want zelf, ja, ik loop zo weinig nog met munten op zak.
1: Nee, maar zoals het tegenwoordig gaat, je kan ook, heet dat, tegenwoordig een tikkie doen, geloof ik.
0: Oké, okay. Elektronisch, digitaal. Nu zei ik, het orgel heet De Turk. Dat is nogal een opvallende naam voor een orgel uit 1908. Hoe is die bijnaam zo ontstaan?
1: Nou, die bijnaam is ontstaan, heeft eigenlijk van het begin af aan gehad, omdat er dus een prominente Turk aan de voorkant is geschilderd, met een fraaie tulband en dergelijke. En het orgel heeft altijd De Turk geheten.
0: Ja.
1: Laat ik zeggen, en ook op een vriendelijke manier. Maar goed, ik begrijp ook wel dat je tegenwoordig dat allemaal niet meer kunt. Hè. Ik bedoel, bepaalde zoetigheid met een bepaalde naam, dat mag ook niet meer.
0: De koeken en de zoenen, dat klopt. Ja.
1: De koeken en de zoenen.
0: Ja.
1: Maar daar hebben wij eigenlijk nooit klachten over gehad. Ja, misschien dat we ze nu wel gaan krijgen.
0: Ja,
1: maar en het is ook altijd, ook als ik met Turkse mensen, Turkse stadgenoten praat. Nee, die vinden het allemaal, die hebben er geen enkele moeite mee. Dus, en het blijft hier ook wat ons betreft gewoon de draaiorgel De Turk heten.
0: Ja, nou, hij is weer te bewonderen en te beluisteren. Ook komende zaterdag weer in Deventer.
1: Ja, iedere zaterdag in de winst. Ja, als het heel slecht weer is, niet.
0: Nee, dat snap ik.
1: Dan moet ik wel zuinig op zijn. Ja. Maar hij, in principe draait hij iedere zaterdag in de binnenstad van Deventer. De prachtige oog.
0: Leuk, leuk. Nou, als mensen meer informatie willen, jullie hebben ook een eigen website. Dat is draaiorgeldeturk.nl. Klopt, hè?
1: Ja, dat staat alles op. Foto's ook van de restauratie, enzovoort, enzovoort.
0: Leuk. Nou, dat wijst zich vanzelf, de website draaiorgeldeturk.nl. Hein Teriele, bedankt voor je toelichting. En ja, veel plezier en genot met het orgel de komende tijd. Vooral in de zomer die er aankomt.
1: Gaan we zeker doen.
0: Hopen tot mooi weer ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Goeie avond. Dag.

Parzotti met Madame 1983. En Nienke die schrijft, wat een fantastische plaat is dit. Wat fijn dat jullie deze draaien, ja, vind ik ook, Nienke. Je hoort hem niet zo heel vaak meer op de radio, schrijf je. Nou, zo is het. Het was zijn grote doorbraak voor Claude Parzotti. Hij schreef het nummer toen hij pas 20 jaar was en als een automonteur werkte. En tijdens zijn lunchpauze zag hij een hele mooie vrouw voorbij komen, van al in de 40, 20 jaar ouder. Maar hij was op slag verliefd, maar hij durfde haar eigenlijk niet aan te spreken. En dus besloot hij gewoon maar een liedje over haar te schrijven. En dat leverde hem jaren later dus dit prachtige succes op. Nou, we gaan even 8 jaar verder in de tijd. Belanden in 1991 en komen Rick Astley tegen. En zijn Cry for Help.

0: Don't Sleep in the Subway 1967 voor Petula Clark. Blijf bij ons, straks The Temptations.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
18: Creon Kozijnen.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
20: Ah, ik wil uit!
19: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buisonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
21: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
22: Hoi, back, man.
19: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
25: Oh, nu al zin in zaterdag.
24: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
26: Vijf, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
27: 10 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek aan een hek dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De La Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
0: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
27: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel en dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
1: Schade is wel altijd heel lokaal en daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
27: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, vannacht buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen en het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Jeroen Snel.

My Girl 1965 en The Temptations. Dat is eigenlijk een tijdloos nummer, hè? Het is steeds geschreven door Smokey Robinson. En hij haalde zijn inspiratie eigenlijk van heel dichtbij. Hij schreef het voor zijn eigen vrouw, Claudette. Goedenavond, welkom terug. Fijn dat je luistert naar de avond van vijf. Welkom bij de derde en laatste uur. We gaan er nog een mooi slot van maken, zo voor Hemelvaartsdag. Bob die is er met zijn derde en laatste hint. En we gaan natuurlijk ook uiteindelijk zijn oplossing horen, als ik misschien jou wel aan de lijn heb. En er is tijd voor twee voor de prijs van één. Daarover vertel ik je straks meer. Maar we hebben gewoon nog heel veel lekkere muziek voor de boeg. Wat dacht je onder andere van Shirley Bassey, Cliff Richard en Alan Parsons? Maar nu eerst Mike and the Mechanics. Hier is Silent Running uit 1985.

0: Het is een gezellige meezinger, hè? Pardon, ze noemen het de traditionele big band sound. When You Smile, Shirley Bassey, 1974. We gaan het heel even hebben over 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, straks in 2 voor de prijs van 1 zetten we Simply Red in het zonnetje. We beginnen natuurlijk met die heerlijke comeback hit 2003, Sunrise. Maar welk nummer van Mick Hucknall en zijn mannen wil je graag daarna horen? Wordt het een klassieker als Stars? Of ga je misschien voor het vroegere werk zoals Money's Too Tight to Mention? Nou, de keuze is helemaal aan jou. Laat het ons weten via de app van NPO Luister. Dus 2 voor de prijs van 1 vanavond met Simply Red. Wij kozen voor Sunrise. Maar welk nummer wil je daarna horen? Simply Red in 2 voor de prijs van 1. Gaan wij nu op naar Philadelphia. En dat doen we samen met Mark Knopfler en James Taylor. In 2000 namen ze op Sailing to Philadelphia.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Je hoorde de Britse soulmannen van The Real Thing met Can't Get By Without You. Het was dé opvolger van een zeer grote wereldhit natuurlijk. You to me are everything. En het scheelde maar een haartje of ze hadden weer op de eerste plek gestaan met Can't Get By Without You. Alleen die andere gigant, ABBA met Dancing Queen, hield ze in 1976 van die veelbegeerde nummer 1 positie af. Maar ja, een tweede plek achter ABBA, daar kan je echt wel mee thuiskomen natuurlijk.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob? We gaan naar hint nummer 3. Ik had het beloofd 50 minuten geleden. Nou, het is aardig uitgekomen. Het is 10:08. De derde en laatste hint van Waar is Bob? Ik zou zeggen, luister goed.
2: Vroeger ravotten hier de prinsjes. Soms voor het oog van de camera, maar vaker zonder. Dit kasteeltje is sierlijk, ja, gracieus. Ondanks zijn bescheiden omvang straalt het een majesteitelijke elegantie uit. Precies zoals we de huidige bewoonster kennen.
0: Nou, hij is goed te doen, hè? Prachtige locatie. Heel koninklijk, horen we. Ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Hoop ik je straks in de uitzending te hebben. Geef je het goede antwoord en dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. Gaan we voor nu naar Daniel Tahutu en Quiet in the Morning.

8 in de morning. Nieuwe nummer van Daniel Tahutu. Zaterdag 2 mei was hij te gast bij Felix Meurders hier op NPO Radio 5. En Felix vroeg hem of zijn liedje mogelijk met behulp van AI is gemaakt. Nou, Daniel zei vervolgens dat de tekst al 20 jaar oud is, maar dat hij bij het componeren inderdaad de hulp van AI gebruikte. Maar, zo zegt hij, de creativiteit blijft van ons. Nou, inderdaad, het eindresultaat mag er zijn. We gaan naar een zeer originele versie van Cliff Richard uit 69. De tijd voor AI. Good times, better times.

0: Cliff Richard, Good Times, Better Times. En daarmee werd het precies 10:30.
1: Waar is Bob?
0: Tijd dus om te gaan spelen. Waar is Bob? Tijd voor hopelijk het goede antwoord van onze kandidaat Margreet. Dag Margreet, goedenavond.
2: Dag Jeroen.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Ja, waar bel je ook alweer vandaan?
2: Ik bel uit Deventer, Kromschapen.
0: Oh, en heb je net ons onderwerp over het draaiorgel gehoord uit Deventer?
2: Nee,
0: de Turk?
2: Nee.
0: Zegt het je wat, draaiorgel de Turk?
2: Ik ben heel lang aan de telefoon geweest.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik weet wel waar het over gaat.
0: Ja, nou, daar had ik een heel leuk gesprekje over. Maar goed, dat is iets anders. Jij belt natuurlijk voor Waar is Bob? Drie hints zijn er voorbij gekomen. Die heb je dan ook niet alle drie gehoord waarschijnlijk, of
2: nee,
0: wel?
2: Nee, alleen de laatste.
0: Ja, die was ook het makkelijkst. Eigenlijk hoef je alleen maar de laatste... Nou, dat is niet altijd waar. Soms is het echt moeilijk.
2: Nee, ja.
0: Ja, wat dacht je bij die laatste hint?
2: Nou, ik aarzelde tussen
0: Soestdijk
2: en Drakenstein, kasteel Drakenstein.
0: En waarom dacht je nog even aan Soestdijk? Ja, en waarom dacht je Soestdijk nog?
2: Nou, ik dacht omdat de prinsjes daar speelden. En dan zag ik haar op de défilé, die kindertjes op de trappen altijd...
0: Met elastiekjes schieten.
2: Lekker bezig. Ja,
0: Willem-Alexander met dat elastiek. En dat mocht dan niet van zijn moeder. Die zei, stop daarmee. Ja. Maar ze hebben ook wel elders gespeeld, wellicht.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Nou, we gaan even...
2: Ja, het kan ook in Oostenrijk zijn.
0: Och, ja. Of Huis ten Bosch, waren ze ook nog tieners.
2: Ja.
0: Maar nog één keer uit jouw mond. De goede oplossing moet zijn. Wat denk je, Margreet?
2: Ik denk kasteel Drakenstein.
0: In?
2: Laagvuursje.
0: Oké, we gaan even luisteren naar Bob zelf. Komt hier.
3: De plek waar ik ben is... Kasteel Drakenstein bij Lage Vuursche.
0: Ja, nou kon niet missen. Margreet, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ben je blij met die waterfles?
2: Oh ja, heel erg blij. Ja. Drink veel water.
0: Oh, wat goed. Nou, morgen Hemelvaartsdag. Het is niet een dag om erop uit te trekken qua weer. Heb je toch nog plannen voor morgen?
2: Als het goed is, ga ik om 8:00 wandelen.
0: Oh, toch wel. Ja, het is koud en de wind.
2: Dus ik hoop
0: en...
2: dat het een beetje droog is.
0: Ja.
2: Maar wij gaan met de kerk. Kun je dus meedoen aan een wandeling en daarna met elkaar ontbijten.
0: Ja, nou, goed idee. Hopelijk binnenkort nog meer wandelingen. Waarbij die waterfles wellicht een functie heeft.
2: Ja, wie weet.
0: Ja, wie weet.
2: Ja.
0: Nou, ik vond het gezellig je volgens mij opnieuw aan de lijn te hebben. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja,
2: dat is al wel een tijd geleden, maar we hebben elkaar ooit aan de lijn gehad.
0: Ja, nee, ik weet het. Ken je luisteraar, hè? Dat is de opdracht voor ons. En misschien is dat dit keer weer gelukt, Margreet. Bedankt voor je deelname. Blijf even hangen. Niels die gaat jouw gegevens noteren. En een fijne avond. En wandel ze morgen. Jo, hi. Is dit The Eye in the Sky van The Alan Parsons Project. 1982 alweer.

0: wat de wereld nodig heeft. Is love, is liefde. Zoals bezongen in 1965 door Jackie De Shannon. En daarvoor de José Feliciano met Que Será 71. En als eerste van drie Sarita en Spinning and Spinning uit 1974.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: In 2 voor de prijs van 1 gaan wij vanavond luisteren naar een plaat die in 2003 voor een enorme comeback zorgde voor Simply Red. Het gaat om het nummer Sunrise. Het zag er namelijk even naar uit dat Mick Hucknall de weg naar de hitlijsten helemaal kwijt was. Maar met Sunrise stond hij in één klap weer op nummer 4 in de top 40. De zonovergoten videoclip die erbij hoort, die werd overigens opgenomen in Rio de Janeiro, in het bijzondere huis van de beroemde architect Oscar Niemeyer. Na Sunrise hoor je Wonderland van het album Stars uit 1991. En die suggestie kwam van Hans. Hans, hartelijk dank daarvoor. 2 voor de prijs van 1. Met Simply Red. Te beginnen met Sunrise. En daarna Wonderland.

0: doet me denken aan Droomland. He? Wel van toepassing zo op de late avond. In de laatste minuut van de avond van 5. Simply Red in 2 voor de prijs van 1. Ja, dat was hem alweer. De avond van 5 zit erop voor vandaag. Maar geen zorgen, morgenavond ben ik er gewoon weer. En ook Bob is weer van de partij. Hij staat weer op een bijzondere plek ergens in Nederland. En natuurlijk gaat ook de avond van 5 douche weer aan. Voor Shower Power. En dat betekent dat Niels en ik je voor nu een hele fijne hemelvaartsdag toewensen. En zelf hoop ik hier morgenavond weer te zijn. Dus ik hoop jou ook weer hier te treffen op NPO Radio 5. Heb je voor nu nog geen genoeg van de muziek? Blijf dan gewoon lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet voor een welverdiende nachtrust. Niels en ik, we wensen je een hele fijne en rustige nacht toe. En je weet het, hè, waar je ook bent op deze wereld, wat je ook doet, er is altijd wel ergens een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Graag tot morgen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Online veilingmeester.nl.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet?
10: foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: Het is 11:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. En die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de bijna 300 inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten en het treinverkeer kwam stil te liggen. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5:00 ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. Dat is begonnen. In januari stond er door sneeuwval ook een keer meer dan 1000 kilometer file. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, vanavond nog buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Morgenochtend is het dan wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door bij 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: basisprincipes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Middernacht, het begin van Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. En daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Later vandaag, het begin van de komende dag, begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag al uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden afgelopen avond 3 mensen aangehouden. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel